0: tekst en uitleg.
1: Wim Hogekamp was een van de beste liedjeschrijvers van de jaren 70 en 80. Hij won de Louis Davidsprijs, kreeg een Edison en een grote toekomst lag voor hem. Tot hij op 6 februari 1989 in zijn huis werd doodgeschoten. Een moord die nooit is opgelost. Mark Didde schreef een biografie over het verschijnsel Wim Hogekamp. We gaan erover praten en laten natuurlijk de mooiste liedjes horen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:00.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Het tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van deze.
0: Nummer 88. Nummer 102. Nummer 788.
1: Duizend van Driessen @nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de

0: Ik ben Sverre uit Medemblik.
1: Ik ben Nico uit Alkmaar.
2: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
3: Ik ben Peter uit Haarlem.
4: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Zaterdag.
2: Helemaal het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
1: Helemaal NH. Nick Velderman.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
1: Helemaal NH. Het grootste percentage

0: Kirsten, kom uit Goed.
1: Ik ben Larry Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien.
5: Uit Beverwijk. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 5:00.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Ik kan heel moeilijk delen bij het koken.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook een beetje onaardig.
1: Dus is wat jij zegt, dus mijn zoon kan nog niet zo goed koken omdat hij nooit
2: door jou.
1: Mij...
3: En door jou.
2: Tuurlijk, ja.
3: Ik kan niet eens koken door jou.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
1: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
2: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Zes uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen naar de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik ben er weer.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
2: De ontbijttafel. Met Pieter Kok.

0: Fleetwood Mac met Everywhere. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het pas 5 minuutjes over 6. Op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is wel vrijdag.
1: Hoi, bijna weekend.
0: Je staat er al met 1 been in. Het is 28 augustus. Het duurt lang hè, augustus dit jaar.
2: Vind je dat?
0: Komt geen eind aan.
2: Een soort januari.
0: Ja, bijna wel.
2: Oh, dat heb ik niet.
0: Nee. Anne, goedemorgen. Je bent erbij voor redactie en productie.
2: Goedemorgen.
0: En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, die maansverduistering. Ik weet niet of jullie er helemaal in zaten, maar ik heb hem niet gezien.
2: Nee?
0: Nee, jij wel?
2: Ik heb een stukje gezien. Om 4 uur of zo.
0: Had jij toen geen bewolking?
2: Nee.
0: Oh. Ik had een grote...
2: Een stukje niet. Daarna was het snel klaar, hoor.
0: Ik had een grote dampende deken. Want een maansverduistering, daar heb je niet allemaal van die rare fatsen voor nodig. Kun je lekker naar loeren.
2: Ja.
0: Ja, maar dat kon dus niet. Of althans, je kunt nu heel makkelijk naar kijken.
2: Ja.
0: Want er is zoveel bewolking, dat haalt niks uit. Jongens, ik heb jullie gisteravond nog een foto gestuurd van wat de buienradar op dat moment ging beloven voor de nacht. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar bij mij is het gewoon droog gebleven. Hè? Er heeft 1 bui is er gevallen en dat was het. Ja. Ik was er helemaal klaar voor. Ik had ook zin in. Ik had allemaal de ramen dicht gedaan boven. Zo van, nou, kom erop, weet je wel. Lekker.
2: Heb je daar dan zin in?
0: Ja, joh. Lekker zo'n onweers- en regenbui. En dat je dan in je bed ligt en denkt, nou, ik hoef er nog even niet uit.
2: Ja? Ik heb dan spanning daarvoor al.
0: Ja, het is ook... De voorbereiding zorgt wel dat de spanning enthousiasme wordt. Laat ik het zo zeggen.
2: En was de voorbereiding ramen dicht?
0: Ja, ramen dicht.
2: Oh ja.
0: Maar ja, heb ik alles in het snotje? Is buiten alles binnen? Ben ik de kussens niet vergeten op de bank?
1: Ja, parasolletje naar binnen heb ik ook nog gedaan.
0: Ja, precies. Parasolletje eventjes, even niet laten staan, jongens.
1: Nee, ho.
0: Ja, precies.
1: Dus precies. Even een tafel vastgebonden met van die stalen kabels.
0: Ja, nee, was zo. Ja, nee. Mooie jongen die mijn tafel. Ja, precies.
1: Inderdaad.
2: Is het echt? Nou, ik heb helemaal getwijfeld om mijn auto weg te zetten.
1: Ja, zo kan ik ook uit.
0: Waar wij hem neerzetten dan?
2: Op een andere plek.
0: Oh, want daar haalt het nooit. Ja. Lekker, waar is dat precies?
2: Ik heb er altijd stress van.
0: Ja, nou dat is ook omdat dat in de krant stond, had ik ook gezien. Maar daar heb ik dan weer geen stress van. Dat zie ik dan wel weer hoor.
2: Ja?
0: Ik heb nog nooit van die grote hagelstenen. Ja, hier in Hilversum misschien een paar maanden geleden. Maar dat gebeurt verder bijna nooit. Statistisch gezien.
3: Goedemorgen, laat het nu mee.
0: Mijn auto is nog heel.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, het is nog steeds een beetje klam met 18 graden.
3: Goedemorgen. Ach. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zo meteen lekker krantenkopkussen na Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

0: Robert Palmer met The Best of Both Worlds.
1: Krantenkopquiz.
0: 17:15, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een heel makkelijk quizje. Ik heb 3 krantenkoppen voor je klaarstaan. Eén daarvan echter hebben we een beetje verbouwd, die is helemaal niet meer waar. En daardoor kun jij de eer van de ontbijttafel winnen als je maar laat weten welke dat is. En het mooie, als je die op de vrijdag wint, dan...
2: Mag je het hele weekend houden?
0: Precies. 3 krantenkopjes dus, eentje is er niet waar. Welke is dat? Laat het mij weten via 088-850-5152 en pak die eer van de ontbijttafel een heel weekend lang.
1: Kop 1.
0: Fans ondernemen recordpoging van The Wave.
1: Kop 2.
0: Egyptische dieven stelen bevroren kip uit een rijdende vrachtwagen.
1: Kop 3.
0: Duitser, 86, na 63.

0: quiz.
1: Ik heb je daarna 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. Het is voor mij ook vrijdagochtend, maak je geen zorgen hoor. 3 stuks dus, heel veel succes. Als je nog niks hebt ingestuurd, kun je heel vlot nog proberen wat te sturen naar mij. Welke krantenkop is er niet waar? Via 088-850-5152.
0: Kop 1.
1: Fans ondernemen recordpoging van The Wave.
0: Kop 2.
1: Egyptische dieven stelen bevroren kip uit rijdende vrachtwagen.
0: Kop 3.
1: Duitser van 86 na 63 jaar herinnerd met rugzak die hij verloor bij val in gletsjer. Nou, laat maar eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij Cynthia, Paul en Nico, die dachten dat kop 3 niet waar was. Die Duitser van 86, die na 63 jaar herenigd is met rugzak die hij verloor bij de val in de gletsjer. Ja, dit is echt gebeurd hoor. Een wandelaar heeft hem gevonden.
2: Wauw.
1: De autoriteiten konden een oud ongeval niet uitsluiten, maar vonden de naam van iemand uit Beieren.
2: Oh.
1: Hij was die gletsjer aan het oversteken. Toen viel de rugzak in de gletsjer. Zo is het gegaan. Dus hij was aan het vallen. Hij dacht, ik moet van die rugzak af.
2: Even gewichtloos,
1: inderdaad. En toen is het met hem goed gekomen. Maar met zijn rugzak niet in eerste instantie. De tas is overhandigd aan een man. Ik heb de beelden gezien. Ik zou hem niet direct weer inzetten voor een bergbeklimming.
2: Deze man?
1: Nee, de tas.
2: Ik denk dat hij dat ook niet meer... Oh, de tas.
1: Ja, die ziet er niet uit. Ja, nee, die man. ook geen 18 meer, inderdaad. Nee. Maar die tas die heeft ook zijn beste tijd gehad, laat ik het zo zeggen.
2: Nee, die moet je lekker bewaren, toch? Even in de lijsten.
1: Mooi verhaal. Goed, gaan we door naar kop 2 in dit geval. Helaas voor Riemke, Rodi, Arnold, Karin en Lidie. Hey Arnold, terug van vakantie. Snel gegaan. Egyptische dieven stelen bevroren kip uit rijdende vrachtwagen. Ja, dit is echt gebeurd. Bizar, ze reden zo dicht op de vrachtwagen dat de bestuurder hen in de spiegels niet kon zien. En toen gingen ze vervolgens dozen diepgevroren kip in hun eigen auto gooien. Dan heb je honger hoor.
2: Nou, inderdaad.
1: Er zijn beelden van. Er zijn ook 3 verdachten aangehouden.
2: Oh.
1: Helaas. Maar A for effort.
2: Wel een grote vriezer hebben.
1: Ja, en ballen van staal. Want dit ziet er best wel eng uit om te doen.
2: Ja?
1: Ik zou het niet graag doen op deze manier.
2: Nee,
1: zelf weten. Goed, gaan we door naar de kop die niet waar is vandaag. Dat is natuurlijk kop 1. Fans ondernemen recordpoging van The Wave. Nee, niet waar. Het gaat om de Vulcan groet om het jubileum van Star Trek.
2: Oh.
1: Ja. 8 september staat het op de planning. De Vulcan groet uit Star Trek doen met z'n allen. Op die dag bestaat de serie 60 jaar. Het is een soort V-vormig gespleet tussen de middelvinger en de ringvinger.
2: Oh ja.
1: Ja, het is. Moet je lekker zelf zien.
2: Ik wist niet dat dit uit Star Trek kwam.
1: Nee?
2: Nee, ik dacht dat dit gewoon een universeel symbool was.
1: Oké, ja, het is de andere kant op met je hand ook. Je wijst nu zo om. Nou, met je duim naar buiten. Ja, dat is beter. Nee, niet zo. Zo. Ja, je keek hem zelf even aan, snap ik wel.
2: Oh,
1: ja.
2: Zo.
1: Ja, heel gek. Maar dat hebben ze ooit bij Star Wars bedacht. En iedereen doet dat nog steeds. En nou, hartstikke leuk. Goed, zorg ervoor. Ik ben niet heel enthousiast. Ik vind Star Trek echt...
2: Echt waar? Vind je dat stom?
1: Nou,
2: waarom?
1: Ik ben nooit echt een trackie geweest, zoals dat heet. Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel gaat naar Christian, Frank, Els, Gerrit, nog een Els, Frank, Joke en Gea. Gefeliciteerd.
0: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Wiebe uit Katwoude.
1: Ik ben Daphne en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Wilfred uit Waarland.
3: Ik ben Patricia uit Bergen.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:30 in Blokker is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Beveiligers op Schiphol die blijven voorlopig actie voeren. De onderhandelingen tussen de bonden en het vliegveld hebben gisteren niks opgeleverd namelijk. De beveiligers zijn boos over de hoge werkdruk daar. Sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven heeft teruggeschroefd van 5 naar 3... zijn er veel problemen met de roosters, zeggen de beveiligers. Deze week legden de beveiligers telkens een kwartier het werk stil. De wachttijden liepen daardoor soms behoorlijk op. En daar blijven ze mee doorgaan, zeggen de vakbonden nu. Wanneer de nieuwe acties zijn, is nog niet bekend. Vrachtauto's en ander zwaar verkeer. Ze mogen vanaf het najaar niet meer over de Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad rijden. Rijkswaterstaat neemt die maatregel omdat de houtribbruggen in de weg in slechte staat zijn. De bruggen zijn ruim 50 jaar oud en aan vervanging toe. De beweegbare bruggen bij de houtribsluizen vertonen scheuren en het beton van de vaste bruggen is verouderd, zegt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer moet omrijden en dat is een heel eind. Want ja, dan moet je via de afsluitdijk of de route door de Flevopolder pakken. Ajax heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Gebeurde gisteravond allemaal. In een spectaculaire wedstrijd werd het Zwitserse Sion verslagen. In Amsterdam werd het 5-3 notabene. Grote man bij de Ajax was de nieuwe Nigeriaanse spits Tolu.
7: Wazan! Oh, jawel, Tolu! Er wordt gevoetbald! 4-2!
6: Ja, dit was een fragmentje van de 4-2. Vanmiddag is de loting en dan weten ze tegen wie Ajax moet. Eerste wedstrijd in die Conference League is pas in oktober. Ja, en de warmste zomer ooit, die loopt op zijn einde. Het was er een van extreme droogte en ook van extreme drukte op de stranden. Bij zwembaden en ijssalons natuurlijk. We gingen nog even één keer het strand op in IJmuiden om samen met de ondernemers daar de balans op te maken.
8: Dit seizoen is het gewoon constant de vloog geweest van mensen op het terras. Dus heel erg leuk om te zien.
9: Het was echt het mooiste seizoen ever. Alleen ja, 14, 15 uur per dag knallen, dat was wel heftig.
6: Ja, dat is inderdaad even alle zeilen bijzetten. Maar gisteren werd dan regen voorspeld, dus was het nog één keer doorbijten.
9: Of je terrassen elke dag weer vol gaan zitten? Nee, dat denk ik niet met regen. Binnen wel, maar ja, buiten.
8: Ik hoop wel dat de Indian Summer nog een beetje door gaat zetten. Dat we toch nog wel een leuk naseizoen gaan krijgen.
6: Ja, dan maken we ons weer op voor het naseizoen.
5: Ja, en dan kunnen we gewoon weer door.
6: Ja.
5: Maar tegelijkertijd, ze hebben wel gelijk, hè, als je zo lang zoveel droogte hebt gehad en warmte, ja, dan heb je als strandtenthouder natuurlijk de beste zomer van je hele geschiedenis.
6: Ja, toch? Dat denk ik ook. Die ga je niet meer vergeten.
5: Als je het afgelopen jaar, de afgelopen zomer niet verdiend hebt, dan heb je ergens een steek laten vallen. Dat mag wel duidelijk zijn.
6: Als je nu een sabbatical hebt genomen. Ja. Dit jaar.
5: Jongens, even één jaar niet.
6: Ja, hij begon zo wat in mei, hè, die zomer. En je dacht, dat er, nou ja, goed, dat verhaal. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het is vandaag een wisselvallige zomerdag. Ja, het gaat regenen. Flink wat buien trekken over het land. Landinwaarts kunnen die ook nog gepaard gaan met wat onweer. Het waait hard. Het wordt maximaal 22 graden.

0: Yvonne Elliman met If I Can't Have You.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 7:10 op die vroege vrijdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die gewoon alweer wat gedaan hebben vannacht of vanochtend. Zoals een bakker of een timmerman. Die zijn weer aan de slag. En vandaag neem ik je mee, vind ik heel leuk, naar fotograaf Marcel van Engelen uit Purmerend. Marcel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Of eigenlijk nog een beetje goede nacht voor jou? Of hoe zit je erin?
2: Oh nee hoor, voor mij is het echt goedemorgen. Want okay. Ik ben al heel lang wakker vanwege de maansverduistering.
0: Ja, want dat is het, hè? Die maansverduistering die is vannacht geweest. En jij dacht, daar ga ik een foto van maken.
2: Dat was zeer zeker de bedoeling, maar ja, er was helaas wat bewolking.
0: Ja, en echt best wel veel bewolking ook, hè?
2: Bij ons in de provincie zeker.
0: Ja, hoe laat ben je je bed uitgegaan vannacht?
2: Ik was er om 3 uur al uit.
0: Oh, jongen toch. En dan ga je turen en dan ga je nog eens waarschijnlijk op wolkenradar.nl zitten kijken of zo?
2: Ja, wolkenradar, buienradar, noem het maar op. Ja, dan zie je overal dat er heel veel bewolking is. Nou, je weet waar de maan staat. Ja. En daar zijn apps voor. Dus dan kijk je die kant op en dan zie je niks. En dan heel af en toe toch een klein puntje of wat dan ook. En dan gauw met de camera klik.
0: Ja. En heb je die foto's al terug durven kijken? Of,
2: Nee, ik moet helaas nu naar mijn werk toe.
0: Oh, je dus moet naar je gewone werk.
2: Ja, dus ik zit al uitgebreid in de auto op weg richting Den Bosch.
0: Oh, hallo, dat is ook nog eentje rijden, zeg.
2: Ja, maar ja, dat krijg je als je bij een bedrijf werkt wat zaken doet met scholen in heel Nederland.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou ja, dat moet dan gebeuren inderdaad van tijd tot tijd. Ja. Maar hoe bereid je je nou voor op zoiets? Want stel nou dat hij er heel even, al was het maar een seconde of 10 tussendoor gepiept was, die hele maansverduistering. Dan had jij wel je camera goed ingesteld moeten hebben bijvoorbeeld. Ik zou er doodzenuwachtig van worden, Marcel.
2: Oh nee hoor, die camera die staat eigenlijk altijd wel klaar.
0: Oké. Okay.
2: En dat je hebt een camera statief erbovenop. Camera, in dit geval dan een hele grote sterke lens. Zodat je de maan lekker dichtbij kan halen. En ja, zodra je hem dan ziet, is het camera een klein beetje bijdraaien. En zeggen piep, klik en je hebt een foto.
0: Ja, nou, ik zit eventjes te kijken naar foto's van maansverduisteringen en dergelijke. Het kan er prachtig uitzien, hè?
2: Het kan er heel erg mooi uitzien.
0: Ja, maar vannacht dan even niet.
2: Nou, in ieder geval een stuk minder. Ik heb wel een paar foto's waarop het streepje duidelijk te zien is. Maar ja, dan zie je ook de bewolking overal er nog bij.
0: Ja, maar maakt het misschien juist een beetje mysterieus. Kan ook mooi zijn.
2: Absoluut. En dat gaan we straks gewoon eventjes bekijken.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Oké, dus nou, een eclipsebril had je ook niet nodig. Dat scheelt. Had je de zonsverduistering bijvoorbeeld ook al lekker te pakken de afgelopen tijd?
2: Ja, daar heb ik hele mooie foto's van kunnen maken. Die zijn ook bij jullie nog gepubliceerd.
0: Oh, die zijn op het site terechtgekomen, wat leuk.
2: Ja, en eventueel als mensen het willen zien op mijn website, kan je ze ook nog terugzien.
0: Ja, en ik zit stiekem met een schuin oog even naar jouw site te kijken, want je maakt ook prachtige natuurfoto's, hè? Oh, echt, ja, ik zie een zeearend, ik zie een eekhoorn, ik zie nog een eekhoorn, ik zie een babyvosje. Echt prachtig, ijsvogels, heerlijk.
2: Ja, ja, en als je dus op die foto's klikt, kom je nog een etage dieper en dan zie je nog veel meer foto's.
0: Oh, wat leuk zeg, hé. En noem de site eens eventjes, waar moeten we wezen?
2: www.divingdevil.com.
0: Divingdevil.com. Is dat omdat je ook aan het duiken bent of zo dan?
2: Er staan ook heel veel onderwaterfoto's op. Oh, zowel vanuit Nederland als vanuit Azië en alles.
0: Oh, ik zie allemaal vissen inderdaad ook. Ik zie gewoon een snoek onder water. Joh, wat een goede foto.
2: Ja, die is uit Vinkeveen.
0: Dat meen je? Nou, wat leuk. Ja. Goed, en dan moet je nu naar je grote mensenbaan. Ben je helemaal 3 uur vannacht opgestaan om die maansverduistering te pakken te krijgen? En baal je dan nog een beetje of valt dat allemaal wel mee?
2: Nee, joh, dit kan altijd gebeuren. Kijk, vorige keer met de zonsverduistering, toen waren daarna de Perseïde, de meteorenregen was er toen. En ik heb er heel veel gezien, alleen ik heb niks moois op de foto gekregen. Ja, ook dat is een stukje natuurfotografie, hè? Geen garantie.
0: Het is gewoon soms ook pech hebben.
2: Oh, ja, nou ja, het is pech, joh. We waren heerlijk buiten, het was toen perfect weer.
0: Ja, hey, wat ben je lekker positief, zeg. Heerlijk, Marcel.
2: Ja, altijd toch. Maar waarom zou je negatief moeten doen.
0: Nee, joh. Je hebt helemaal gelijk. Ja, ik zie ook onweersfoto's. Nou, ik word helemaal enthousiast. Als je het ook wil zien, dan moet je bij divingdevil.com zijn. En dan kun je eens even kijken wat hij allemaal aan onweersfoto's gemaakt heeft. Want dat is ook wel niet te versmaden allemaal. Marcel, ik ga je niet langer van de weg houden. Want je moet natuurlijk wel je kopje erbij houden. En weer hard aan het werk zometeen. Maar ik ga je ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 8 50 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Vogel.

0: Lekker op de fiets, Cindy Loper met Girls Just Wanna Have Fun. Anne, goedemorgen.
1: Oh, hallo.
0: Ja, hallo. Ik ook. Anne, ik heb gisteren een huishoudelijk apparaat geprobeerd te repareren dat opeens stuk was.
1: Huishoudelijk apparaat?
0: Ja.
1: Wat dan?
0: Een droger.
1: Een droger?
0: Ja, de droger was opeens een stuk.
1: Oh,
0: en,
1: dat is wel balen.
0: De droger ging al een tijdje mee en ik heb geprobeerd om hem te repareren.
1: Had je er tennisballen in gestopt?
0: Nee, dat is toch heel goed juist om dat te doen bij je dekbed?
1: Ik denk het ook, ja.
0: Ja, dat is toch, dan wordt hij toch lekker fluffy, dat is toch het hele idee. Ja. Maar had ik niet gedaan, dan had ik weinig uitgehaald, want hij draaide niet meer.
1: Balen.
0: Ik ga zo meteen vertellen wat er aan de hand is. Ik ga ook vertellen hoe het afgelopen is.
1: Oké, goed.
0: Het is niet fraai.
1: Jammer.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen, met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299-714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Hallo, ik ben Marijke uit het prachtige Haarlem.
14: Hilco uit het zonnige Annapolona.
15: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
16: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Beveiligers op Schiphol gaan opnieuw actie voeren. Het overleg tussen de vakbonden en het vliegveld heeft niks opgeleverd. Dus worden er nieuwe acties aangekondigd. Wanneer die zijn, is nog niet bekend. De Nepalese gemeenschap in Amsterdam is een inzamelingsactie begonnen. Ze willen geld ophalen voor hun land, dat deze week werd getroffen door verwoestende overstromingen daar. En Ajax is door naar de groepsfase van de Conference League. Gisteren werd in Amsterdam het Zwitserse Sion met liefst 5-3 verslagen. Gekke uitslag. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
21: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
20: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
22: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
20: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
25: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
26: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
27: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
28: Zijn we al.
27: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
29: Oh ja, verzekering.
27: En weer door met de Ora autoverzekering.
30: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
31: De ontbijttafel.
32: Met Pieter Kok.

0: Robbie Williams met Millennium. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:08 op die vroege vrijdagochtend. Maar ja, het is van vrijdag.
1: Hoi, bijna weekend.
0: Je staat er al met één been in. Het is 28 augustus. Behalve dat het vrijdag is en bijna weekend, is het ook nog eens een keer.
2: Verzoekjes vrijdag.
0: Jawel, Anne.
3: Leuk.
0: Sta je daar ook al met één been in?
3: Nou, heel erg.
0: Heb je zin in de verzoekjes?
3: Ja, ik heb de laatste paar gemist dus, hè.
0: Maar dat is waar, ja. Je was vorige week naar Lowlands en de keer daarvoor was je ziek. Jeetje.
3: Jeetje, dit is weer mijn eerste.
0: Nou, wat heerlijk. Mocht je een verzoekje hebben, dan mag je hem insturen via 088-850-5152. Tussen 9 en 10 zometeen ga ik namelijk draaien wat jij, ja jij, we horen hier bij NH. Er is één voorwaarde.
3: Dat hij heel vrolijk is.
0: Knijtervrolijk.
3: Ja.
0: Ja, want mooie muziek is er al genoeg. Maar vrolijke muziek komt daar nog maar eens op. Ja. Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
4: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Jongens, gisteren was het moment daar. En eigenlijk zat dat er al best wel heel wat jaren aan te komen. De droger ging stuk.
3: Oh, hoe weet je dat? Maakte die gek geluid?
0: Nee, hij ging niet meer aan.
3: Oh ja. Hij ging niet meer aan.
0: Hij ging niet meer aan, of althans, je kon hem wel gewoon aanzetten op een programma. Alleen dan ging er een sleuteltje knipperen. En dan kon je op knoppen duwen wat je wilde, maar hij begon gewoon niet te draaien.
3: Oh, een soort reparatiesleutel.
0: Ja, nee, het was een sleutel alsof je op slot zat of dat de deur niet goed dicht zit of iets dergelijks.
3: Okay.
0: Dus ja, dat zie ik dan meteen wel natuurlijk als een uitdaging. Dan moet je weten dat ik deze droger nogal wat jaren geleden gekocht heb. En dat hij toen wel eens eerder stuk is gegaan. Toen heb ik hem helemaal uit elkaar gehaald. En gerepareerd en weer in elkaar gezet.
1: Jeetje, Piet.
0: En toen deed hij het weer.
1: Zo, wat kan jij dan eigenlijk niet?
0: Nou,
1: Piet.
0: Luister, ik was daar gewoon trots op. Dat mag je best
1: nou,
0: weten.
1: Piet, ik ben het nu ook op jou. Toch
0: nou,
1: nog.
0: Bedankt.
1: Toch dat ik weet dat hij kapot is. Als...
0: Ja, nou, en dat is ook het ding. Want ik dacht, ik was dit varkentje beleven.
1: Oh.
0: Dus mijn vrouw zei... Piet, ik denk dat hij nou echt, dat hij echt klaar is. We beginnen niet aan, inderdaad. Doe dit nou niet. Mm-hmm. Maar ja, ik ben toch eventjes met die schroefmachine naar boven gelopen. Naar de droger toe. En voordat ik het wist, lag dat hele ding weer uit elkaar.
3: Ja. Wat
0: afschuwelijk. Met een bakje vol met schroeven. Waarvan ik dacht, weet ik nog wat waar zat? Nou, goed genoeg waarschijnlijk. Ik dacht ook schroeven te herkennen. Van de eerste keer van de reparatie nog. Maar... Nee, uiteindelijk, want hij is dus stuk gegaan na, ik denk, een jaar of drie toen we hem hadden. Wat natuurlijk echt veel te snel is voor zo'n ding.
1: Ja.
0: Maar hij is 17 geworden.
1: Nou ja.
0: Ja, hij heeft het heel lang volgehouden nog.
1: Jeetje, Piet, met jouw protheses
0: met mijn, nou, dat is toch ongelooflijk.
1: Knap, vind
0: ik. Ik was ook heel trots. Maar behalve dan dat die trots meteen de kop ingedrukt werd. Toen ik gisteren dus niks voor elkaar kreeg.
3: Maar ontplofte die?
0: Nee, maar dat nog niet gebeurd is ook, mag ook een wonder heten. Want ik had hem opengemaakt. Okay. En wat blijkt, alle stof die je zeg maar uit je kleding komt... komt in principe in een soort van opvangfilter. Dat is de bedoeling. Maar de rest, verrassing, blijft in dat apparaat zitten.
1: Of anders.
0: Maar dus, er lag een laag stof in, jongens. Dat is niet normaal. Mijn vrouw kwam even kijken en zei... kan dit niet in brand vliegen? Ik zei, dit kan echt heel goed in brand vliegen.
3: Ja, precies.
0: Dat is echt, ik schrok daarvan. Hoeveel
3: dus met
0: stof...
3: het onweer dacht jij niet, nou, dit loopt wel los.
0: Nou, ik heb wel, laat ik het zo zeggen, nog tegen mijn vrouw gezegd... toen ik ermee bezig was en hij helemaal uit elkaar lag, gezegd... doe heel even de stekgridstopcontact. Zei ze, nou, dat ga ik echt niet doen. Ik zei, nou, doen, kan heus niks gebeuren.
3: Maar, waar was dat
0: maar ik wist niet hoe zeker ik daarvan was. Maar goed, lang verhaal kort einde.
1: Jeetje, stekker er weer. Ja, wel dapper.
0: Of dom. Kan dicht bij elkaar liggen.
3: Ja, ik zou het zeggen.

0: Marvin Gaye met How Sweet It Is To Be Loved By You.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Het is een spannende week voor vogelbeschermer Cor Wabeke. Hij is namelijk vrijwilliger bij het Groene Strand in Kamperduin en beschermt en monitort daar de bontbekplevier. Dat is een kleine strandvogel die gewoon tussen het zand en de schelpen broedt daar. En het lijkt erop dat één kuiken het gaat redden en misschien deze week uitvliegt. Cor, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Even voor de niet-vogelaars onder ons. Wat is de bontbekplevier eigenlijk voor vogeltje?
3: Ja, het is een klein vogeltje van 10 tot 15 centimeter, zeg maar. Bont gekleurd met een oranje poten en een bont snavel, zeggen ze wel eens. Dus het specifieke van deze vogel is dat hij broedt op het strand.
0: Ja, best wel riskant lijkt mij op een plek waar het zo druk kan zijn.
3: Het is riskant, want er zijn veel gevaren natuurlijk die hem bedreigen. Hè. Dus predatoren zoals zeemeeuwen, kraaien, ratten zelfs, vossen, mensen uiteraard met honden.
0: Ja. Hoe bijzonder is het dan ook om ze hier te zien in Kamperduin?
3: Nou, het is een vrij zeldzaam vogeltje. Hij is duidelijk op de lijst van als kwetsbare dier gemeld bij de vogelbescherming. En dat hij hier bij Kamperduin komt broeden is op zich wel bijzonder, ja.
0: Ja.

0: En we houden het nest in de gaten. En zodra het nest compleet is, dus dat het bondekklevier echt broedgedrag gaat tonen, dan zetten we een nestkooi over het nest heen. Dus waar de bondekklevier wel doorheen kan, maar meeuwen en kraaien niet.
1: Ah, kijk eens eventjes. Want wat is het spannendste moment? Wordt dat ei vaak gejat door die predatoren waar je het over had? Of is het juist als het uitkomt?
0: Nou ja, kijk wat er gebeurt met nesten die wij niet afdekken, die we niet zien, dat weten we dus niet, want dat kunnen we niet monitoren. Maar bijvoorbeeld is het spannend als de jongen uitgekomen zijn, de eieren uitgekomen zijn, en de jongen dus het nest verlaten, want het zijn nestverlieters. Dus zodra ze uitgekomen zijn uit het ei en opgedroogd zijn, bij wijze van spreken, moeten ze zelf voor een kostje zorgen. Want ze worden niet geboord.
1: Oh, ze moeten meteen zelf gaan zoeken.
0: Je moet er zelf gelijk gaan zoeken. En dat is het spannendste moment natuurlijk voor ons.
1: Ja, kan ik me voorstellen. En hoe lang duurt het dan voordat ze doorgaans moeten kunnen vliegen?
0: Nou, ruim 3 weken.
1: Oké. En heb je het idee dat je daar een beetje tegenaan aan het hikken bent, zo langzamerhand?
0: Nou, deze week, komende week, zeg maar, dan het laatste jong wat wij nog zeg maar in beeld hebben. Dat maakt nu af en toe al wat vliegbewegingen. En we verwachten dat die komende week gaat uitvliegen.
1: Is dat dan ook een beetje een bijzonder moment voor jou? Ben je iemand die daar een beetje een traantje bij laat misschien?
0: Nou, dat gaat een beetje ver, dat doe ik niet. Maar het voelt wel bijzonder. Het
1: is, ja, toch?
0: Ja, we hebben 4 nesten gehad dit jaar. En ook 5 jongen, geloof ik, in totaal. 6 jongen waarvan er eentje overleefd heeft. Ja. Dus ja, dat is dan toch wel bijzonder als het goed gaat natuurlijk.
1: Als het goed gaat. En is dat ook een beetje iets wat doorgaans in de natuur op de plekken waar het wat rustiger is ook de verhouding is? Is daar iets over bekend? 5 of 6 staat tot 1?
0: Doorgaand is, als je kijkt naar gebieden waar heel veel bondekklevieren zitten, bijvoorbeeld in Zeeland, daar is een nestratio, dus een succeskans, nou minder dan 1 per nest.
1: Ah, oké. Dus het is inderdaad sowieso niet heel erg gebruikelijk dat het heel erg goed gaat, bijvoorbeeld.
0: Nee, precies.
1: En hierna dan, stel dat hij uitvliegt, wat is dan het plan? Blijf je zo'n vogeltje nou nog volgen?
0: Nee. Nou, deze vogel hebben wij kunnen ringen. We hebben een gecertificeerde ringer gevonden, zeg maar. Dus deze pul is geringd.
1: Geweldig.
0: Dus hij kan gevolgd worden in zoverre dat hij, wanneer hij ergens gesignaleerd wordt en iemand die kan die ringen lezen, dan kunnen we weten waar die zit.
1: Ja, wil je het even laten weten als je dat hoort? Dat zou ik leuk vinden.
0: Dat is goed.
1: Mooi,
0: dat is heel goed.
1: Afgesproken. Ja. Cor Waabeke van het Groene Strand in Kamperduin. Dankjewel en heel veel succes deze week. We duimen mee voor die kleine bondbekplevier.

She's in Texas. Je luistert naar de ontbijttafel bij NH. Het is 7:05. En zometeen krijg je natuurlijk het nieuws, maar ook het weerbericht met Jan Visser. En ik wil het even met hem hebben over gisteravond. Ik had zo zin in al die regen en onweer en ja, toen kwam er helemaal niks. Ik ben toch benieuwd wat daar precies gebeurd is. Je hoort het zometeen na het goede doel met België.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
8: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
9: Ik ben Dion uit Alkmaar.
10: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Rico en ik kom uit Amstelveen.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 19:30 in Rustenburg, is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Beveiligers op Schiphol blijven voorlopig actie voeren. De onderhandelingen tussen de bonden en het vliegveld hebben gisteren niks opgeleverd. Namelijk, beveiligers zijn boos over de hoge werkdruk. Sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven heeft teruggeschroefd van 5 naar 3... zijn er veel problemen met de roosters, zeggen de beveiligers. Deze week legden de beveiligers telkens een kwartier het werk stil. Dat deden ze op woensdag en ook op donderdag. De wachttijden liepen daardoor soms behoorlijk op. Nu de onderhandelingen nog geen resultaat hebben, plannen de vakbonden nieuwe acties. Wanneer die zijn, dat is nog niet bekend. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Flevoland is vanaf dit najaar verboden terrein voor vrachtauto's. De bruggen in de dijk zijn zo slecht dat zware trucks er niet meer overheen mogen, zegt Rijkswaterstaat. Het is niet bekend hoe lang de werkzaamheden om de boel te gaan herstellen gaan duren. Maar vrachtverkeer krijgt er zeker last van, ziet deze verslaggever.
15: Dit is toch best wel een belangrijke vervoersverbinding tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook zijn er chauffeurs die zeggen van ja, ik kan er weinig aan doen. Onze planningsafdeling die zal dan andere routes moeten gaan plannen. En dat betekent dat ik misschien wat meer op moet rijden. Maar dat een planning van zo'n transportbedrijf er wel rekening mee houdt dat deze weg een tijd is afgesloten.
14: Ja, de bruggen daar in die dijk die zijn 50 jaar oud. En intussen zitten de scheuren in de beweegbare brug. En het beton van de betonnen bruggen is verouderd. De Nepalese gemeenschap in Amsterdam is een inzamelingsactie begonnen voor de slachtoffers van de verwoestende overstromingen daar in het Aziatische land. Deze week brak er een deel van een gletsjer af in de Himalaya, waardoor er enorme modderstromen ontstonden. Veel Nepalezen in Amsterdam zijn nu radeloos. Vrienden en familie zijn vermist. Met een inzamelingsactie proberen ze toch nog hulp te kunnen bieden. Ook het Rode Kruis heeft een rekening geopend. Zij schatten €20 miljoen nodig te hebben voor de eerste hulp daar. Voetbal dan eventjes nog. Ajax heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Gisteren werd in een spectaculaire wedstrijd in Amsterdam het Zwitserse Sion verslagen. Het werd 5-3 in wat de benen. Grote man bij Ajax was de nieuwe Nigeriaanse spits Tolu.
16: Wazan! Oh, jawel, Tolu! Er wordt gevoetbald! 4-2!
14: Nou, er wordt gevoetbald. Dat doen ze al 5 jaar niet meer in de arena. Maar langzaam en zeker komt er toch wel weer een beetje ritme in bij Ajax. Vanmiddag is de loting voor de Conference League. En in oktober zijn de eerste wedstrijden. Bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers vragen zich af of ze eigenlijk wel onafhankelijk zijn. Ze worden soms onder druk gezet om hoger te bieden. Volgens vereniging Eigen Huis kunnen makelaars zomaar hun gang gaan tijdens het koopproces.
17: Er is geen wetgeving. Er zijn wel wat makelaarsorganisaties die eigen richtlijnen hebben, maar die zijn boterzacht. Dus iedereen kan makelaar worden. En je kunt het ook helemaal op je eigen manier invullen. Dus wat makelaars doen is niet strafbaar, maar natuurlijk wel heel ongewenst. En ja, kopers en verkopers, die zijn hier de dupe van.
14: Ja. Ja, ze proberen wat te verkopen, hè, die makelaars.
18: Ja, maar het zijn toch ook altijd een beetje tweedehands autohandelaars, toch?
14: Ja. Ja. Ja, daar is geen meldpunt voor, toch?
18: Nee.
14: Voor tweedehands autohandelaars.
18: Nee, maar dat zou er ook kunnen zijn.
14: Ja,
18: en dat
14: absoluut.
18: Dat zou geen enkel probleem zijn.
14: Drijven ook de prijs op.
18: Nou, ik heb... moet je voorstellen, als je op dit moment bezig zou zijn met het kopen van een huis in Amsterdam...
14: Word je helemaal knettergek.
18: Dan word je helemaal knettergek. Ja. Ik heb wel eens gezien bij vrienden die hadden hun huis te koop. Daar kwamen gewoon 100 mensen bezichtigen.
14: Oh.
18: En dat doen ze dan gewoon in 4 uur tijd of zo. Dan moeten die mensen worden er allemaal doorheen gejaagd.
14: Ja.
18: En dan moet je baseren. Dan krijg je meteen daarna of daarvoor al een mail met... we zien uw bod graag binnen 24 uur tegemoet.
14: Ja, ja, ja.
18: En anders dan krijg je sowieso niks.
14: Ja. Gewoon niet meer in Amsterdam gaan wonen dan.
18: Nee, ja, dat is gewoon, ik snap wel dat mensen daarmee ophouden.
14: Ja.
18: Inderdaad.
14: Ja. Ja, zit je met al die makelaars. Nou ja, de vereniging Eigen Huis die probeert er wat aan te doen. Ja, of dat lukt, het is maar de vraag. En gewoon even normaal doen als makelaar kan toch ook?
18: Ja, probeer dat eens.
14: Hup, doe eens even gewoon, joh. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
18: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
19: Pieter, goedemorgen.
18: Hoe staan we? Nou ja, laten we het eerst even over afgelopen nacht hebben. Jan, ik heb gisteravond helemaal alles, de tuintafel vastgesnoerd. Ik heb de parasol naar binnen gehaald. Ik heb alles onder de overkamp. Ik heb even wat dichter tegen elkaar aangezet. Allemaal voor die enorme regenbui die eraan kwam. Ik
19: ben nog lekker niet gekomen.
18: Nee, ik lekker op buienradar. Ik had mijn zwembroek al aan.
19: Ja.
18: En toen lag ik bij mij. Ik heb eigenlijk de hele nacht werd ik even wakker. Dacht ik, nou. Heb ik het nou gemist? Komt het nog? Waar blijft het onweer? Ik heb in West-Zaan helemaal niks meegemaakt, Jan. Eén buitje, dat was het.
19: Er is betrekkelijk weinig gebeurd in de provincie. Er trok een vosbuiencomplex Zeeland binnen. In Haamstede viel 30 mm in een uur tijd.
18: Hier, hallo.
19: En de maansom trouwens daar 120, dus dat tikt wel even lekker aan. Dus de warme Noordzee doet zijn best daar. En de andere delen van Zeeland trouwens nog steeds erg droog. Maar goed, dat gebied trok naar het noorden en een deel ging over zee. En een ander deel trok over onze provincie, maar nam duidelijk in activiteit af. Dus er is betrekkelijk weinig gebeurd. Medeblik valt slechts 2, Sint Pancras 3, Krommenie 4, Venhuizen 9 mm. Dus het is allemaal niet zo heel veel. Daarentegen trokken er wel forse buien over het oostelijk deel van Nederland. Er viel Volkel in de Peel 27 mm, Twello had 15 en Diever in Drenthe maar liefst 43 mm.
18: Oh ja, oké. Okay. Dus wel op andere plekken wel wat gevallen.
19: Ja, ja. Maar gelukkig is het met de hagel is het echt meegevallen, want dat is alleen maar schade. Als je dat ziet in Frankrijk, nou, dat zijn gemeentes in Frankrijk die echt er enorme verwoestingen aangericht gewoon.
18: Ja,
19: de vegetatie compleet weggehageld en windstoten tot meer dan 140 km per uur.
18: Zo.
19: In de plaats Chevroux. Dus dat is echt, daar is het geweldig tekeer gegaan. Maar bij ons is het dus wat dat betreft gelukkig allemaal met een sisser afgelopen.
18: Ja, dat mag je zeggen. Goed, hoe staan we er dan vandaag voor?
19: Ja, het koufront trekt nu langzaam over ons land naar het oosten. Want de buien zaten voor het front. Het front zelf is niet echt actief. Het is zo goed als overal droog. Geldt natuurlijk ook voor onze provincie. Er waren wat opklaringen. Dat loopt nu langzamerhand weer een beetje vol met in die vochtige lucht lage bewolking. Plaatselijk komt ook mist voor. Nou, dat laatste zal snel verdwijnen. En daarna hebben we vanochtend toch wel wat meer bewolking. Maar ook af en toe wat zon. Hè, vochtige lucht. En dan vanmiddag dan komen er toch weer nieuwe buien opzetten, samenhangend met de sterke afkoeling in de bovenlucht. En die trekken verspreid over ons land. Flinke buien kunnen dat zijn met forse windstoten. Maar ja, waar vallen ze? Lijkt dat het meer op het midden van het land te liggen. Maar ik denk dat er misschien ook al wat bij ons zullen zijn. Zeker in het zuiden van onze provincie. En ook af en toe zon. Het wordt 22 graden. De wind is zuidwest en matig. En aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. En vanavond wordt de wind aan zee krachtig. Windkracht 6. Mogelijk zelfs hard windkracht 7. Komt ook allemaal door een lage drukgebied dat boven de Noordzee terechtkomt. Nou, morgen dan is het in eerste instantie is het droog. Nou, buien die ook vanavond trouwens in de loop van de avond weer komen opzetten. Vooral in onze provincie. De zee werkt mee wat dat betreft dan. En morgenochtend tamelijk overwegend meest droog weer. Af en toe wat zon. En in de middag komt een volgend lage drukgebied opzetten. En dat betekent later op de middag weer een toenemende kans op buien. En opnieuw zo'n 22 graden. En langs de kust een af en toe krachtige wind. Windkracht 6 uit het zuidwesten.
18: Heel goed, Jan. We zijn op de hoogte. En zometeen gaan we wat verder vooruit kijken. Goed?
19: Ja, doen we.
18: Tot zo.
19: Tot zo.
18: En zometeen jouw kans op kaarten voor een rondvaart door Amsterdam. Bij Dingen met Dario. Na Abba.

0: Mooi hè, dat is uit mijn boyband tijd. Zo zeg ik nog boy. Oh, love me for a reason. Heerlijk jongens.
1: En ha, ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is zover, het is ruim 7:15 geweest. Hoog tijd voor Dario. De telefoon gaat al om te kijken of de lijnen het doen. Dat heb je best wel vaak. En mensen die even toch, kom toch, ik erdoor.
4: Ik denk dat toch zouden ze het al weten.
0: Ja.
4: Gewoon een blinde gok doen.
0: Onmogelijk. Nou, weet vandaag niet. Kom je er misschien wel uit. Ja. Misschien zou je het kunnen gokken zonder dat we vragen. Ja, het zou toch leuk zijn. Nou goed, hoe werkt dit spel? Dario, de Amsterdamse... even rustig.
4: Ja, het is voor mij ook vrijdag.
0: Ik heb zin in het weekend, weet je wel. De Amsterdamse zanger Dario gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai dat nummer 088-850-5152... om zo kans te maken op kaarten voor een rondvaart door Amsterdam met Stroma voor maar liefst 2 personen. En dit is de vraag van vandaag.
5: Het is wit met een sik.
0: Het is wit met een sik. 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor de rondvaart door Amsterdam.
5: Het is wit met een sik.
0: Ja, en als je nu begint te bellen, dan ben je al te laat. Want alle lijnen staan er weer ruimschoots te knipperen en te gloeien hier. 088-850-5152. Maar wie weet kom je er toch nog doorheen. Hè? Je kunt het altijd proberen. Alles voor die kaarten voor de rondvaart door Amsterdam. Zou zo leuk zijn als je die even binnensleept.
5: Het is wit met een sik.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met Peter. Ik dacht een geit.
0: Je dacht een geit, Peter. Eens even kijken.
5: Een geit.
0: Jawel, in één keer goed. Deze was ook wel makkelijk, zeg.
6: Ja, dat is wel heel makkelijk.
0: Ja, maar ja, kun je uitschelen. Je hebt 2 kaarten voor de rondvaart door Amsterdam gewonnen.
6: Nou, helemaal top.
0: Dat is wel leuk. Heb je al enig idee wie je mee gaat nemen toevallig?
6: Ja, vriendin.
0: Ach, wat heerlijk. Ik wens jullie veel plezier samen en maak er een knijtermooi weekend van, Peter.
6: Nou, super, dankjewel.
0: Mazzelen.
6: Oké.

0: Pilot met Magic. Je luistert naar NH bij de ontbijttafel. Zometeen...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Ja, dan mag je hem in gaan sturen. Want tussen 9 en 10 draai ik alleen maar wat jij... Ja, jij wil horen hier bij NH. En ja, er is wel een voorwaarde aan. En dat is dat hij knijtervrolijk moet zijn. Want mooie muziek is er al genoeg, maar vrolijke muziek. Zometeen tussen 9 en 10 draai ik alleen maar wat jij wil horen. Laat het weten via 088 850 51 52. En dit is Lenny Kravitz

0: en uitleg.
1: Wim Hogekamp was een van de beste liedjeschrijvers van de jaren 70 en 80. Hij won de Louis Davidsprijs, kreeg een Edison en een grote toekomst lag voor hem. Tot hij op 6 februari 1989 in zijn huis werd doodgeschoten. Een moord die nooit is opgelost. Mark Didde schreef een biografie over het verschijnsel Wim Hogekamp. We gaan erover praten en laten natuurlijk de mooiste liedjes horen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
4: Bij NH.
5: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
6: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
5: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
6: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
5: Bestel op budgetbroodjes.nl.
6: Nu ook in Purmerend.
7: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
8: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
9: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
11: Ik ben Tini uit Diemen.
12: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle NH-vrienden.
13: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Met 8 uur het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Beveiligers op Schiphol gaan opnieuw actie voeren. Het overleg tussen de vakbonden en het vliegveld heeft niks opgeleverd. Dus worden er nieuwe acties aangekondigd. De Nepalese gemeenschap in Amsterdam is een inzamelingsactie begonnen. Hun land werd deze week getroffen door verwoestende overstromingen en ze proberen nu wat te doen om hulp op gang te krijgen. Ja, en hoewel het nieuwe schooljaar al begonnen is, een week of twee misschien zelfs al voor sommige scholieren, hebben veel middelbare scholieren nog altijd niet de juiste lesboeken. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
18: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
17: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
19: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
17: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
20: Ontvang je toeslag?
2: Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
24: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
25: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
26: De ontbijttafel
27: met Pieter Kok.

0: start met a night like this. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7 minuten over 8 op die vroege vrijdagochtend. Jawel, het is vrijdag.
1: Hoi, bijna weekend.
0: Je staat er al meteen benen in. 20 augustus en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Het is geen gewone vrijdag vandaag, jongens.
3: Nee.
0: Het is namelijk
4: Verzoekjesvrijdag.
0: Dat betekent dat jouw verzoekje welkom is via 088-850-51-52. En ja, daarmee mag jij, jij, bepalen hier wat er gedraaid wordt. Zometeen tussen 9 en 10 bij NH.
2: Fantastisch leuk.
0: Ja, en als we al suggesties hebben, dan zijn ze nu ook voor jou wel welkom, man. Je mag gewoon best wel zeggen waar je zin in hebt.
2: Van mij?
0: Ja, noem eens iets. Wat zou je nou leuk vinden? Want kijk, er is een voorwaarde, dat weet jij ook wel.
2: Hij moet heel vrolijk zijn.
0: Hij moet heel vrolijk zijn. Ja. Want mooie muziek is er al genoeg, maar gewoon knijtertje vrolijk. Maar als je iets in je hoofd hebt waarvan je zegt, ja, vind ik wel heel vrolijk.
2: Ja, ik zou toch lekker grijpen naar Jan Smit.
0: Oh, toch Jan Smit?
2: Ja.
0: Ja, en dan welke het liefst?
2: Als de morgen is gekomen.
0: Ja, daar word jij vrolijk van.
2: Ja,
0: hè?
2: Dat vind ik wel leuk.
0: En, en jij, Frank? Hebben jullie wel eens overwogen? Dat is de afgelopen dagen de hele tijd op tv, hè? De hele tijd zo'n muziekfeest.
2: Ja.
3: Ja, maar hebben jullie ook een tijdslotje voor jezelf? Dat je...
1: Ik vond jullie heel goed, hè?
2: Dank je wel.
3: Oh, maar die was goed.
2: Ja, dank je.
1: Piet ook.
0: Ja, was
3: kwam... En net had je ook eens een hele ballad die je volle
2: de boyband.
0: Ja, don't love me for fun.
1: Ja, maar boyband.
0: Love me for the reason, weet je wel. Let the reason be love.
2: Mooi.
3: Goed, nou zou je kunnen aanvragen dus.
0: Of ja, nou voor? Vind ik, ja...
2: Bij is wel bijna, geweest al.
0: Ja, is al geweest. Oh, en is ook echt een beetje een soort van zoetsappig liefdesliedje. En we willen wel gewoon een rammers in die tent. Een rammers inderdaad.
2: Je mag toch een liefdeslied?
0: Ja,
2: zijn
0: maar...
2: Zijn knallers van liefdesliederen?
0: Nou, noemen ze een rammer van een plaat van een knaller wat een liefdeslied is.
2: Gimme, gimme.
1: Your love after midnight.
0: Stop de muziek. Gimme, gimme, gimme your love. A man after midnight.
2: Ja, nee, je gaat toch over de liefde?
0: Nee, a man after midnight.
1: Dan is het geen liefdesplan.
0: Nee, precies.
1: Nee.
0: Oh, love after midnight. Ik heb gewoon een ritje nodig. Joh.

0: Rolling Stones met Honky Tonk Women.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Vrijdagochtend, 8:15, dat betekent dat ik hem aan zijn staart mag trekken. Onze eigen Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Ajax, door naar het hoofdtoernooi van de Conference League. Probleemloos. Ik heb de laatste, vijf minuten gezien van die pot.
3: Toen was het beslist, hè?
0: Toen was het wel beslist, dat mag je zeker zeggen. Beslist.
3: Een beetje een rare wedstrijd eigenlijk.
0: Ja, net toch?
3: Vorige week, toch wel 5-3 werd het, hè, tegen Sion uit Zwitserland. Dat is echt geen hoogvlieger. Vorige week 4-2 gewonnen. Had ze ook zomaar nog 4-3 kunnen zijn, maar ook 6-3 vorige week. En nu was weer zo'n wedstrijd. Veel doelpunten. Sfeer in de arena was in ieder geval uitbundig. Dik 50.000 mensen. Dat is toch ook wel weer opvallend in het derde Europese toernooi. Ja, Ajax leek zo rond de pauze nog een beetje in de problemen te komen, want het kwam nog eventjes met 2-1 achter. Maar in de tweede helft werden de orde op zaken gesteld. Had het ook nog wel meer kunnen worden dan 5-3. Nou ja, einde van het liedje is in het hoofdtoernooi van de Conference League, inderdaad, zoals je zegt. En veel opluchting ook bij aanvoerder Davy Klaassen.
4: Voor het aanzien van de club is het belangrijk. Voor de financiële man van de club zal het belangrijk zijn. Dus wij zijn allemaal heel blij.
5: En ook om te zien wat het weer met de arena doet, hè, dit soort avonden.
4: Ja, en dat moet je weer terug gaan creëren. Het is natuurlijk zeker vorig jaar niet altijd even leuk geweest. En dan is het ook logisch dat de mensen niet blij zijn. En nu op zo'n avond voel je dat de mensen weer blijer worden. En dat wil je samen laten uitgroeien tot iets moois.
0: Je hoort dan behoorlijk wat uitbundigheid op de achtergrond.
3: Zeker. En ik zat gisteren zelf ook nog eventjes naar iets te luisteren van iemand die zei van het is best wel gek hoor, Ajax op deze plek. Want Ajax is by far de club met het grootste stadion in de Conference League. Want er zitten normaal 6.000, 7.000 mensen bij clubjes op de tribune. Bij Ajax zijn het dus 50.000. De begroting van Ajax hoort in Europa, als je gaat kijken, echt wel bij de top 30, top 40, top 50, zeg ik even uit het hoofd.
0: Ja,
3: en dan kom je tegen clubs uit zoals Sion. En wat heb je voor Vojvodina in de vorige ronde gehad? Die Ieren die er echt helemaal niets van konden. Dus,
0: maar er werd toch gewoon dubbel. Gevierd? Er werd gevierd, want volgens mij hunkert Ajax.
3: Naar succes, naar een lach.
0: Dat is het, toch?
3: Geen gezeur. Dus laten we dat koesteren, inderdaad. Daar heb je helemaal gelijk in. En als vanmiddag er geloot gaat worden, dat zal rond de klok van 12 zijn, dan wordt er geloot in de Conference League en de Europa League. Dan kunnen er best leuke tegenstanders nog uitkomen. Er kunnen er ook clubs uit ver weg. Maar ook, wat kan je treffen? Atalanta zag ik uit Italië. Of Monaco uit Frankrijk, Gent, Panathinaikos, Sporting Braga. Dus dat zijn best ploegen die je wel kent. Drie uitwedstrijden, drie thuiswedstrijden. Ja. Dus finale is op 2 juni in het stadion van Besiktas in Istanbul. Dat zal je gebeuren, zeg.
0: Ja, toch? Sta je daar opeens. Ja. Europa wat betekent dat trouwens, als je die wint? Dan,
3: wat zeg je?
0: Als je die wint, wat betekent dat trouwens? Haalt dat nog wat uit? Mag je dan volgend jaar door naar de Europa League?
3: Ik dacht dat je dan, nu ga je iets vragen, maar ik dacht dat je dan inderdaad een toernooitje hoger sowieso bent. Maar goed, Ajax zit natuurlijk hoog in, willen kampioen worden, dus die willen sowieso terug naar de Champions League. Je wint een beker en wat centjes.
0: Ja, precies. €50 en dan is dat
3: weer. Het is wel iets meer, maar dus voor de penningmeester is het ook wel leuk. In de Europa League wordt vanmiddag ook geloot. En dan kijken we natuurlijk met name in Alkmaar naar AZ. Die spelen dan overigens 2 wedstrijden meer dan Ajax in de Conference League. Dat gaat om 8 wedstrijden bij AZ en 6 bij Ajax. En daarvoor geldt dat de finale in Frankfurt is op 26 mei. Laat ik dat ook maar gelijk benoemen. Dat is toch maar gezegd.
0: Noem het maar,
3: En ik zat te kijken wat daar de tegenstanders zijn. Die zijn nog ietsje van grotere naam. Toch, daar zitten clubs bij als Juventus, Milan, Sociedad, Leverkusen, Marseille, Crystal Palace. Maar ook daar kan je bijvoorbeeld Kazachstan of Armenië treffen. Dat zou ook nog kunnen.
0: Als je mazzel hebt.
3: Als je mazzel hebt,
0: Okay.
3: Voor de air miles, zullen we maar zeggen.
0: Okay.
3: Ik ben vanmiddag bij AZ, Pieter. Dus ik ga bij Leroy echt tot de trainer. Gaan we wel eventjes een reactie vragen op de loting. Dat zal wel niet zo spectaculair zijn, die uitkomsten. Maar,
0: misschien is het iets heel bijzonders. Dan horen we dat ook.
3: Dan lees je dat op nasport.nl.
0: Maar je gaat met Leroy echt tot ook wel praten over de wedstrijd van morgenavond tegen Go Ahead Eagles.
3: De topper, hè?
0: Ja,
3: dat is een topper in de Eredivisie. Nummer 1 en 2. Ja, dat is. Dat had je ook niet gedacht aan het begin van deze competitie. En AZ is de enige ploeg die nog geen punten gemorst heeft. Dus eens kijken of dat overeind blijft tegen Go Ahead Eagles. Het gaat wel een beetje met horten en stoten. Want 2 keer gespeeld natuurlijk tegen een tegenstander die al na 5 minuten met 10 man stond. Johan Cruijffschaal, PSV en Fortuna Sittard vorige week. En dat ging uiteindelijk wel goed. Maar dat duurde allemaal best wel lang voordat AZ de tegenstander op de knieën kreeg. Maar ik ben benieuwd. AZ Go Ahead Eagles. Ik verwacht een leuke open wedstrijd. 7:15 de aftrap en te volgen via ons live blog.
0: Oké, en dan moeten we toch eigenlijk weer eventjes terug naar Ajax. Want het wordt natuurlijk ook wel weer een Noord-Hollandse knaller. Telstar Ajax.
3: Ja, zondag.
0: Spannend.
3: 4:45. Ja, ben ik ook benieuwd naar. Ajax dus wel gisteren aardig gedaan, maar nog niet de absolute topvorm. Telstar doet het redelijk tot goed. Natuurlijk wel een nederlaag geleden tegen Sparta vorige 2 weken geleden. Heeft nog niet echt een jong Telstar.

0: Ook over mooi. Vind ik leuk.
1: Ja,
0: he?
1: Vind ik echt mooi ook.
0: Dat vind
1: ja,
0: ik leuk. Ja. Dus Melvin Holwen niet in het stadion. Overigens een heel artikel over deze wedstrijd. Met ook onder meer Jan Olderikkerink, die ook bij beide clubs heeft gezeten. En Marco Robijn vind je op onze site nsport.nl. Wedstrijd is live op de radio te luisteren, Telstar Ajax. Dus ben je onderweg, kun je niet kijken. Vanaf 4:30
1: NA
0: Sport.
1: En al ben je niet onderweg, zet hem lekker aan. Want het is op de radio altijd veel leuker dan op tv.
0: Zeker, want ik zit er nu ook nog zelf ook. Dus,
1: ja, hoi. Kijk eens eventjes. Ook belangrijk.
0: Volendam speelt ook. Die spelen vanavond in de Eerste Divisie tegen FC Dordrecht. Aftrap is om 8:00. Dat is de zogenaamde kermiswedstrijd. Weet je wat dat is?
1: Is dat dat er kermis is in Volendam?
0: Ja, die volgende week begint die. Begin september is die altijd. En dat is in Volendam wel een dingetje.
1: Nogal, ja.
0: Maar het aardige is dat ze dan altijd een speciaal shirt uitbrengen.
1: Oh, dat
0: doen ze al een paar jaar. En die zijn of foei lelijk of wereldsmooi. Maar in ieder geval een collectors item. Ik vind hem van dit jaar wel weer mooi trouwens.
1: Oh, je hebt hem al gezien.
0: Ja. Dus altijd heel druk zijn die shirts.
1: Ja, inderdaad. Staat van alles op. Leuk hoor. Ik ben benieuwd. Goed, het is weer heel veel voetbal en nog eens voetbal. Maar er zijn ook twee gigantische WK's bezig in Noord-Holland.
0: Ja.
1: En nog vlak bij elkaar ook.
0: En het gaat goed bij het WK hockey in het Amsterdamse Bos. Vrouwen hebben zich ten koste van België geplaatst. Goed,
1: spannend
0: voor de
1: potje
0: finale.
1: Gisteren. Ja, heb ik lekker van genoten hoor.
0: Met een dubieus afgekeurde goal zag ik. Maar goed, ze staan in de finale voor de 8e keer op rij trouwens. Die gaan we zaterdag in actie zien op het Amsterdamse Bos. Het Nederlands team WK roeien is bezig op de Bosbaan tot en met dit weekend. En met NH Sport zijn we bij de Supercup handbal. Die wordt gespeeld in Wochtem, in de Bloesem. Daar speelt landskampioen Volendam tegen bekerwinnaar Aalsmeer. Dat is een mooie strijd, verwacht ik. Die wordt op zondag gespeeld. En dan denk je van, dat is echt een affiche waar je naar uitkijkt. We belden met Volendam-trainer Ricardo Clarijs. Ja, die hinkt toch wel een beetje op twee gedachten als het om deze seizoensopener gaat.
2: Het is natuurlijk sowieso heel leuk om met zo'n wedstrijd te starten. En het is ook mooi om dat tegen Aalsmeer te mogen doen. Het minder leuke is waarschijnlijk dat weer een van de 8 wedstrijden dit jaar tegen Aalsmeer gaat worden. Omdat je uiteindelijk elkaar zo vaak in finales en halve finales tegenkomt. Dus het zou ook wel leuk zijn om een keer tegen een ander te spelen. Maar het is wel gelijk een goed vol begin. En ik vind dat we daar klaar voor moeten zijn. En ik heb ook het gevoel dat we er klaar voor zijn.
0: Maar dat weten we eigenlijk zondag pas rond 1:00 of 3:00. Want dan is die wedstrijd afgelopen. Of Aalsmeer of Volendam uiteindelijk de prijs pakt. En bij de vrouwen spelen VOC en Kwiek tegen elkaar. Vanavond ook Supercup bij het zaalvoetbal trouwens. Dus het gaat wel langzaam allemaal weer beginnen. Met HV Horen tegen Tigers Roermond.
1: Kijk eens,
0: dus.
1: Ja, dat was afgelopen aan het eind van het seizoen. Omdat het zo spannend kan.
0: Het gaat echt wel los dit weekend.
1: Leuk, hartstikke mooi. We gaan het allemaal volgen samen met jou. En als we iets missen, dan horen we dat maandag ook wel weer. Als wij elkaar bespreken.
0: Fijn weekend.
1: Insgelijks.
3: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

Zo, dan weet je dat het bijna weekend is hoor. Bauza met Magnetic. Je luistert naar NH, dit is de ontbijttafel. Het is 8:55. Zometeen is het tijd voor het nieuws en het uitgebreide weerbericht met Jan Visser. Er komt wat water aan, maar waar valt het nou precies? Hij gaat het ons zometeen vertellen. Naar Roxy Music hier bij de ontbijttafel. Dit is Dance Away.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Ik ben Nelly uit het mooie Horen.
15: Ik ben Els uit Hoofddorp.
16: Ik ben Joop uit Amstelveen. Maché, macho.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 8:30 in de Heerhugowaard, is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Een flink deel van de middelbare scholieren wacht nog altijd op de juiste schoolboeken. De scholen die zijn al 2 weken weer open. Maar bij 16% van de leerlingen gaat het mis. Zijn nog steeds niet de juiste boeken geleverd. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar, toen 20% van de kinderen in de regio Noord de eerste week nog misgreep. Volgens een belangenorganisatie voor leerlingen en ouders is het jammer dat de scholen de boeken niet meer zelf in beheer hebben. Vroeger, zeggen ze, kon je jaren met een boek doen. En nu gaat alles na ieder schooljaar weer terug naar de leverancier. En die moet het dan weer opnieuw verdelen. Dat gaat dus lang niet altijd goed. De leveranciers die zeggen nu dat alle boekenpakketten echt verstuurd zijn. Zij verwachten dat de kinderen snel alles compleet hebben. Beveiligers op Schiphol blijven voorlopig actie voeren. De onderhandelingen tussen de bonden en het vliegveld hebben gisteren namelijk nog niks opgeleverd. De beveiligers zijn boos over de hoge werkdruk. Sinds Schiphol het aantal beveiligingsbedrijven heeft teruggeschroefd van 5 naar 3... zijn er veel problemen met de routes. De roosters, zeggen de beveiligers. Deze week legden de beveiligers telkens een kwartier het werk stil. Dat deden ze een aantal keer. De wachttijden liepen daardoor soms behoorlijk op. Nu de onderhandelingen nog geen resultaat hebben, plannen de vakbonden nieuwe acties. Wanneer die zijn, dat is nog niet bekend. En de Nepalese gemeenschap in Amsterdam is een inzamelingsactie begonnen voor de slachtoffers van de verwoestende overstroming in het Aziatische land. Deze week brak een deel van een gletsjer in de Himalaya af, waardoor er enorme modderstromen ontstonden. Veel Nepalezen in Amsterdam zijn radeloos.
20: Het liefst zou ik daar zijn en mensen ter plaatse willen helpen. Maar dat het niet kan, dat ik dat zo machteloos gevoel. En vanuit hier proberen we toch iets te kunnen doen.
19: Ja, vrienden en familie zijn vermist. En met deze inzamelingsactie proberen ze dus nog iets te doen. Ook het Rode Kruis heeft een rekening geopend. Zij schatten €20 miljoen nodig te hebben voor de eerste hulp daar. De Houtripdijk dan, tussen Enkhuizen en Flevoland. Die is vanaf dit najaar verboden terrein voor vrachtauto's. Zware vrachtauto's wel te verstaan. De bruggen in de dijk zijn namelijk zo slecht dat die zware trucks er niet meer overheen mogen, zegt Rijkswaterstaat. Dat is een groot probleem voor de transportbedrijven. Daar hebben ze bij Rijkswaterstaat ook begrip voor.
0: We moeten dan omrijden via Amsterdam of eventueel over de Afsluitdijk. Dus ja, ik begrijp dat dit een belangrijke transportroute is voor hen. En tegelijkertijd gaat veiligheid voor en het openhouden voor de rest van het verkeer. Dus dan moet je deze maatregel nemen.
19: Nou, er zitten scheuren in het beweegbare deel van de brug en de beton van de twee betonnen bruggen is verouderd. Nou, maatregel geldt dus pas vanaf dit najaar. Dit zou nog een kleine escape route kunnen zijn. Er komt namelijk nieuw. De budgetten moeten opnieuw verdeeld gaan worden bij het ministerie van Infrastructuur.
21: Zijn ze een beetje voorschotje aan het nemen op deze manier? Zo van, hier is het meest nodig. Kijk ja, maar, anders gaat die dicht.
19: Ze hebben dat al gedaan natuurlijk met de Merwedebrug.
21: Ja.
19: Dat het zo'n vaart kan lopen, jazeker. Ze moeten soms wel daad bij het woord voegen. Maar er zit ook een politiek spel achter. Karremans, de minister daar, die zegt, er is niet meer geld beschikbaar. En Rijkswaterstaat zegt nu, nou, de budgetten zijn wel erg krap. En wij moeten alles repareren.
21: Ja, anders gaat het rijden. Ja.
19: Dus er zit een beetje politieke druk bij. Maar goed, het gaat natuurlijk ook over veiligheid. We hebben dat allemaal gezien ooit in Italië. Hoe mis dat kan gaan met haarscheurtjes in zo'n betonnen brug. Nou, dat moeten we hier natuurlijk niet hebben. Nog even wat vrolijks doen. Wat een open dakkie. De wind door de haren. Samen een rondje rijden door Heilo. Bewoners van de woonzorglocatie De Loet daar. Die mochten deze week plaatsnemen in een van de 5 cabrio's voor een zomerse autorit. Ja, dat vonden ze natuurlijk wel leuk.
22: Ik vond het geweldig. Als je even weg bent, even wat anders. Dus ik heb er ontzettend van genoten. Mijn dag startte goed.
19: Ja, lekker met de wind door de haren. De cabrio-rit maakte deel uit van de zomeractiviteiten van De Loet. Juist in de vakantieperiode probeerden ze het daar een beetje extra gezellig.
21: Wat ontzettend schattig, toch?
19: Dus daar waren ook allerlei vrijwilligers lekker met een cabrio.
21: Ja.
19: En die namen dan een paar oude vandaag mee.
21: Nou, fantastisch.
19: Heerlijk rijden.
21: Nou, dat lijkt me toch ook, hè? Ik hoef daar niet eens oude vandaag voor te zijn, maar je mag mij altijd ophalen met de cabrio.
19: Ja. Ja. En heb jij er één? Nee.
21: Ik zou er niet één hoeven.
19: Nee?
21: Nee. Oh? Doodzenuwachtig vanmorgen.
19: Doodzenuwachtig?
21: Ja, met, moet dat dak dan open of dicht? Of,
23: ja. Open toch, met een cabrio?
19: Ja, dat vind ik ook.
21: Jij bent ook niet gek, hè, Anne?
23: Nee.
21: Maar als het nou zo hard gaat regenen, ik moet nu al de hele tijd parasolenbillen naar binnen. Ik moet de hele de tafel vastsnoeren. Ik moet alles erop en aan. Moet ik straks die cabrio ook nog? Moet dat dak dicht hebben? Is de cabrio dak al dicht?
23: Gewoon poncho aan, toch? Poncho aan, dak open. Cabrio kan het dak toch niet dicht, eigenlijk?
21: Nee, maar je moet ook, als hij open is en begint te regenen, omdat je zo bij de hand was, omdat je dacht dat het wel kon, moet je dus ergens stoppen. Want je kunt niet al rijdend dat dak dicht doen. Dat is niet te doen. Dat is een soort vlieger.
23: Nee, maar dan zit je er al in.
21: Maar dan is dat te laat.
19: Ja. Met je poncho.
21: Oké, nou, misschien is het weer iets voor jou, Anne.
23: Ja, denk het wel. Okay. Hartstikke leuk.
21: Als je nog cabrio over hebt, 088-850-52-52.
19: Min is in de app of op nanieuws.nl.
21: Gaan we eens even kijken wat een beetje cabrio weer is met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
24: Goedemorgen, Pieter.
21: Is er een beetje cabrio weer vandaag?
24: Nou,
21: alleen als je poncho aandoet.
24: Ja, zoiets, ja.
21: Vertel, hoe staan we ervoor, Jan?
24: Nou ja, vanochtend een beetje een mix van bewolking. Deels hoge bewolking, soms wat dikkere bewolking, maar wel droog. En hier en daar komt ook de zon erdoor. Op dit moment is het langs een deel van de kust. En met name op Texel is het behoorlijk zonnig. Ook in de streek wat opklaringen. Dus het ziet er op zich zeker niet onvriendelijk uit. Vanmiddag echter neemt de kans op buien weer toe. De meeste trekken echter over het binnenland. Buien met onweer en windstoten. Mogelijke uitschieters tot 75 kilometer per uur. Heeft allemaal te maken met een sterke afkoeling in de bovenlucht. En dan vanavond klaart het weer op. Maar later op de avond, juist in onze provincie, komen er dan vanaf de Noordzee weer buien opzetten. En die zijn ook de komende nacht actief. Temperatuur. Gisteren hadden we temperaturen tot 27 graden. Lokaal zelfs 28. En in het zuidoosten werd er 30 graden gehaald. Nou, dat is vandaag niet aan de orde. Vanmiddag is het zo'n 22 graden. En de wind die waait uit het zuidwesten en is nu matig. Zuid tot zuidwest. En gaat vanmiddag langs de kusten op het IJsselmeer toenemen naar vrij krachtig. En vanavond wordt de wind in de kustgebieden krachtig. Windkracht 6. En vlak aan zee zelfs hard. Windkracht 7. Morgen. In de ochtend is er vrij veel bewolking. In de loop van de ochtend komt af en toe de zon tevoorschijn. Er kan een enkele bui vallen. Maar op zich valt het op zich wel mee. Morgenmiddag eerst nog wat zon. En later komen de buien van een nieuwe depressie opzetten. En die depressie trekt dan in de nacht naar zondag noord van de Wadden langs. Dus met andere woorden, later op zaterdagmiddag en zaterdagavond weer buien. De wind wordt langs de kust mogelijk toch weer hard. Windkracht 7 met windstoten tot 70 km per uur. En de temperatuur komt uit op 22 graden. Ook zondag en maandag kunnen er geregeld buien vallen. Er trekken nieuwe lage drukgebieden, storingen over het Noordzeegebied. Dus wat dat betreft weinig verandering. Vanaf dinsdag wordt het waarschijnlijk tijdelijk wat droger met iets meer zon. Maar lang zal dat niet duren, want ten noorden van ons zit toch een soort trein van depressies die naar het oosten trekt.
21: Dat klinkt niet al te best, hè, Jan?
24: Nee, maar het kan ook nog wel wat meevallen. Maar in ieder geval midden volgende week dus wat beter. Ja, en als je dat... Het is normaal gesproken in deze tijd van het jaar zo... zeker bij dit soort circulaties met een zuidwestelijke stroming... dat de meeste neerslag valt in ons deel. In onze provincie, ja. In vergelijking met het zuidoosten. En dat zie je ook terug in wat er wordt verwacht tot... zeg maar pak een beetje 12, 13 september... dan zitten wij twee keer boven het gemiddelde wat er normaal valt.
21: Kijk eens. We kunnen al het water gewoon goed gebruiken.
24: Ja, zeker.
21: Laten we die regentonnetjes maar eens even vullen met z'n allen, dacht ik zo.
24: Ja, ja.
21: Zo gaan we het doen, Jan. Ik wens je vast een goed weekend. We spreken elkaar later weer.
24: Ja hoor.

0: Dasha met Austin.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Vandaag start er een bijzondere nieuwe serie bij NH. We duiken onder water en gaan terug in de tijd naar een van de meest bijzondere scheepswrakken van Nederland. Het Palmhoutwrak. Klinkt toch weer zo?
3: Het Palmhoutwrak is een 17e-eeuw scheepswrak dat verborgen in het zand van de Waddenzee ligt. Het schip werd in 2016 wereldnieuws vanwege de vondst van een compleet bewaard gebleven zijdejurk uit de 17e eeuw. Maar behalve deze nachtwacht van het textiel zijn er wel meer dan 1000 vondsten opgedoken die stuk voor stuk een verhaal vertellen.
0: En Robert Bianchi, programmamaker bij NH, die gaat ons al die verhalen vertellen in zijn nieuwe serie De Geheimen van het Palmhoutwrak. En ik heb hem aan de lijn. Robert, goedemorgen.
4: Hey, hallo Pieter.
0: Ja, allereerst een kleine opfriscursus. Waarom heet het Palmhoutwrak eigenlijk zo?
4: Omdat er palmhout aan boord lag, heel veel. Buxushout was dat. En dat werd hier in Nederland gebruikt voor de molenbouw. En dat is een hele stevige houtsoort. En die halen ze uit het Middellandse zeegebied vandaan.
0: Ja, en daarom hebben ze dat wrak zo genoemd, omdat ze dat gevonden hebben. Wat gaan we
4: en
0: precies
4: zien? Omdat ze eigenlijk dus niet weten hoe het heet, hè? Welk wrak het is.
0: Oh ja, zo. Er is niet de naam van de boot bekend, het schip.
4: Nee, dat is nog steeds het grote vraagteken. Welk schip was dat? En palmhout is op zich niet de meest interessante vondst.
0: Nee, ja, je zou kunnen zeggen het wrak van de jurk.
4: Ja.
0: Maar goed, zo heet hij nou helemaal niet. Ja, daar doe je niks aan. Dat kun je niet aanpassen
4: zelf.
0: Er
4: is wel een tv-serie gemaakt die zo heette. Hè? De jurk en het scheepswrak. En dat ging dan voornamelijk over de jurk en de vondst van het wrak door sportduikers. Maar sindsdien zijn er nog 1000 vondsten gedaan in dat wrak.
0: Ja.
4: En daar gaat mijn serie dus over.
0: Ja, want wat gaan we er precies in zien dan allemaal?
4: Wat we gaan zien is, het handelt eigenlijk een beetje over de opbouw van een tentoonstelling in Huis van Hilde. Anouk Veldman is bezig dat voor te bereiden in mijn serie. Inmiddels is hij open, maar ik volg zeg maar haar in de voorbereiding. En zij gaat als het ware op zoek naar welke vondsten er zijn gedaan. Welke vondsten, het onderzoek van de vondst, hoe het ervoor staat en wat ze allemaal zien. En daaruit selecteert zij onder andere wat ze gaat tentoonstellen. En zo zien wij ook de vondsten.
0: Ja, vanmiddag dus die eerste aflevering waarin maritiem archeoloog Gerrit Dijkstra aan de hand van een soort van 3D-modellen op de computer laat zien hoe dat schip er ooit heeft uitgezien.
5: Hier is de kombuis. Dus je ziet hier een stenen muurtje. Dat is van de oven. Vuur op het schip is natuurlijk heel erg link, maar er moet wel gekookt worden. En dat deden ze dus met zo'n oventje. Hier is ook heel veel anijs gevonden. Een hele luxe lading voor de tijd. En die anijs, als je dat naar boven haalt, ruikt het ook nog helemaal naar anijs. Dus dan kun je het helemaal, kun je het nog, alsof het verse anijs is, kun je het nog ruiken. Terwijl het natuurlijk 400 jaar oud is.
0: Ja, dat is toch bizar, hoor. Anijs van 400 jaar oud, dat ook nog naar anijs ruikt. Maar er zijn dus nog veel meer voorwerpen op en rond dat wrak gevonden. Waar kunnen we onder andere aan denken dan? Wat is er allemaal gevonden?
4: Wat is er allemaal gevonden? Nou, hele mooie knopen van goud met drakenbloed. Wat hebben we nog meer? We hebben een baardmankruik waar nog vloeistof in zit. En dat is een hele geheimzinnige vloeistof die erin zit.
0: Wauw, oké.
4: Wat hebben we nog meer? Ja, er is natuurlijk gewoon heel veel gevonden.
0: Ja, kun je ook, er wordt onderzoek gedaan naar die voorwerpen. Zijn er bepaalde geheimen die je hebt ontrafeld eigenlijk aan de hand van die voorwerpen? Dat je beter wist wie er aan boord waren bijvoorbeeld?
4: Ja, we weten iets meer over de route van het schip. Maar het blijft nog steeds met heel veel vraagtekens gehuld. Omdat we natuurlijk die naam van het schip nog niet hebben. Geheimen. Ja, er zijn wel wat geheimen ontrafeld. Maar het geheim, zeg maar, van welk schip dit was, dat hebben we dus nog niet kunnen vinden.
0: Nee, dat zou fijn zijn als dat ooit nog gaat lukken. Denk je dat we dat ooit te weten kunnen komen nog? Aan de hand van de route die hij afgelegd heeft, of misschien wel oude scheepsjournaals of iets dergelijks?
4: Ja, precies. Nou ja, er moet nog meer onderzoek gedaan worden. En nog steeds worden die dingen onderzocht. En soms valt er iets uit te halen. En bijvoorbeeld een merk van een stuk hout of een bord, een zilveren bord. Dat je misschien kan zien van wie dat was. Er zijn nog steeds, er is nog steeds heel veel te ontdekken. Maar elk voorwerp roept ook vaak weer nieuwe vragen op. Dus het blijft natuurlijk wel.
0: Het is een interessante business. Dus, ja, sorry, ga je gang.
4: Wat zeg je? Momenteel ligt het wrak dus onder water en onder het zand, zeg maar. En daar, voorlopig komen er even geen nieuwe voorwerpen naar boven. Maar daar is natuurlijk momenteel nog geen geld voor, zeg maar, om het open te maken. En er liggen nog veel meer wrakken. Maar dat is natuurlijk, dat is ook een beetje het idee van de serie. Er is natuurlijk wel een soort noodzaak om daar meer werk van te maken.
0: Ja.
4: Om dat deel van onze geschiedenis naar boven te halen.
0: Precies, want maritieme archeologie, het is best grappig. We zijn een land dat, en ook zeker een provincie, die nogal aan wat water grenst aan alle kanten. Maar toch zijn we hier niet helemaal vol ingedoken nog, hè, met z'n allen. Er zijn, zoals je al zei, heel veel wrakken waar helemaal niks mee gebeurt. Is dat dan inderdaad een kwestie van financiële middelen eigenlijk, waar dat nog een beetje op stuk loopt allemaal?
4: Dat denk ik wel. En er komt heel veel bij kijken. En we zijn niet we hebben nog niet de middelen om dat allemaal naar boven te halen. Dus vandaar is het ook nu afgedekt voordat we later dat naar boven kunnen halen.
0: Ja.
4: En dan gaat het niet alleen om het opduiken, maar ook om het conserveren, restaureren. Het uitzoeken, het historisch onderzoek. Er komt heel veel bij kijken. En dat is denk ik ook een beetje de insteek van de serie. Al die fondsen die we zien, die zijn eigenlijk in 2024 opgedoken. En die komen nu pas vrij.
0: Ja.
4: Nadat ze bijvoorbeeld een half jaar gedroogd zijn of dat soort dingen.
0: En behandeld natuurlijk. En
4: onderzocht.
0: Ja.
4: En geconserveerd. Goed. Zodat ze eindelijk tentoongesteld kunnen worden. Ja.
0: De geheimen van het palmhoutwrak is vanaf vandaag elke vrijdag om 16:50 te zien bij NH Kanaal 30 van Ziggo of 509 van KPN. De afleveringen zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze site nhnieuws.nl, YouTube en de NH Nieuws app. Robert, ik wil je danken. En ik ben heel benieuwd. Ik ga zeker even meekijken, hoor.
4: Ja, zijn. Oké.

0: 1981.
1: 1974.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
0: Met William van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
14: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
15: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
16: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
17: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
18: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
19: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
20: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Veel scholieren zitten nog altijd zonder boeken. De scholen zijn al 2 weken weer bezig, maar de boekenpakketten zijn nog lang niet overal geleverd, schrijft de Telegraaf over vandaag. In de regio Noord gaat het om ongeveer 16% van alle leerlingen. De Nepalese gemeenschap in Amsterdam is een inzamelingsactie begonnen. Het land werd, Nepal werd deze week getroffen door verwoestende overstromingen. Daar is geld voor nodig. En ook vanmiddag waarschuwt het KNMI weer voor onweer in Noord-Holland. Er is weer code geel afgekondigd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
24: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd 1,5 week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
25: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
24: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
26: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
24: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Hij is onderweg.
2: Wie?
15: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
15: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
20: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
27: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, eet smakelijk voor straks.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
27: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
29: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
30: Vodafone. Verzoekjes vrijdag.
31: De ontbijttafel.
32: Met Pieter Kok.

0: Nou, daar is hij nou precies voor bedoeld, Rudy. John Farnham, hij appt meteen en zegt... dit nummer moet je niet draaien in de auto, want je gaat er harder van rijden. Heerlijk toch? Als het maar binnen de maximumsnelheid blijft natuurlijk. Hè? Laten we verstandig blijven. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Het is inmiddels 9:10 en ja, we zitten er middenin. Het is begonnen.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Als je ook een verzoekje hebt, 088-850-51-52, daar mag je hem doorgeven. Er is echter één voorwaarde, Anne, en dat is...
2: dat hij heel vrolijk moet zijn.
0: Precies. En Frank kent eigenlijk maar één vrolijke plaat.
3: Ja, dat is You Can Call Me L van Paul Simon. En dat is toch wel een aanrader, want hij is nog steeds niet aangevraagd.
0: Nee, dat is al lang geleden dat we hem gedraaid hebben.
3: Ja, nou.
0: Gênant. Ans, die wilde You're the Voice van John Farnham horen. Wat een knaller.
2: Leuk.
0: Heer. Heerlijk, echt. Ze zegt, ik zou deze heel graag willen horen. You're the Voice van John Farnham. Dat is heel vrolijk. Daar heb je gelijk in. Het is ook een beetje een power ballad.
2: Power ballad?
0: Power ballad.
2: En wat maakt het power aan de ballad?
0: Nou, dat hij een beetje langzaam is, maar dat je wel keihard blaert.
2: Oh,
0: dat is
2: ja.
0: De power ballad.
3: Dat mag dan dus ook.
0: Nou, kijk, ballad geeft het vermoeden dat het niet echt vrolijke, maar vooral heel mooie muziek is.
3: Ja.
0: Dat kun je van John Farnham niet zeggen. Dat is gewoon gas geven.
3: Ja.
0: Nee, maar het is ook mooi, maar het is ook vrolijk. Kijk, er is heel veel mooie muziek, maar die is niet per definitie vrolijk.
3: Nee.
0: Er is ook heel veel vrolijke muziek. Ja. Maar die is niet per definitie mooi. Maar je hebt het ook soms allebei. En dat is wat John Farnham eigenlijk hier heeft laten horen.
3: Als je rechtervoet er een beweging van maakt, is het vrolijk genoeg.
0: Dan ben je al een heel
3: eind. Ja, ja.
0: Nou moet ik wel zeggen dat er nog steeds ook nummers binnenkomen dat ik denk, ja, ik weet het niet,
3: Oh nee,
2: wat dan?
0: Nou, ik weet dan niet of dat... Kijk, ik vind Kali bijvoorbeeld van Django Wagner.
2: Heel vrolijk.
0: Prachtig. Ja, heel vrolijk.
2: Ja.
0: Ja, maar er komt ook van Django, samen met Francie Bauer, heb je al genoeg genoten binnen.
2: Ja. Klinkt vrolijk, toch? Ja, hallo, die titel alleen al.
0: Is denk ik vrolijker dan Kali.
3: Met dat lijkt me ook. Kali, waar gaat het over?
2: Kali gaat over een meisje.
3: Siang.
0: Ja. Nee, niet Siang Kali. Ja, ik zie je aankomen lopen, Kali. Nee.
2: Nee,
3: dat is het allemaal
0: dat lijkt me niet vrolijk namelijk.
2: Nee. Liefste Kali.
0: Oh, ja, nee, jij kent het. En wat zingend ook mooi trouwens.
2: Dankjewel.
0: We gaan door naar Monica. Overigens, mocht je nou een verzoekje hebben, wat dus knijter vrolijk is. 088-850-51-52. En ja, Monica die gaat vanavond uit eten om iets te vieren. En dat is, nou ja, het is het leven van haar moeder wat ze gaat vieren.
2: Mm-hmm.
0: Moeders is er niet meer bij, helaas. Maar ze dacht wel aan het lievelingsnummer van haar moeder. Dave Barry met Little Things. Ze zegt, is die vrolijk genoeg? Ja, Monica, dat is hartstikke vrolijk.
2: Oh, ja.
0: En speciaal dan ook een beetje nog voor Mams. Dave Barry, Monica, hij is voor jou.

0: Dave Barry.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Nou, dat is het. En wat een feest is het elke keer weer. Als al die verzoekjes binnenkomen, dan moet ik wel zeggen, vandaag ook veel gekke plaatjes.
2: Hou ik van. Vind ik leuk, hoor.
0: Weet ik.
2: Jij niet?
0: En soms zit er iets tussen, dan denk ik, ja, dat is meteen raak.
2: Wat dan?
0: Nou, ik heb er eentje voor Henry klaarstaan. En dit is wel gewoon feest. En ik weet ook dat Henry er helemaal gek van is. Dus daarom vliegt hij er doorheen. Via 088-850-51-52 kun je er ook een aanvragen. En Henry, de dijk met nergens goed voor, is helemaal voor jou.

0: krijg ook een foto van Henry. Vanaf de racefiets is hij aan het genieten van de dijk met Nergens Goed Voor.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Als je ook een verzoekje hebt, 088-850-51-52. Daar kun je hem indienen. Met als enige voorwaarde dat hij lekker vrolijk is. Nou ja, dat lukt de een beter dan de ander. Maar ik krijg een plaat binnen van Esther. En ja, dit is een plaat die je misschien nog nooit gehoord hebt. Ik ken hem toevallig wel. Maar dat is omdat ik heel veel rare, obscure muziek ken. En daar hoort deze zeker bij. Het is een wonderlijk plaatje, maar wel heel erg feestelijk. Hij is van The Two Man Sound. En ja, het is meteen weer zomer. Ja, niet naar buiten kijken. Zet je kachel op 120 graden en geniet van Ketal America.

0: L'America.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: De verzoekjes beginnen lekker binnen te druppelen. Sterker nog, het worden er steeds meer. 088 850 51 52. Anne, ik begin in de hoek terecht te komen waar ik bijna niet meer kan kiezen.
2: Ja. Ja, we kunnen het ook gewoon de hele dag nog doen.
0: Nou ja, dat zou ik ook wel willen. Er komt een nacht, dan doe ik dat gewoon. Dan blijf ik gewoon zitten hier. Ja, vandaag komt die even niet uit, want ik krijg een nieuwe droger. Ik heb gisteren de oude kapot gemaakt.
2: Oh, nou lekker dan.
0: Ja, maar dan krijg je wel tegenwoordig binnen één dag een nieuwe. Dat is zo fijn.
2: Komen ze die brengen?
0: Ja, komen ze brengen.
2: Ook de trap op?
0: Ja, dat bij, ze zeggen van wel, maar ze hebben mijn huis nog niet gevonden. Dus ik weet niet. Daar gaan ze spijt van krijgen, laat ik het
2: in
0: zo
2: het
0: zeggen.
2: In het penthouse.
0: Ja, nou ja, goed. Ze zeggen dat ze tot de vierde verdieping gaan. En bij mij is maar één hoog. Dus dat
2: nou,
0: valt mee,
2: dan kan
0: toch? Ja, is best wel te doen. Goed, Esther, dank nogmaals voor Two Man Sound. En dan mag ik nu door naar Koos. En die zegt, goedemorgen crew, ik wil deze wel horen. En dat is toch ook nog even vrolijk. Zo, tot aan de reclame. Daarna gaan we door. Hè. Nog meer verzoekjes hier bij NH Dan bij tafel. De Beatles voor Koos met

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attent met ds.nl.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Ik ben Richard uit Bresland.
11: Ik ben Margreet uit Medemblik.
12: Ik ben Sebastiaan uit Amsterdam.
13: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 19:30 in Bergen aan Zee, is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Een flink deel van de middelbare scholieren wacht nog altijd op de juiste schoolboeken. Scholen zijn al 2 weken weer bezig, maar bij 16% van de leerlingen zijn nog niet de juiste boeken geleverd, blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar in de schoolregio Noord, toen 20% van de kinderen de eerste weken nog misgreep. Volgens een belangenorganisatie van ouders en kinderen in het onderwijs is het jammer dat de scholen de boeken niet meer zelf in beheer hebben. Vroeger kon je jaren met een boek doen, zeggen ze. Maar nu gaat alles na ieder schooljaar weer terug naar de leverancier en moet het dan weer opnieuw terugbrengen. De leveranciers zeggen nu dat alle boekenpakketten echt verstuurd zijn. Zij verwachten dat de kinderen snel alles compleet hebben. De politie doet vandaag onderzoek op een industrieterrein in Herugowaard, waar aan het begin van de zomer een beruchte Engelse crimineel werd vermoord. Volgens de politie gaat het om een videoreconstructie. In juni werd de crimineel Tommy Parker daar doodgeschoten of doodgestoken in een bedrijfspand. Parker werd al jaren gezocht door de politie in Engeland. Hij werd op zijn beurt weer verdacht van een moord in Amsterdam. De Nepalese gemeenschap in Amsterdam is een inzamelingsactie begonnen voor de slachtoffers van de verwoestende overstromingen daar. Deze week brak een deel van de gletsjer in de Himalaya af, waardoor er enorme modderstromen ontstonden. Veel Nepalezen in Amsterdam zijn radeloos.
17: Het liefst zou ik daar zijn en mensen ter plaatse willen helpen. Maar dat het niet kan, dat ik dat zo'n machteloos gevoel. En vanuit hier proberen we toch iets te kunnen doen.
16: Ja, vrienden en familie zijn vermist van deze man. Ook het Rode Kruis heeft een rekening geopend voor de slachtoffers in Nepal. Zij schatten 20 miljoen euro nodig te hebben om de eerste hulp daar op gang te krijgen. De houtripdijk dan, tussen Enkhuizen en Flevoland. Hij is vanaf dit najaar verboden terrein voor zware vrachtauto's. De bruggen in de dijk zijn daar zo slecht dat zware trucks er niet meer overheen mogen vanaf het najaar, zegt Rijkswaterstaat. Een flinke beslissing. Een groot probleem voor de transportbedrijven. Ja, erkennen ze ook bij Rijkswaterstaat.
18: We moeten dan omrijden via Amsterdam of eventueel over de afsluitdijk. Dus ja, ik begrijp dat dit een belangrijke transportroute is voor hen. En tegelijkertijd gaat veiligheid voor en het openhouden voor de rest van het verkeer. Dus dan moet je deze maatregel nemen.
16: Ja, Rijkswaterstaat kondigt hem nu alvast aan. Ze zeggen dat het dus binnen een paar maanden niet meer kan. En ze zeggen de transportbedrijven een optie te willen geven om het dus in het najaar te verbieden en dat nu alvast te communiceren. Er zitten scheuren in de beweegbare delen van de brug en de beton van de 2 betonnen bruggen is verouderd. De bruggen zijn ruim 50 jaar oud. Dus ze zagen het op zich wel aankomen bij Rijkswaterstaat. Ze zeggen alleen, ja, er zijn fouten, of tenminste er is te weinig geld begroot bij het ministerie. En de warmste zomer ooit. Hij loopt nu toch echt op zijn einde. Er was sprake van extreme droogte, maar dus ook extreme drukte op de stranden, bij de zwembaden en in ijssalons. Onze collega's van de redactie gingen nog één keer naar het strand van IJmuiden om daar samen met de ondernemers even de balans op te maken.
10: Dit seizoen is het gewoon constante flow geweest van mensen op het terras. Dus heel erg leuk om te zien.
11: Het was echt het mooiste seizoen ever. Alleen ja, 14, 15 uur per dag knallen, dat was wel heftig.
16: Ja, wel heftig. Lekker hard werk. Ook lekker
12: doorzetten. En je moet het in 2 maanden verdienen, hè, jongens.
16: Jeetje, nou, dat is wel een gekke hoek, toch?
12: Ja.
16: Waar je dan ineens zit.
12: Nou, ik heb hem wel eens laten vertellen door mensen die zeggen van ja, ik doe dat dan in de zomer. Dan werk ik gewoon helemaal de poot uit mijn lijf.
16: Nou, dat hebben ze
12: en dan gedaan. Ga ik daarna ook 2, 3 maanden helemaal niks doen.
16: Ja.
12: Dat snap ik dan ook wel weer. Als je
16: is
12: weet dat
16: lekker?
12: Dat ja, dat weet ik niet. Ik sta liever elke dag om 4:15.
16: Ja, wie is hier nou gek eigenlijk?
12: Ja,
16: meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
19: Vanochtend komt hier en daar de zon tevoorschijn, maar er zijn ook wolkenvelden. Wel blijft het droog. Vanmiddag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Vooral in het zuiden van de provincie, mogelijk ook met windstoten. Aan het eind van de middag en vanavond zijn er opklaringen, maar later op de avond komen er weer nieuwe buien opzetten. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 22 graden. De wind waait uit zuid tot zuidwest, later uit het zuidwesten, en is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vanmiddag vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond af en toe krachtig, windkracht 6. Mogelijk vlak aan zee, hard, windkracht 7. Morgen in de ochtend droger weer met wat zon. In de middag, zeker in de loop van de middag en in de avond opnieuw buien. Het wordt zo'n 22 tot 23 graden. En de wind is zuidwestelijk en matig, aan de kust vrij krachtig.
12: Jan, dankjewel. Anne, je hebt verkeersinformatie. Eindelijk dan nog net op die valreep, 5:30. Is het opeens heel erg druk op de weg in Noord-Holland?
20: Nee, geen file, maar wel een melding op de A10. Dus je moet wel even weten van knooppunt Koenplein richting knooppunt De Nieuwe Meer. Want bij de Koentunnel staat een te hoog voertuig en de weg is dicht.
12: En als je er vlak achter staat, hoor je iemand door de speaker zeggen... Ja, jij daar met die witte vrachtwagen, je bent net even wat hoog. Meestal met een beetje gal. Ja, dan, met die witte vrachtwagen, je bent net even wat hoog. Kun je meteen even rechts. En daar zit dan over het algemeen een vrij... meestal een chauffeur in die niet per definitie uit Nederland komt. Die begrijpt dat dan niet.
20: Ik zou er zo'n stress van krijgen.
12: En het allermooiste is dan als je de meneer van de Koentunnel in het Engels dit hoort herhalen. Yes, you is the white truck. You are a little bit too high. If you take the first exit on the right, then everybody can move on. En ja, dat gaat dan vaak ook wel weer net niet goed. Moet er iemand uitstappen, naartoe lopen en moet daar naartoe. Nou goed, heel veel sterkte als je erachter staat, maar het komt weer goed.

0: Fargo wilde Steve Winwood horen met Valerie. En dan komt er eentje binnen, Ann. Dit fragment zou ik nog wel een keertje terug willen zien.
1: Welk fragment?
0: Toen deze twee mannen zichzelf aan het introduceren waren.
1: Welke mannen precies?
0: We hebben het hier over Tropical Denny en Guillermo.
1: Ah, fantastisch.
0: Ja, die moesten zich introduceren. Ik denk dat het bij AT5 geweest is dat ik het gezien
1: heb. Is dat zo?
0: Ja, lang geleden. Eerst was Caro Emerald beroemd geworden bij de Koningsdag optredens van AT5. En toen dachten ze bij Tropical Denny en Guillermo, dat kunnen wij ook. Dus die hebben zich aangemeld bij AT5 en die mochten bij Koningsdag op de boot van AT5.
1: Fantastisch.
0: En daar stonden ze dan. En toen vroeg de interviewer, is het eigenlijk Guillermo of is het... En toen werd hij al onderbroken door Guillermo. Die zei, nee, het is Guillermo met een beetje een dikke L. Dat fragment zou ik nog wel eens terug willen zien. Dat wordt
1: staat
0: zoeken.
1: Nog wel.
0: Denk het ook. Bart die vroeg hem aan en hij zegt, wat dachten jullie ervan? Als dat niet vrolijk is, dan weet ik het niet meer. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Heerlijk zeg, uit de tijd van de Briezer Ananas.

0: Voor Bart Guillermo en Tropical Danny met toppertje.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Wat een plaat.
2: Echt leuk.
0: Ja, echt heel leuk. Dat vind ik nog veel grappiger. Ik probeer natuurlijk dat filmpje even terug te zien. Ja. Ik heb dat nog niet helemaal gezien. Maar ik zie opeens een interviewer van NH. Ik weet ook dat hij hier ooit gewerkt heeft. Maar dat is een, zeg maar, mede-hockeyvader. Zoals ik ook ben van mijn dochter. Ja. Die zie ik opeens staan ertussen.
2: Nou, vraag even of hij dat fragment nog heeft.
0: Hallo. Ik denk het wel inderdaad. Kan ik aan hem vragen?
2: Tuurlijk.
0: Ik heb hem even geappt. Want hij ziet er, nou, 2 druppels water, zeg maar. Dus hij is niks veranderd in al die jaren. goed jongens, ik ga een kaasschaaf weggeven. En dat is niet zomaar een kaasschaaf. Dat is de ontbijttafel kaasschaaf. Exclusief te winnen hier bij de ontbijttafel. Het is niet heel moeilijk hoor om hem te winnen. Je hoeft alleen maar even het woord kaasschaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Als je dat doet, is er niks aan de hand. Maar doe je iets anders dan dat, dan krijg je helemaal niks. Dus als je eerst je naam zegt, als je goedemorgen zegt, als je whatever, als je iets anders zegt, dan gewoon 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf, dan krijg je helemaal niks.
2: Nee.
0: Ik kan me best wel voorstellen dat je dit nu hoort en denkt, ja, ik wil het ding gewoon echt heel graag hebben. Dat zie ik ook in de app gebeuren. Is er zijn ook mensen, ja, die beginnen te chanteren. Die zeggen, als ik de kaasschaaf niet krijg, wil je dan in ieder geval dit nummer voor mij draaien?
2: Ja, zou ik ook. Ja. Ik zou jou ook chanteren, denk ik.
0: Ja, denk je wel?
2: Ik denk,
0: ja,
2: het wel.
0: Snap ik wel. Goed, hij is ook eindigen. Het houdt een keer op. De kaasschaaf is een keertje klaar. Maar goed, nog niet vandaag. Ik heb er nog 1, minstens.
2: Ach, ik wou net zeggen.
0: Nee, wij kunnen nog... Het gaat in weken. We kunnen nog
2: iedereen
0: een
2: ook niet
0: aantal
2: even gek
0: weken
2: maken, hè?
0: Nee, maar
2: doe
0: we kunnen nog
2: ook.
0: Een
2: jij bent
0: aantal...
2: iedereen ook aan het chanteren.
0: Een aantal weken door nog. We kunnen een aantal weken nog. En dan is het echt wel gedaan. Dan is het klaar. Dan is die er niet meer, de kaasschaaf. Verder geen druk. 088-850-5152. Heel veel succes!

0: Nou, hier kun je wel een experimentele dans op, toch, Anne, of niet?
1: Ja, ik moet een beetje denken aan de Efteling. Op de
0: snap ik wel. Manier. Bert Kamfaert met A Swinging Safari.
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, maar vanaf nu is het No More Mr. Nice Guy. Vanaf nu gaan we het serieus aanpakken. De rest van het programma, nee, dat is niet waar. Alleen dit stukje. Alleen dit stukje serieus aanpakken. We gaan iemand bellen en kijken of het op de juiste manier wordt opgenomen. Want als dat niet goed is, dan keur ik hem af en dan wordt er geen kaasgaaf uitgedeeld.
3: Nou.
0: Ja, zo werkt het
1: helemaal spel. Niet.
0: Nee, ja, nou, in ieder geval niet aan die persoon.
1: Oké.
0: Okay. Bel ik daar niemand anders.
1: Nee, ja, nee. Je weet het met jou nooit.
0: Mee eens. Goed, we gaan iemand bellen en kijken of er op de juiste manier wordt opgenomen. Ben je er klaar voor, Ann? Let's go.
1: Ja.
0: Gaat op vrijdag wel vaker mis? Oh, oh ja, hij gaat in ieder geval over. Ik dacht al, gaat het over? Het duurt wel lang. Oh jee.
4: Uw gesprek kan op dit moment niet worden opgezet. Probeer het later
0: opgezet?
4: Nog eens.
0: Opgezet.
1: Wat betekent dat nou weer?
0: Nou, dat is een vogelgesprek geweest, denk ik.
1: Wat is dit nou weer voor iets?
0: Ja. Prima. Ja, het zit er helaas niet in. Jammer, dan gaan we iemand anders bellen. Het gesprek kan niet worden opgezet.
1: Ja. Wat is dat voor iets geks?
0: Dan blijf je. Ben je wel eens bij Madame Tussaud geweest?
1: Nou, ja.
0: Als je daar met iemand een gesprek hebt, dan kan het ook niet worden opgezet. Goed, ga iemand anders bellen. Ja.
1: Helemaal van de weg.
0: Dat snap ik. Leuk, als we toch een beetje in die vogelhoek blijven. Even serieus nu.
1: Hè? Wacht.
0: Ik vind dat allemaal niet goed gaan, Dan. Ja, ik weet niet hoe
1: ik met
0: jou
1: zit. Ik vind dat goed gaat.
0: Nou, probeer nog eens een keertje. Jeetje zeg. Hoe moeilijk kan het zijn?
5: Kaasgaaf.
0: Ja! Die is gewoon goed hoor.
5: En dat vanuit het ziekenhuis.
0: Wat vanuit het ziekenhuis?
5: Ja, niet het ziekenhuis.
0: Dat is vaak een slecht teken, hè?
5: Nee hoor, helemaal niet erg hoor.
0: Oh. Wil je gewoon even voor de lol?
5: Ik zit nou haar live te kijken.
0: Je zit live te kijken? Dat weet je toch niet?
5: Ja.
0: Even zwaaien. We zwaaien op dit moment naar jou. Vertel eens, wat is je naam?
5: Herman van der Meer.
0: Herman. En Herman, ja. Is het charmant om te vragen waarom je in het ziekenhuis ligt?
5: Nou, ik heb CLL, dat is lymfeklierkanker. Maar dat is niet heel erg schadelijk.
0: Niet heel erg schadelijk?
5: Ja, ik kan er 100 mee worden.
0: Oh, oké. Okay. Oh. En hoe oud ben je nu? 99?
5: Ik ben... Nee, 74.
0: Oh, dan heb je nog alle tijd. Wat heerlijk. En ga je dan snel ook weer uit het ziekenhuis? Of is het even tijdelijk?
5: Straks.
0: Zo weer. Nou. En als je dan thuis komt, is al heel snel ligt die kaasschaaf op jou te wachten.
5: Ja, maar die gaat netjes tegen de wand aan van de keuken.
0: Oh, tegen de wand aan? Heb je zo'n magneetstrip?
5: Ja, dat kun ik mooi zien, hè?
0: Ja, precies. Als hij in de la zo in de donkerte ligt. Dat is ook maar niks, hè?
5: Nee, daar heb je niks aan, hè?
0: Ik snap het helemaal, Herman. Weet je wat het leuk is? Als je hem op vrijdag wint, dan krijg je nog een extra cadeautje. Dan mag je ook nog een hele vrolijke plaat aanvragen. Weet je er toevallig eentje zo uit het hoofd?
5: Oh jee.
0: Nou, begin eens met een artiest of weet ik veel, iets wat je leuk vindt.
5: Michael Jackson, ik vind het wel leuk.
0: Michael Jackson. Nou, wat een goed idee. Michael Jackson, laatst nog een documentaire over die man gezien.
5: Ja, daarom.
0: Jij ook?
5: Nou, nee, ik heb het niet gezien. Oh.
0: Aanraad het, hoor. Waar heb je zin in dan? Waar zit je aan te denken? Iets een beetje, zeg maar, wat recenter of juist wat ouder uit de Jackson-tijd? Of,
5: Doe maar van met Ben. Dat is ook wel een liedje leuk.
0: Nee, maar Ben is een heel zielig liedje. Kom op.
5: Oh, nou, dat nemen we al een liedje. Heel goed.
0: Ja, maar dat moet jij dan zeggen.
5: Nou, ik heb geen flauw idee.
0: Nou, bijvoorbeeld Off the Wall. Of,
5: ja, doe dat maar.
0: Ja, Off the Wall.
5: Off the Wall.
0: Nou, dan gaan we dat doen. En dan komt de kaasgaaf jouw kant op. En fijn dat je vandaag weer naar huis mag vanuit het ziekenhuis dan, Herman.
5: Goed, dankjewel.
0: Ik ben nog helemaal niet klaar met praten met jou, Herman.
5: Oh, sorry hoor.
0: We hebben nog 16 hele seconden en die gaan we volledig benutten. Ik wens je heel veel plezier met de kaasgaaf. Hang hem lekker op in de keuken. En heel veel succes met de terugricht naar huis vandaag, goed?
5: Ja, heel goed.
0: Doei, Herman.
5: Oké,
0: nu mag je ophangen.

0: Michael Jackson met Off the Wall. Anne, heb jij nog een appje gekregen van die eerste persoon die we aan het bellen waren voor de kaasschaal?
1: Ja, die zei, ik zit in het bos, ik heb geen bereik.
0: Ach jee, dat is balen zeg.
1: Ja, vond ik ook. Ze zei, volgende keer weer gewoon meedoen. Ze zei, ja, maar dan is er geen kaasschaal meer. Ik heb alleen bereik hier of via wifi.
0: Oké, maar wel mooi wonen, hè? Dat is ook wat waard.
1: Goed. Een mooie foto.
0: Hij is een foto gestuurd van het bos. Oh, even kijken. Eens even kijken. Bart Slim zit tegenover mij. Ja.
2: Goedemorgen.
0: Potverdorie, daar heb je. Oh, is inderdaad een mooie foto vanuit het bos. Nou, dat is ook wat waard. Met of zonder kaasgraaf. Bart Slim, wat ga je doen zometeen?
3: Lekkere muziek draaien. Sister Sledge komt langs. En Keith Urban, die heeft een liedje mogen opnemen. Met Michael McDonald, die bof komt.
0: Oh, wat een plaat is dat.
3: Ja, mooi, hè? Die gaan we draaien.
0: Ja.
3: En ik zou vandaag een bakje doen met Marcel van Dorsen, vriend van de show. Maar die belde vanochtend af dat hij zich niet lekker voelt. Dus we moeten even iets improviseren, maar daar komen we wel uit.
0: Natuurlijk, maak je wel van.
3: Anders verzin ik wel wat.
0: Niet stiekem elkaar kaas afgeven, hè?
3: Misschien kan je in het bos een kaasgraaf maken.
0: Nee, nee, ja.
3: Een boomschors of zo.
0: Goed, zometeen meer Bart Slim hier bij NH.
4: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
5: De 1000 van deze.
4: Nummer 88. Nummer 102. Nummer 788.
5: 1000 van Driessen, het nhradio.nl. Leo en

0: van deze.
1: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
12: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
13: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
14: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
17: Ik ben Anja van de boutique uit Broekenplankendijk en ook vriendin van de radio.
18: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmer-Noord.
19: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 1 minuut over 10. Belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
22: Goedemorgen. De opvang van asielzoekers heeft vorig jaar in totaal bijna 4 miljard euro gekost. Dat heeft RTL Nieuws uitgerekend. 2/3 van de kosten, 2,5 miljard dus, gaat naar de tijdelijke noodopvang in bijvoorbeeld hotels of cruiseschepen. Komt ook veel voor in Noord-Holland. Veel scholieren zitten nog altijd zonder boeken. De scholen bij ons in de provincie zijn al 2 weken weer bezig, maar veel boekenpakketten zijn nog niet compleet. En ook vanmiddag waarschuwt het KNMI weer voor onweer. Er is code geel afgekondigd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
21: Dan krijgen we van mij de verkeersinformatie van de ANWB. Twee meldingen, opvallend. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij de Schiphol-tunnel. Daar staat een te hoog voertuig. Dat deel van de tunnel is dan ook dicht. En ook op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer bij de Koentunnel. Daar staat ook een te hoog voertuig. En daar is de parallelrijbaan dicht.
0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
3: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
24: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
25: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
25: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
26: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
27: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, eet smakelijk voor straks.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
27: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
29: Goedemorgen.
30: Met Bart Slim.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bakkie zwart, alsjeblieft.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Cappuccino met koeienmelk.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Koffie.
0: Goedemorgen, Bak.
1: Espresso met havermelk.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: wat een bofkont, hè, die Keith Urban. Mag zomaar een liedje met de grote Michael McDonald opnemen. Prachtig. We go back, hoor je. Goedemorgen Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent, ook op die lekkerste dag van de week. Want die is weer aangebroken. Ja, dat hebben we toch met z'n allen wel proefondervindelijk vastgesteld, hè. Er gaat niets boven de vrijdag. Ja, in menige kantoorpand in Nederland doen mensen op dit moment net alsof ze heel hard aan het werk zijn. Terwijl ze natuurlijk stiekem gewoon al volle bak met die vrijmibo bezig zijn. Nou, hier niet hoor. Hier in Goedemorgen en in deze studio wordt er volop gewerkt om ook die laatste dag van de week zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. En dat doe ik dan op mijn eigen bescheiden wijze door de lekkerste muziek te draaien. Die is weer prima de luxe en niet te versmaden, al zeg ik het zelf. Alles over de hoofd- en bijzaken van het nieuws uit onze regio hoor je straks zo van Frank Boer. En van Jan Visser horen we of we er dan een beetje knap weer bij hebben bij die vrijmibo. Nou, ik voorspel je nu al, er komt slecht weer aan. Ja, dat is gewoon wat het is. Regen, onweer, dat soort zaken zijn onderweg. Oeh, zit ik even naar een weerkaartje te kijken. Nou, een schip met zure appelen, hoor, die is onderweg. Goed, Jan weet alles van het weer, dus daar gaan we het zo even over hebben. En ik zou dus een bakje doen hier in de studio met vriend van de show Marcel van Dorsen. Dat is die jongen die helemaal gek is van radiostudio's. Die komt af en toe buurten en heeft altijd wel een goed verhaal over hun studio's van links en rechts. Maar hij stuurde vanochtend een appje van, ja, ik ben ziek, dus het gaat helaas niet door. Dus we moeten even iets bedenken. En nou las ik vanochtend dat Guido Frankfurter, die kennen we allemaal nog wel, hè, als raadslid in Amsterdam. Nou, die is er eindelijk in geslaagd naar verschillende pogingen om de opleiding tot trambestuurder succesvol af te ronden. En die kan nu dus trambestuurder worden. En dat was dus een lang gekoesterde wens van hem. Dat wilde hij als kind al. Nou, en ik denk altijd dat je vaak iets anders wordt dan je als kind wilde worden. Ik wilde bijvoorbeeld als kind tekenaar worden of stuntman. Ook wel iets met muziek en bij de radio of televisie. Dus in zekere zin is wel een beetje uitgekomen. Maar je wil vaak, ja, weet ik veel, brandweer of agent of zo. Maar er zijn maar weinig mensen die worden wat ze als kind wilden worden. Daar ben ik benieuwd naar. Wat wilde je als kind worden? En natuurlijk de vervolgvraag is dan, ben je dat ook geworden? Nou, heb je daar een bijdrage aan te leveren? Stuur even een appje of bel even 088-850-5152. Maar natuurlijk ook en vooral muziek, hè, tussen nu en 12 uur. Straks Alain Clark met een liedje. Denk over een puber die op de bank een beetje ligt te niksen. This ain't gonna work. Eerst CCR en Down on the Corner. En net als voor de Nederlandse hockey, mannen en vrouwen die allemaal nog in de race zijn om wereldkampioen te worden, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ben je geworden wat je als kind wilde worden? Die vraag die bedacht ik zojuist. Ach, nou ja, dat doe ik gewoon even. Hey, bedankt voor jullie reacties. Er komen echt een paar hele leuke reacties binnen. Els bijvoorbeeld, die wilde graag juf worden, maar is uiteindelijk in de zorg terechtgekomen. Nou, het is een beetje een variatie op een thema, toch? Ligt een beetje in elkaars verlengde. En dit vond ik ook wel een mooie van Jos, jou over vriend van de show gesproken. Ook een vaste luisteraar. Die zei, ik heb 5 jaar medicijnen gestudeerd en toen ben ik toch via allerlei andere werkzaamheden IT'er geworden. Dus ik ben niet geworden wat ik wilde worden, maar, zegt hij, ik heb wel een hele leuke baan gehad. Teamleider van het VIP-team van ING. Nou, we hebben veel leuke banen gehad. En toen hadden we al over en weer append toch wel geconcludeerd dat het een voorrecht is als je een baan hebt waar je plezier aan beleeft. Dat je mensen onderschatten hoe waardevol dat is, dat je werk hebt wat echt leuk is. Nou, wat dat betreft mag ik me enorm gelukkig prijzen, want nou ja, ik heb een ontzettend leuke baan. Daar ben ik heel blij mee. Er kwam ook nog een appje binnen van Peter uit Batuverdorp, misschien ook wel herkenbaar voor mensen, die zei ik wilde muzikant worden, maar ja, dat is helaas niet gelukt. Wel een andere hele leuke baan altijd gehad, maar die droom om in een band te spelen, die is altijd gebleven. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Hij maakt ook nog steeds wel muziek, maar dus niet, laat ik zeggen, op de grote podia. Richard, die stuurde een appje, wilde acteur worden, maar werd kapper. En dan ga ik gewoon even helemaal zo random telefoon aannemen. Geen idee wie ik hier heb. Goedemorgen, met wie spreek ik? Hallo?
2: Goeiedag.
1: Ja, hallo, met Bart van de radio.
2: Hi, goeiedag. Ben ik op de radio?
1: Ja.
2: Nee, dan moet ik een ander nummer hebben. Sorry. Dankjewel, hoi.
1: Doei. Ja, had het leuk. Iemand die heel iemand anders moest hebben. Nou, kan een keer gebeuren. Nou, dan neem ik nog even het appje van Jaap mee. Ook weer zo'n vriend van de show. Ja, die, dat weten we dan toevallig. Die is vrachtwagenchauffeur en die zegt, ik ben geworden wat ik wilde worden. Nou, hartstikke goed, Jaap. Koester die dagen. En koester het feit dat dat gebeurt. Is deze dan nog van Janine, die zei, ik wilde dierenarts worden. Nou, dat is niet gelukt, maar ik ben wel in een dierenasiel gaan werken. Nou, dan toch iets met dieren. Ook dat is mooi. Hey, dank allemaal voor jullie reacties. Ik had trouwens, schiet me nu ineens te binnen. Ik had vroeger een vriend, Bob, die meer op mij leek qua uiterlijk dan mijn eigen broer. Dus mensen dachten heel vaak dat Bob mijn broer was en dat Erik mijn echte broer. Mijn vriend

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Ik ben Joris uit Aardenhout.
13: Ik ben Paulien en ik kom uit Hilversum.
14: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 10:30. In Egmond binnen is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De politie doet vandaag onderzoek op het industrieterrein in Heerhugowaard, waar aan het begin van de zomer een beruchte Engelse crimineel werd vermoord. Volgens de politie gaat het om een videoreconstructie. Het pand waar het allemaal gebeurd zou zijn is afgezet door de politie intussen. In juni werd daar crimineel Tommy Parker vermoord. Hij werd doodgeschoten of doodgestoken. Gebeurde allemaal in dat bedrijfspand. Parker werd al jaren gezocht door de politie in Engeland en verder buiten. Hij werd op zijn beurt weer verdacht van een moord in Amsterdam. De Nepalese gemeenschap in Amsterdam is een inzamelingsactie begonnen voor de slachtoffers van de verwoestende overstromingen daar. Deze week brak er een groot deel van een gletsjer af in de Himalaya. Daardoor ontstond er een enorme vloedgolf en modderstromen. Veel Nepalezen in Amsterdam zijn inmiddels radeloos.
18: Het liefst zou ik daar zijn en mensen ter plaatse willen helpen. Maar dat het niet kan, dat ik dat zo machteloos gevoel. En vanuit hier proberen we toch iets te kunnen doen.
17: Veel vrienden en familie van deze man die zijn vermist. Ook het Rode Kruis heeft een rekening geopend voor donaties. Zij schatten daar €20 miljoen nodig te hebben om de eerste hulp daar op gang te krijgen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Flevoland die is vanaf dit najaar verboden terrein voor vrachtauto's. De bruggen in de dijk zijn zo slecht dat zware trucks er niet meer overheen mogen, zegt Rijkswaterstaat. Het is een bittere pil voor de transportsector. Dat snappen ze ook wel, toch kunnen ze niet anders.
19: We moeten dan omrijden via Amsterdam of eventueel over de afsluitdijk. Dus ja, ik begrijp dat dit een belangrijke transportroute is voor hen. En tegelijkertijd gaat veiligheid voor en het openhouden voor de rest van het verkeer. Dus dan moet je deze maatregel nemen.
17: Ja, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Er zitten scheuren in een deel van de brug daar bij de Houtripdijk. En het beton van 2 betonnen bruggen is verouderd. Een flink deel van de middelbare scholieren wacht nog altijd op de juiste schoolboeken. De scholen zijn al 2 weken weer begonnen in Noord-Holland, maar bij 16% van de kinderen zijn nog niet alle boeken geleverd, schrijft de Telegraaf over vandaag. Het is vergelijkbaar overigens met vorig jaar, toen 20% van de kinderen de eerste week nog misgreep. Volgens een belangenorganisatie voor kinderen en ouders in het onderwijs is het jammer dat de scholen de boeken niet meer zelf in beheer hebben. Vroeger kon je jaren met boeken doen, zeggen ze, maar nu gaat alles na ieder schooljaar weer terug naar zo'n leverancier. Nou, met alle gevolgen van dien, zeggen de ouders van die kinderen dus. Even wat vrolijks doen, want bewoners van een woonzorgcentrum in Heilo stapten gisteren breed glimlachend in een cabriolet om met de wind in de haren eens een lekker zomers ritje te maken.
20: Ik zit te verlangen naar een ritje. Een ritje in de auto.
21: Bewoners zijn steeds minder zelfstandig, kunnen niet zo snel meer zelf erop uit. Dus alles wat aangeboden wordt ter afleiding of beweging, buitenlucht, ja, dat vinden ze allemaal fantastisch en draagt heel erg bij aan het welzijn.
22: Ik vond het geweldig. Als je even weg bent, even wat anders. Dus ik heb er ontzettend van genoten.
16: Oh, ja, leuk initiatief.
17: Hartstikke leuk.
16: Het wonderlijke is in zo'n cabrio is dat je haar dus de andere kant op waait dan je denkt. Je denkt zo, ik werd naar achteren als een soort, noem je dat, Hans Klok. Ja. Andere milieu, weet ik
17: wel. Nee, Backstreet Boy, ja.
16: Ja, maar het waait dus naar voren. En ik weet niet, ja, de wetenschap daarachter, die moet je me maar even...
17: Ik ga je niet afvragen. Ja, dus, maar jij reed niet alleen maar achteruit.
16: Maar ja, voor zover natuurlijk bij deze mensen nog veel haar is.
17: Ja, nee, het waren prachtige grijze kapsels. Ja hoor.
16: Blauw permanentjes in de
17: ja, ja, inderdaad. Ja, ze mochten daarna wel weer eventjes in de krultang.
16: Lekker onder zo'n ding zitten zo, weet je wel.
17: Ja, zo'n kap. Zo'n kan een beetje blauw paars. Ja, ach, ja.
16: Oh, nee, maar wel fijn dat dit georganiseerd
17: wordt. Nee, echt hartstikke leuk. En ook leuk als je zo'n cabriootje hebt. Ja, man. Even met een paar oude vandaag rond te tuffen.
16: En gisteren was denk ik ook de laatste dag waarop je kan
17: dat
16: doen.
17: Is een beetje waar we er wel al een tijd over hebben. Dat brengt mij bij mijn slotzin. Want dan gaan we gauw naar het weer. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
16: Dankjewel, Frank. Nou, het W-woord is genoemd. Het weer. Jan Visser, goedemorgen.
23: Goedemorgen, Bart.
16: Nou, er is het een en ander in aantocht, heb ik het idee, hè, vandaag.
23: Ja, ja, ja. Maar het, op zich denk ik niet dat het overal tot forse buien gaat komen.
16: Oh, gelukkig.
23: Dus dat valt wel mee. De afgelopen nacht en gisteravond laat was dat ook niet het geval.
16: Nee.
23: Het zag er aanvankelijk behoorlijk pittig uit. Zeeland heeft forse buien gehad, het oosten van het land met name. Er zijn een grote hoeveelheid neerslag gevallen. Diever in Drenthe, 43 mm. In Vorden ook het een en ander, in Gelderland en in Haamstede. In het droge Zeeland, 30 mm in een uur tijd. Dus er waren wel forse buien, maar die misten toch onze regio. Ja, hier en daar wel wat neerslag. 7 mm in Noord-Beemse, 9 mm in Venhuizen. Maar de meeste plaatsen slechts een paar millimeter. Dus dat viel tegen in dit geval.
16: Ja.
23: Want ja, we hebben nog steeds heel veel water nodig.
16: Ja.
23: Nou, vanochtend is het droog. Met naast bewolking ook enkele opklaringen. Die vochtige, klamme lucht die we gisteren hadden, die wordt naar het oosten langzaam weggeduwd. En er komt wat drogere lucht voor in de plaats, maar ook wat onstabielere lucht. Behoorlijk onstabiel, want in de bovenlucht of de bovenlucht koelt af. En dat resulteert vanmiddag, nog niet meteen, begin van de middag is het ook nog droog. Tweede helft van de middag resulteert dat in flinke buien die met onweer over ons land van zuidwest naar noordoost zullen trekken. Nou, dat zal niet overal gaan gebeuren. Het meeste buien toch wel wat meer in het binnenland. Maar bij ons, zoals het er nu naar uitziet, kan er wel wat veranderen. Maar vooral in zuidelijk Noord-Holland buien. En er kunnen ook forse windstoten bij optreden. En de temperatuur vanmiddag 22 graden. Het is nu al op veel plaatsen 20 graden. Dus het is minder warm, maar zeker niet koel. En de wind die waait uit het zuidwesten tot zuiden en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag en vanavond een toenemende zuidwestenwind. En dan wordt hij vanavond aan de kust, vlak voor de kust, windkracht 7, harde wind. En bovenland is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Dus behoorlijk wat wind.
16: Ja.
23: En dat zal dan in de komende nacht weer wat afnemen. Maar die buien vanmiddag dus komen opdraven, die verdwijnen dus later in de middag en begin van de avond. Maar later op de avond en de komende nacht komen ze weer terug. Juist in onze provincie. Want dan begint ook de Noordzee een rol te spelen. Het warme water.
16: Ja.
23: Nou, morgen, Bart, beginnen we droog. Met af en toe ook wel wat zon. Maar in de middag komt een volgend lage drukgebied dichterbij. En dan gaan er opnieuw enkele buien vallen. En dat is ook morgenavond het geval. Temperatuur morgen 22 tot 23 graden. En de zuidwestenwind is matig en aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Ook op het IJsselmeer. En ook zondag en maandag, de laatste dagen van deze maand augustus, staan in het teken van onbestendig weer, frequent buien. Maar nog wel zondag 22 graden, maandag 21. De temperatuur blijft dus eigenlijk op niveau.
16: Ja.
23: En midden volgende week is er dan eventjes een paar dagen wat minder buiigheid, wat meer zon, dankzij een hoge drukzone.
16: Oké. Hey, jij vertelde me net nog iets interessants. En dat heeft te maken met een storm die een bijzondere naam heeft gekregen?
23: Ja, dat klopt. We hebben dit seizoen heel weinig tropische stormen en orkanen tot nu toe. Dat heeft heel veel te maken met El Niño. Ja. Maar er is er dan toch een tot ontwikkeling gekomen. En die krijgt, toeval of niet, de naam, dat is de vierde, Dolly.
16: Ach, nou... Ja. Wat een prachtige eerbetoon.
23: Ja, dat mag je wel zeggen, ja.
16: Nou ja, laten we dan hopen dat hij niet tot allerlei schade gaat leiden. Want dan, dan wordt haar naam een beetje bezoedeld.
23: Misschien. Ja, nou, het systeem bevindt zich op ongeveer, dat is dan nogal een afstand, 2000 kilometer ten oosten van de Benedenwindse eilanden. Okay. Trekt naar het westen toe. En zal waarschijnlijk na een dag of twee, drie in betekenis afnemen. Dus okay. Het wordt geen ernstige toestand.
16: Wie weet, als het aan land komt, is het een heerlijke zonbriesje geworden.
23: Ja,
16: en dat past dan weer bij Dolly. Nou, dat is toch een mooie eerbetoon.
23: Ja, Jan, absoluut, ja.
16: Dankjewel voor nu, Jan. En over een uur dan spreken we je weer. Hè?
23: Ja, hoor.
16: De verkeersinformatie dan nog even snel van de ANWB-1-melding. De N9 is dat. Den Helder-Alkmaar tussen Schorel en Bergen. Daar doe je er 9 minuten langer over.

Ja, ja, ja. Hoor je hoe de muziek zich onmiddellijk aanpast aan de weersvoorspelling. Here comes that rainy day feeling again van de Fortunes. En dan komen er nog wat appjes binnen naar aanleiding van mijn vraag aan het begin van dit uur. Ben je geworden wat je vroeger wilde worden? Kees die stuurt wel een bijzonder appje. En die zegt, ja, een auto-ongeluk op mijn 30ste maakte het noodzakelijk een ander beroep te kiezen. Ik werkte in de zorg en het werd uiteindelijk personeelswerk. Geen keuze vooraf, maar wel mogelijk met steun van het arbeidsbureau. Dat is dan wel een bijzonder verhaal. Deze vond ik ook nog wel bijzonder van Joyce. Dat heeft ze al eens eerder verteld. Die wilde graag balletdanseres worden. Heeft ook een aantal jaren op het Koninklijk Conservatorium gezeten. Klein rolletje gehad bij het Nationaal Ballet. Maar helaas kwam ze uiteindelijk niet door de jaarlijkse ballotagecommissie. En haar opleiding, haar klas destijds, heeft 20 jaar geleden ook nog eens een keer meegedaan aan een aflevering van de Reunie met Rob Campus. Heel leuk om al die klasgenoten te zien met al hun mooie verhalen. En Ingrid die zegt, ik was altijd als kind maar altijd al aan het verkleden, dus ik wilde heel graag in de mode werken. Ik heb ook jaren in het World Fashion Center gewerkt voor diverse bedrijven als showroom, verkoop en inkoop en vertegenwoordiger. Nou, wat een bijzondere verhalen allemaal. Leuk om te horen. Naar aanleiding dus van mijn vraag, ben je geworden wat je vroeger wilde worden? Straks in Goedemorgen Guus Meeuwis en vrienden, eerst Tina Turner en Private Dancer van het album dat, ja, haar comeback betekende. Het zette de bijna vergeten Tina Turner, die toch een beetje, nou, een beetje de vernieling ingeholpen was door haar man Ike, weer helemaal op de kaart. Nummer trouwens, Private Dancer, geschreven door Mark Knopfler van Dire Straits. Tina stond toen al 2 jaar onder contract bij een platenlabel, maar het zou tot 1984 duren voordat het platenlabel het aandurfde om dit album uit te brengen. En op die plaat, en dat was ik een beetje vergeten eigenlijk, staan 4 covers. 1984 van David Bowie, Help van de Beatles, I Can't Stand the Rain van Ann Peebles en Let's Stay Together natuurlijk van Al Green. En Private Dancer zou dus eigenlijk op een album van Dire Straits moeten komen. Muziek was er al, maar toen ging Mark Knopfler de tekst schrijven en die vond hij toch eigenlijk meer bij een vrouw passen. En dus werd het aan Tina Turner gegeven en speelde wel zo'n beetje heel Dire Straits mee op het album en op dat nummer. Alleen de gitaarsolo is dan weer van Jeff Beck en niet van Mark Knopfler. Goed, Private Dancer dus. Thuis in heel Tina Turner, nu

maak je en familie krijg je, dat zeggen ze wel eens. Hè. Guus Meeuwis hoorde je in Goedemorgen. Nou, omdat hij zo leuk is, toch nog even een reactie voorlezen. En die is van Stefan, naar aanleiding van mijn vraag. Ben je geworden wat je vroeger wilde worden? Hij zei, ik zei vroeger altijd dat ik jeugdpuisjesdokter wilde worden. Dat ben ik niet geworden. Ik ben nu muskusrattenbeheerder. Topbaan. Altijd buiten en altijd in de natuur. Nou, wat mooi. Toch mooi op zijn rattenpootjes terechtgekomen dan. Ik ga nog een liedje draaien van Billy Ocean. Die wilde vroeger ook altijd zanger worden. Of in een aquarium werken. Vanaf. Love really hurts.

0: tekst en uitleg.
1: Wim Hogekamp was een van de beste liedjeschrijvers van de jaren 70 en 80. Hij won de Louis Davidsprijs, kreeg een Edison en een grote toekomst lag voor hem. Tot hij op 6 februari 1989 in zijn huis werd doodgeschoten. Een moord die nooit is opgelost. Mark Didde schreef een biografie over het verschijnsel Wim Hogekamp. We gaan erover praten en laten natuurlijk de mooiste liedjes horen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Beleef de marine op en onder zee in het Marinemuseum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
8: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
9: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
12: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn flat met een D op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
13: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 11:01, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De opvang van asielzoekers heeft vorig jaar bijna 4 miljard euro gekost. Dat heeft RTL Nieuws uitgerekend. 2/3 van die kosten, dat is dus 2,5 miljard, gaat naar een tijdelijke noodopvang. En bijvoorbeeld hotels of cruiseschepen, gebeurt in Noord-Holland ook veel. Veel scholieren zitten nog altijd zonder boeken. De scholen zijn al 2 weken weer bezig, maar de boekenpakketten zijn vaak nog niet compleet. En ook vanmiddag waarschuwt het KNMI weer voor slecht weer. Het gaat onweren. Er is weer code geel afgekondigd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Verkeersinformatie dan van de ANWB. De N9, Den Helder, richting Alkmaar. Tussen Schorel en Bergen doe je er 10 minuten langer over.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
18: Hij is onderweg.
3: Wie?
18: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
18: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
21: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
22: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
20: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
22: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
23: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: Ken Cilliers, denk ik dat je het zo uitspreekt. Weet ik veel. Hij komt uit Zuid-Afrika in ieder geval. Het liedje heet Somebody New. Nou, dat is hij voor mij dan ook, hè? Somebody New. Het is 12 minuten over 11.
1: Hallo.
0: Hallo. Zeker een uurtje 2 van deze vrijdageditie van Goedemorgen. Het weekend piept al even zo om het hoekje. En nodigt ons uit om die kant op te komen. Maar ik ben nog heel even bezig. Nog even lekker een uurtje de lekkerste muziek draaien. Dit uurtje begon ik trouwens met de Rubettes. Met Sugar Baby Love. Mooie uithaal. Verder dit uur nog muziek van de Mavericks. Sonny en Cher komen ook nog langs. En je krijgt voor mij ook nog even de gastenlijst. Zoals dat dan hoort, hè, van het NH Radio Sportcafé. Morgen de gast Kees Kwakman, Bert Dijkstra, Willem Vissers, John van Vliet, Michael van Praag en... Ja, dat is nog wel intrigerend. De mystery guest. Wie zou dat zijn? Nou, gaan we meemaken morgen. Ja, dat is dus allemaal morgen. We even terug naar het hier en nu van vandaag. Het is vrijdag en dat betekent altijd maar één ding. De herinnert u zich deze nog quiz? Ja, je kent het recept inmiddels. Ik laat een fragment horen van het een of het ander. En dat is dan een reclame of een serie of een talkshow, een actualiteitenrubriek. Je kan het zo gek niet opnoemen. En dan is de vraag heel simpel. Waar was dit ook al van? Nou, het fragment wat ik kan laten horen, als ik het helemaal laat horen, duurt bijna 2 minuten. Ga ik niet doen. Dus we gaan in ieder geval even het beginnetje laten horen. En dan moet je maar even kijken of je het herkent. Herken je het? Dan pak je onmiddellijk die telefoon en bel je me. 088-850-5152. So without further ado, hier komt het fragment.

0: razend populaire serie. Nou, ik ga het ook even hierbij laten, want de telefoon die staat roodgloeiend. Ik heb heel even nog het opmaatje. Komt-ie. Oh. Waar was dit ook alweer van? De begintune van welke serie was dat? Weet je het antwoord? Nu bellen 088-850-51-52.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: Is ook wel eens het fragment geweest, hè? De honeymoon quiz. Jongens, er gebeurde van alles net. Ik liet een fragment horen. Nou, die telefoon die ontplofte werkelijk. En het ene na het andere foute antwoord kwam. Maar ook weer niet heel erg raar dat jullie dat denken. Dat ligt een beetje in elkaars lijn. Het ging allebei om een Nederlandse serie. Ik ga je straks het verschil laten horen. Want ik heb allebei de fragmenten. Laat ik even beginnen met een aantal mensen die het niet goed hadden. Rinette had het niet goed. Dat geldt ook voor... ik kan al die namen niet zien. Ger had het volgens mij ook niet goed. Cor had het goed. Nou, er kwamen dus heel veel... Ellie had het wel weer goed. Annemarie heeft het goed. Saïda, Mieke... Dit is... La Dolce Vita. Oh ja, die had het ook goed. Ellie had het goed. Marianne had het goed. En hier zegt dan iemand... De fabriek. Maar dat is dus niet goed. Nee, ik ga het eens aan Hans vragen. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Waar ben je vandaan?
1: Ik bel het Middenmeer, het machtig mooie Middenmeer.
0: Het machtig mooie Middenmeer. Ja. Jij staat lekker naar de radio te luisteren... in afwachting van het slechte weer wat eraan komt, stel ik me zo voor.
1: Nou ja. Dat midden heb je er weinig last van, denk ik.
0: In het midden. Je zit precies in het midden. Tussen twee buien in.
1: Ja, klopt.
0: Hartstikke mooi. Ik liet een fragment hoor. Ik ga het fragment nog één keer laten horen. Jij belde, of tenminste, jij zat te luisteren, jij hoorde dit. Verrek. Ik ken dit. Ik ken deze serie. Dus roep het maar gewoon, Hans. Wat
1: Medisch
0: denk je
1: Centrum West.
0: Ja, hartstikke goed, man. Nou, dat klopt als een bus. Maar weet je wat heel veel mensen dachten dat het was, Hans?
1: De fabriek.
0: Juist. En zal ik je even laten horen hoe dat klinkt?
1: Oké. Okay.
0: Haha. Is toch echt even wat anders, hè?
1: Ja. Het dus lijkt er wel op.
0: Ik leg het nog één keer uit. Dit is de fabriek. En dit is Medisch Centrum West.
1: Oh ja.
0: Ja. Dus nog één keer, de fabriek. Medisch Centrum West. Nou ja, het is heel begrijpelijk dat mensen het niet goed hadden. Maar jij wel, Hans, gefeliciteerd.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dank je wel.
0: Je zit er bovenop. Hey, het goede nieuws is, het is vrijdag. Dus als ik zo klaar ben, dan ga ik een envelopje beschrijven. En dat gaat naar de postkamer en dan is de prijs in aantocht.
1: Nou, we wachten rustig af.
0: Doe dat lekker. Hans, leuk dat je meedeed. Maak er een mooi weekend van. Groetjes.
1: Prima, dank. Oké, hetzelfde.
0: Doei.
1: Doei.
0: Ja.
1: Hoi.
0: Ja, die vergissing is snel gemaakt, hè. Medisch Centrum West of de fabriek. Fabriek? Medisch Centrum West. Nooit meer vergeten. Dit zijn de Mavericks in Goedemorgen en Dance the Night Away.

0: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
1: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Odido. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ik kom uit Amsterdam.
6: Ik ben Peter uit Enkhuizen.
7: Ik ben Ineke en ik woon in Zwanenburg bij het mooie Schiphol. Thuis in heel
8: Het is 11:30, in Driemond is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen, de politie doet vandaag onderzoek op het industrieterrein in Heer Hugo Waard. Waar aan het begin van de zomer een beruchte Engelse crimineel werd vermoord. Volgens de politie gaat het om een videoreconstructie. Het pand waar dat gebeurde is intussen afgezet. In juni werd daar crimineel Tommy Parker vermoord. In een bedrijfspand dus. Parker werd al jaren gezocht door de politie in Engeland. En Parker werd op zijn beurt weer verdacht van een moord in Amsterdam, jaren geleden. De Nepalese gemeenschap in Amsterdam is een inzamelingsactie begonnen. Allemaal voor de slachtoffers van de verwoestingen, overstromingen daar. Deze week brak er een deel van een gletsjer af in de Himalaya, het gebergte in Nepal. Waardoor er enorme modderstromen ontstonden en veel Nepalezen in Amsterdam... Ja, die zijn radeloos.
10: Liefst zou ik daar zijn en mensen ter plaatse willen helpen. Maar dat het niet kan, dat ik dat zo machteloos gevoel. En vanuit hier proberen we toch iets te kunnen doen.
9: Ja, vrienden en familie zijn bijvoorbeeld vermist. Ook het Rode Kruis heeft inmiddels een giro geopend. Zij schatten 20 miljoen euro nodig te hebben voor de eerste hulp daar. De Oud-Rijndijk tussen Enkhuizen en Flevoland is vanaf dit najaar verboden terrein voor vrachtauto's. Zware vrachtauto's wel te verstaan. De bruggen in de dijk zijn zo slecht dat die zware trucks er niet meer overheen mogen, zegt Rijkswaterstaat. Veel transporteurs zijn boos, ze moeten nu een heel eind om. De Houtribdijk is een mooie doorsteek tussen Flevoland en Noord-Holland. Omrijden moet nu via de afsluitdijk of via de polder. En dat is zomaar 100 kilometer om. Een flink deel van de middelbare scholieren wacht nog altijd op de juiste schoolboeken. De scholen zijn al 2 weken weer open. Maar ja, bij 16% van de leerlingen zijn nog altijd niet de juiste boeken geleverd. Dat schrijft de Telegraaf over vandaag. Het is vergelijkbaar met vorig jaar in Noord-Holland, toen 20% van de kinderen de eerste week nog misgreep. Volgens een belangenorganisatie is het jammer dat de scholen de boeken niet meer zelf beheren. Vroeger kon je jaren met een boek doen, zeggen ze. Nu moet alles na ieder jaar weer terug naar de leverancier. Ja, en die gaat dan alles na de vakantie weer opsturen met alle gevolgen van dien.
11: Is dat nog steeds het Van Dijk Boekenhuis?
9: Ja,
11: het was toch mij heet het een kamp, hè? Was toch, kan me dat ook nog wel herinneren. Moest je
9: verschillende leveranciers.
11: Een lijst opsturen en dan kwam er zo'n enorme doos. Werd er dan bezorgd met allemaal boeken.
9: Ja, dat is bij jouw kinderen denk ik zo.
11: Ja, zeker.
9: Maar jij jezelf niet, toch?
11: Nee. Maar toen ik volgens mij naar de middelbare ging, moest je ook bij Van Dijk die boeken bestellen voor de zomer. En dan na de zomer kwam je op school. En dan stond er zo'n kartonnen doos met allemaal boeken met de sticker erop.
9: Ja.
11: En dan kaften.
9: Ja, man. Kaften. Waar kafte jij mij, Bart?
11: Nou, ik begon dat heel keurig netjes met kaftpapier. Dat werd toen ik een beetje rebels werd, werd dat een vuilniszak. Kan ik me nog herinneren.
9: Een vuilniszak?
11: Ja, ik bezat het vermogen om te kaften met een vuilniszak. Komo vuilniszak.
9: Ook dat. Nou, dan wel kwaliteit. Poepoe. Dat is een talent wat niet veel mensen hebben.
11: Maar... Een gebruikte vuilniszak was het ook. Nee.
9: Goor verhaal ineens. Ik ging dan bij de plaatselijke autoverkopers langs... om postertjes te ritselen van de nieuwe modellen.
11: Ah, en daar kafte ik mee. Oh, wat leuk.
9: Dat is wel geinig, ja.
11: Ja, wat gezellig.
9: Dus dat. Ik heb het ondertussen even opgezocht. Van Dijk is de grootste nog altijd. Maar er is ook een zeker bedrijf dat heet Iddink.
11: Oké.
9: Er is ook nog iemand met de klinkende naam Ozinga. Nou ja, goed.
11: Komt hier net binnen.
9: Nou ja, zo. Er gebeuren hier dingen. Hey. Alles komt ineens samen.
11: Ja, hoe is het mogelijk, hè? Niet te geloven.
9: Had je nog een vuilniszak bij je, Laura?
11: Heb je nog wel even een boek wat gekapt kan worden?
9: En er bleef nog lang onrustig in de studio van NH. Meer nieuws in de app. Of op nhnieuws.nl.
11: Een vrijmibo al lang een beetje begonnen is hier. Toestand. Ja. Nou, even kijken of Jan Visser nog een fatsoenlijk verhaal heeft.
12: Vanochtend is het overwegend bewolkt, maar dat blijft waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag neemt de kans op enkele buien met onweer toe. Er is ook af en toe zon en het wordt zo'n 22 graden. De wind is zuidwestelijk en boven land matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer vanmiddag en vanavond vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Vlak langs de kust op open zee wordt de windkracht 7, een harde wind dus. Verder aan het eind van de middag en vanavond wat meer opklaringen, maar in de loop van de avond en de komende nacht buien. En dan morgen in de ochtend meest droog weer met af en toe zon. In de middag ook nog af en toe zon. Later op de middag en zaterdagavond wederom buien. Het wordt morgen maximaal 22 tot 23 graden. En er staat weer een straffe wind uit het zuidwesten.

van Sonny en Cher. Ja, tegenwoordig moet je dan toch een beetje gaan zeggen, zij is er nog. Cher heb ik het dan over. Sonny niet meer, hè? Op een merkwaardige manier aan zijn einde gekomen. Volgens mij bij een ski-ongeluk. Ja, geweldige zanger, iets minder goede skier dus, met andere woorden. I got you, babe. En je hoort ook nog Cock Robin. En just around the corner komt nog een appje binnen van Lee Dwien. En naar aanleiding van het verhaal over die boeken. En dat een beetje onsmakelijke verhaal van mij, dat ik boeken kafte met een vuilniszak. Zij zegt, ik kocht boeken op de boekenbeurs die op de middelbare werd georganiseerd. En alles wat daar dan niet te koop was, dat moest besteld worden bij een boekhandel in Haarlem. Ja, ik zit dus echt nog steeds met dat Van Dijk boekenhuis. En toch wel grappig om te zien dat dat dus nog steeds bestaat. En ja, mijn zoon die zat natuurlijk vorige week, begin vorige week, moest hij voor het eerst naar school. En stond hij inderdaad een hele doos met boeken klaar. En die heeft hij dus het afgelopen weekend zitten kaften. En dat doet hij altijd keurig netjes. En daar maakt hij ook echt even werk van. Dus de hele kamer lag vol met allemaal kaftpapier. Maar daar heeft hij keurig netjes al die boeken gekaft. En dus weer naar school toe. En het grappige was, afgelopen week hadden wij een logé thuis, want het middelste kind van mijn broer, dus mijn neefje, die is aan zijn studie fiscaal recht begonnen op de UvA in Amsterdam. En die mailde mij, appte mij een paar weken geleden van, joh, ik heb dan en dan de intreeweek. En hij woont zelf in de buurt van Utrecht, dus hij zei, ja, om dan elke dag op en neer te gaan en dan midden in de nacht via een nachttrein, heel ingewikkeld. Nou ja, een lang verhaal kort, zou ik eventueel bij jullie kunnen logeren? En toen zei ik, ja, natuurlijk, weet je wel, we hebben een logeerkamer, dus deze welkom. Nou, afgelopen zondag kwam hij dus met een tas en een koffertje. En heeft hij dus de hele week bij ons gelogeerd. Maar we hebben hem eigenlijk nauwelijks gezien. Nou, wij zijn dan in alle vroegte altijd de deur uit. En hij had dus elke avond een feest. Alleen hij kent letterlijk Hecht nog Steg in Amsterdam. Dus ik had hem wel een beetje zo uitgelegd van, nou, dit is mijn fiets, dit is mijn fietssleutel. Zet hem goed op slot, want hij moet niet gejat worden. En nou ja, de stad is ongeveer die kant op. Dus gewoon dat helemaal afrijden en dan nog een stuk rijden. En dan nog een stuk en dan ben je ongeveer bij, nou, laat ik zeggen, het Surinameplein of het Vondelpark. En dan, nou ja, dan wijst het zich vanzelf. Afijn, hij is dus al de hele week ontmoet hij zijn medestudenten en heeft hij feesten en diners en weet ik wat allemaal, studentenverenigingen die aan hem lopen te trekken. Alleen hij heeft nu na 3 dagen heeft hij een beetje door hoe hij moet fietsen. Maar het gekke was dus dat met name mijn vrouw, dat is toch dan denk ik het moederinstinct in haar. Die ligt dan wel 's nachts te wachten tot hij thuis komt. Terwijl ja, het is ons kind niet en ik slaap gewoon door, want mij interesseert het verder geen reet. Maar dat is toch wel grappig dat zij dan toch denkt van ja, ik blijf toch wakker tot hij thuis komt. Nou, dat was maandag om 2:30 en dinsdag was het om 2:30. En nou ja, goed, het was midden in de nacht. Maar gisteravond lagen wij al in bed en toen kwam hij ineens thuis. Ik denk dat het 11:30 was, ik sliep al 11:30 en toen hoorden we ineens de voordeur. En dat was ook de eerste en enige nacht deze week dat ik het idee had dat hij een beetje te veel had gedronken. Tenminste, ik hoorde hem toch een beetje zo met dubbele tong praten. En hij zei, vind je het goed? Ik ga even douchen. Ik zei, nou ja, lekker. Ga jij lekker douchen? Nou ja, ik had vanochtend even appcontact met mijn vrouw. En hij had inderdaad een klein knellend petje. Als je begrijpt wat ik bedoel. Klein katertje vanochtend. Nou ja, hoort er allemaal bij. Dat hoort zo'n beetje bij zo'n intreeweken. Straks in Goedemorgen Lola Young en Messi. Maar ook een band die omschreven werd als Australiërs antwoord op de Eagles. Opgericht in 1975. 25 miljoen albums verkocht. En één van hun nummers vind ik zelf het ultieme nummer om tijdens een lange autorit te draaien. A Long Way There. En dan in de allerlangste versie, duurt bijna 9 minuten. Nou, dat is 9 minuten. Puur genot. In Goedemorgen hoor je straks de Little River Band met Help Is On Its Way. Maar eerst die onafvolgbare Lola Young. Dit is Messi.

0: goed geslapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Jong, wat ga je doen?
1: Oh, wat leuk.
3: Jong, wat ga je doen?
1: Dit is heel bijzonder.
3: Jong, wat ga je doen?
1: Ga ik nog even zitten.
3: Jong, wat ga je doen?
4: Ik moet even mijn bril corrigeren, sorry.
1: Oh, ik dacht dat je naar mij keek. Goedemorgen.
4: Ja, via jou.
1: Je keek gewoon
4: mezelf.
1: Langs mij.
4: Ja, tussen jullie door, naar mijn eigen. John, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: Wat zit er in je show?
1: Klun komt straks langs, oftewel Raymond van der Klundert. En hij heeft een boek geschreven. Dit boek was al eerder uitgekomen, 2004, maar hij heeft het herschreven.
4: Ja.
1: Zijn dochter heeft het vooral herschreven. Zijn middelste dochter. Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt.
4: Ja,
1: dat is het onderwerp van gesprek straks.
4: Heb ik ook gelezen.
1: Geestig geschreven.
4: Ja, buitengewoon grappig geschreven.
1: Ja. Dus we gaan even met hem erover hebben. Voor de rest gaan we een heel mooi boek straks verloten. En daar hebben we nog wel een verhaaltje bij. En we spelen uiteraard ook vandaag weer Pimpampet.
4: Zo is dat, ook op de fijnste dag van de week. En dat is de vraag.
1: Zeker.
4: Dan ga ik nog één liedje draaien. Ik wens je veel plezier bij June en de rest van de dag op dit fijne station.
1: Jij een fijn weekend.
4: Ja, ook namens mij alvast een heel fijn weekend. Geen ruzie maken zoals die dames van Maywood. Slaat nergens op. Hey, maak er wat moois van, hè. Toedeloo.

0: zaterdag.
1: Helemaal
2: NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage.

0: helemaal NH.
1: Zaterdag.
2: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH.
3: Tatastiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
12: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
14: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
15: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
16: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Twaalf uur precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf volgende week 's nachts deels op slot voor grotere schepen. Twee mannen uit de gemeente Texel zijn aangehouden op verdenking van drugshandel. En vanmiddag waarschuwt het KNMI weer voor onweer. Er is zelfs code geel afgekondigd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden drie Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
21: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
22: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
23: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
24: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
25: Rustig, adem in,
24: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
25: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
26: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
27: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
28: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
29: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
30: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
29: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
31: June tot 2.

0: minuten over 12 in dit programma heet June tot 2. Wij begroeten straks de schrijver Kluun, die heeft een heel mooi boek geschreven. Nou, dat was er al eerder, maar heeft het herschreven, waardoor het eigenlijk gewoon nieuw in de winkel ligt. Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt.
1: Ja.
0: Voor de rest hebben wij straks een cadeau dat we gaan verloten. Meerdere cadeaus. Dat doen we tussen 1:30 en 2:00. We spelen uiteraard Pim-Pam-Pet. En we maken er een leuke uitzending van.
1: Zeker.
0: Ja, ik zie een appje binnenkomen van een mevrouw die zich druk maakt over dat wij nog iets van een boterham eten. Maar we hadden een belangrijke vergadering hiervoor, waardoor we net te laat aan de lunch toekwamen.
1: Oh, dus, die mevrouw zegt boos.
0: Ja, dus onze excuses.
1: Oké, ik ga hem gelijk weghalen. Sorry.
0: Ja. Goed, ik wil het hebben over een heel leuk persoonlijk onderwerp.
1: Ja.
0: Waar ik ineens aan moest denken van de week toen we het hadden over dingen die zich vroeger hebben afgespeeld, is namelijk een spreekbeurt. Komt ook omdat ik mijn nichtje onlangs geholpen heb met haar spreekbeurt. En toen dacht ik terug aan mijn eigen spreekbeurten, maar dan vooral op de basisschool.
1: Ja.
0: Heb jij ook spreekbeurten gehouden natuurlijk?
1: Zeker, ik vond het ook heel erg leuk op een of andere gekke manier. Meestal vinden kinderen dat heel eng.
0: Ja, maar jij krijgt dan aandacht, dus ik snap dat wel.
1: Ja, precies. Mijn eerste spreekbeurt was, ik denk groep 6 of zo. En toen was ik helemaal fan van Aladdin, die Disney-film. Vond ik fantastisch. Toen dacht ik, en dan had ik wist wel iets van de islam. Toen heb ik daar mijn eerste spreekwoord over de islam gedaan.
0: Oh, heel goed. Kon je er een beetje inkomen?
1: Ja, ja. Dus dat weet ik nog heel goed. Islam en Zuid-Frankrijk heb ik het over gedaan een keer. En fobieën heb ik het ook
0: fobieën?
1: Over gedaan.
0: Fobieën?
1: Ja.
0: Straatfobieën?
1: Ja, had ik alle fobieën ineens.
0: Oh, dat vind ik wel interessant.
1: Ja, was echt interessant.
0: Voor zo'n kleine Maarten Faber.
1: Ja, ik vond het ook een heel goed onderwerp.
0: Oh,
1: als
0: wat
1: heftig. Nooit gehoord. Ja, een keer wat anders dan je konijn of je,
0: nou,
1: of je paard.
0: Nou, precies. Ik heb een spreekwoord gehouden over dolfijnen.
1: Ook leuk.
0: Ja. Zit niet in hetzelfde hoekje als jouw fobie. Ik heb het een keer gehad over de Tweede Wereldoorlog, weet ik ook nog wel. Dat was in groep 8, heette toen nog klas 6 van de lagere school.
1: Ja.
0: En maar ook een keer over een schildpad. Want mijn buurjongen had een schildpad.
1: Ja.
0: En toen zei ik op een gegeven moment, vroeg ik aan Hans Eigenwald, ik zeg, goh, mag ik een keer jouw schildpad een ochtendje lenen?
1: Ja.
0: Mag je een schildpad lenen? Hij zat op een andere basisschool.
1: Ja.
0: En zegt, ja, wat ga je ermee doen? Ja, nee, die ga ik heel goed verzorgen.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Maar die heb ik toen meegenomen naar school.
1: Oh.
0: Dat wist Hans niet.
1: Nee, dat snap ik.
0: Ik heb het wel Hans daarna eerlijk verteld. En hij zat gewoon in zo'n glazen bak met een beetje sla.
1: Dan had je wel een goed cijfer, denk ik.
0: Ik had een hartstikke goed cijfer. Ja. Vooral omdat het schildpadje ook even losging en ook even mocht lopen.
1: Die kunnen heel hard bijten, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat had je ook geweten gehad.
0: Ja.
1: Ik weet ook nog wel dat aan het einde van de spreekwoord dan zei je van, en zijn er nog vragen?
0: Ja, zijn er nog vragen?
1: En dan dacht je, oh, alsjeblieft, geen vragen. Want die waren altijd heel moeilijk en daar had je niet op voorbereid.
0: Ja, precies. Ja, dat is heel leuk. En dat je dan daar staat met knikkende knieën en dat je dan zo'n cijfer krijgt gewoon van je leerkracht. Dat weet ik ook nog zo goed. En je denkt, oké, zijn er nog vragen? En ook thuis het oefenen. Dat je gewoon maar bleef oefenen in de hoop dat het allemaal goed ging.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, ik vind het wel heel leuk. Oké. Dus jij deed over fobieën, daar stonden mijn dolfijnen tegenover.
1: Ja.
0: En jij deed over de islam, dan kwam ik met een schildpad. Ja, goed. 088. 850, 51, 52. Goed, er zat behoorlijk wat diepgang in de kleine Maarten. Waarover ging jouw spreekbeurt vroeger? Weet je dat nog?

0: Misschien is het tijd van Yves Berendsen. Er komen heel veel appjes binnen van luisteraars die allemaal iets willen zeggen over een eigen spreekbeurt.
1: Ja.
0: Maarten, verschillende onderwerpen heb ik gezien in de app.
1: Zeker, ja. En ook veel appjes over inderdaad het de Eatgate. Dat wij aan het eten zijn, daar vind ik toch wel schattig. Mensen zijn er heel goed bezig. We mogen het toch wel eten van sommige mensen. Maar ik snap het ook wel weer.
0: Ja, nou ja, wij hebben geen app gegeten in beeld. En, maar Laura die heeft het heel druk met de voorbereiding voor haar nieuwsbulletin.
1: Ja, dan moet je goede bodem hebben.
0: Zij moet toch even eten, ja. Dus zij heeft dat broodje gewoon opgepeuzeld.
1: Groot gelijk.
0: En maar zij was zo druk met het nieuws dat zij van die appjes gelukkig niets voorbij heeft zien komen.
1: Precies, maar over spreekbeurten ging het. Carla, die heeft haar spreekbeurt gehouden over Frankrijk, Italië en Spanje. Maar bij spreekbeurt 4 kreeg ze een verbod op landen. Toen moest ze maar een keer een ander onderwerp.
0: Nou, dat zal die landen al hadden.
1: Ja. Simon, die heeft een 8 gekregen voor zijn spreekbeurt over kaas. Lydia
0: voor
1: met
0: kaas?
1: Kaas. Ja, daar kun je van alles over vertellen, toch?
0: En dan heeft hij vast ook stukjes kaas uitgedeeld.
1: Ja. Lydia, ja, dat zou slim zijn, een beetje omkopen. Lydia, met knikkende knietjes en 7,5. Ze zegt, het onderwerp ben ik vergeten, heb ik waarschijnlijk verdrongen. Ook Harriet heeft een spreekwoord gehouden. Het ging over het geloof in het algemeen. En Leontien heeft een spreekwoord gehouden over share.
0: Over share?
1: Ja.
0: Oh, dat is een leuk onderwerp.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook over celebrities.
0: En daar zag ik nog een heel leuk appje binnenkomen van een luisteraar. Die belde maar die had helaas ons telefoontje gemist. Dat is Kim. Zullen we kijken of die nog even te pakken kunnen krijgen, Kim?
1: Ja, dat ben ik aan het proberen, maar...
0: Ja, ik weet dat je bent sneller dan het licht.
1: Ja.
0: Want Kim had het over haar vader, die was vrachtwagenchauffeur. En dan moet ik niet het hele verhaal vertellen natuurlijk, want anders heeft Kim zo meteen niks te doen. Maar dat was wel echt heel leuk. Even over verhalen gesproken. Straks hebben wij Kluun, oftewel Raymond van der Klundert. En hij heeft een boek geschreven, Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. We kennen hem natuurlijk ook van Help, er komt de vrouw bij de dokter. Maar dat is weer een ander boek. Dag Kim, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo Kim, want jij had ook een mooi verhaal over een spreekbeurt.
2: Ja, zeker. Ja, toen ik in groep 8 of 7 zat, toen mijn vader was vrachtwagenchauffeur.
0: Ja.
2: En toen heb ik een spreekbeurt natuurlijk over vrachtwagens gehouden. En dat kon natuurlijk niet zonder dat we dan ook echt een echte vrachtwagen hadden.
0: Oh,
2: dus die kwam aanrijden en we hadden een grote klas. Dus dan moesten we natuurlijk allemaal door de cabine heen. Dus iedereen trapje op, trapje af, door de cabine heen met 34.

Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Ik ben Yvonne en ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Wil en ik kom uit Nieuw-Vennep.
13: Ik ben Jan, Elvis-imitator en kom uit Zaandam. Thuis in heel
14: half 1 precies, Nippixwoud, 20 graden, nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf volgende week 's nachts deels op slot voor grotere schepen. Van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends, excuses, is er geen scheepvaartbegeleiding. Dat komt door een tekort aan personeel bij Rijkswaterstaat. Het gaat om enkele tientallen schepen per nacht, vooral grotere schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Hoe lang de maatregel gaat duren, is niet bekend. Twee mannen uit de gemeente Texel zijn aangehouden op verdenking van drugshandel. De politie vond in de twee woningen in Den Burg hard en soft drugs en contant geld. Het gaat om mannen van 59 en 28 jaar. De woningen werden doorzocht na meerdere meldingen. De politie onderzoekt nu welke rol de twee precies hadden. De politie doet vandaag onderzoek op het industrieterrein in Herugewaard, waar aan het begin van de zomer een beruchte Engelse crimineel werd vermoord. Volgens de politie gaat het om een videoreconstructie. In juni werd een crimineel, Tommy Parker, daar vermoord in een bedrijfspand. Parker werd al jaren gezocht door de politie in Engeland. Hij werd op zijn beurt verdacht van een moord in Amsterdam. En oud-gemeenteraadslid Guido Frankvoerter uit Amsterdam is eindelijk geslaagd als trambestuurder. Hij zakte eerder voor een test en moest vorig jaar zijn opleiding vroegtijdig verlaten. Maar na opnieuw 9 weken opleiding heeft hij nu dan zijn certificaat binnen. Frankvoerter is trots. Hij zegt dat hij hiermee heeft bewezen dat hij het kan. En hij heeft er zin in.
16: Ik vind het echt machtig mooi om zo'n wagen van 30.000 kilo schoon aan de haak. Om die zo veilig mogelijk door de stad te rijden.
15: Zaterdag rijdt hij zijn eerste dienst voor het GVB. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
14: Helemaal goed, Laura, dankjewel. En dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
17: Dag Joen, goedemiddag.
14: Het weer slaat een beetje om, want gisteren was het wel heel warm, hè Jan?
17: Ja, erg benauwd, hè? Inderdaad, ja.
14: Echt.
17: Ja, vandaag zitten we een beetje in de overgangsfase. Want dat front hangt nog steeds een beetje boven ons land met al die vochtige lucht. Maar geleidelijk van het westen uit komt toch de wat koelere lucht dichterbij. En ook de wat drogere lucht. Op dit moment is het nagenoeg overal in de provincie bewolkt. Wel droog, slechts hier en daar komt de zon er even door. Regen valt er voornamelijk in het oosten en zuidoosten van het land. En dat heeft nog steeds met hetzelfde front te maken. Dat blijft een beetje slepen. Maar er zitten ook actieve buien boven het noordwesten van Frankrijk en boven België. En die hangen dan weer samen met een afkoeling in de bovenlucht. En dat gebied trekt vanmiddag naar het noordoosten toe. Dus met andere woorden, nu droog. Maar in de loop van de middag neemt de kans op buien met onweer toe. Vooral in het zuiden van de provincie. Daarbij kunnen ook windstoten voorkomen. Gisteravond en de afgelopen nacht is het allemaal erg meegevallen of tegengevallen. Vooral dat laatste. Want ja goed, we zitten om regen te springen. In onze provincie was hoogwoud een van de natte plaatsen met 14 mm. Echt veel regen viel er eigenlijk alleen in westelijk Zeeland en in het oosten van het land. In Drenthe zelfs lokaal dik 40 mm. Dan, zoals gezegd, vanmiddag dus, in de loop van de middag, kans op buien met onweer. Aan het eind van de middag en vanavond wordt het dan weer droger met meer zon. Maar in de loop van de avond gaat de Noordzee een belangrijkere rol spelen. En dan ontstaan daar buien die dan de provincie gaan binnentrekken. Temperatuur vanmiddag zo rond de 22 graden, per enkele plaats 23. Ze zitten nog wel in die warme lucht hoor. En de wind die waait uit het zuidwesten en is boven land matig. Aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5. En die zal in de loop van de middag af en toe krachtig zijn, windkracht 6. En vanavond aan de kust af en toe zelfs hard, windkracht 7. Dan morgen in de ochtend is het meest droog weer, misschien lokaal een bui. De meeste plaatsen houden het echt droog, bewolking, maar ook af en toe in de loop van de ochtend wat zon. Rond het middaguur wat zon, begin van de middag ook nog. En daarna komt een volgend lage drukgebied opzetten over Zuid-Engeland richting de Waddeneilanden. En dat betekent dat later op zaterdagmiddag en ook zaterdagavond de kans op buien weer gaat toenemen.
14: Is dat overal in het land of vooral bij ons?
17: Dat is eigenlijk zo'n beetje overal, hoor. Dat kunnen we nu nog niet echt een stickertje op plakken van daar meer buien, daar minder buien.
14: En is het dan veel regen of een klein beetje?
17: Dat kunnen flinke buien zijn. Maar niet echt dat je nou zegt van het spoelt van de lucht, wolkbreuken of zo, dat niet. Maar er kunnen best wel flinke plensbuien tussen zitten.
14: Maar om in een tentje te liggen is niet zo lekker.
17: Nee, of je moet van het kletteren op je tentje houden.
14: Ja, kan heel romantisch zijn.
17: Ja,
14: precies.
17: Nee, morgen 22 tot 23 graden nog en een sterke zuidwestenwind. Zondag en maandag, eigenlijk een beetje van hetzelfde laken en pak. We zitten echt in een trein van storingen en fronten. Dus op beide dagen zijn de neerslagkansen groot. Temperatuur 22 graden op zondag, maandag 21 graden, zuidwestenwind. En dan midden volgende week, tijdelijk, zeg ik er met nadruk bij, tijdelijk, wat meer rust en zon dankzij een zone van hoge druk. Temperatuur verandert niet veel, zo rond de 21 graden.
14: Ja, oké, hartstikke goed, we doen het ervoor. De luchtdruk en de weerspraak.
17: Ja, de barometer die staat op 1006, 1007. En de spreuk is even een doordenkertje. Als Van der Velden is geschoren, is Verschuren rijk.
14: Ja, dan gewoon als het veld is geschoren, dan gaat de oogst naar de schuur.
17: Ja.
14: En ik snap hem direct.
17: Oké, dat is goed.
14: En ik hoop met mij iedereen eigenlijk.
17: Ja.
14: Hey, fijn weekend. We spreken je over een uur weer natuurlijk.
17: Ja.
14: En wat mij betreft op maandag.
17: Ja, goed weekend.
14: Tot zo. Dag Jan.
17: Hoi.
14: Dag. En dan gaan we nog even naar de verkeersinformatie. Ik heb één melding op de N9. Den Helder richting Alkmaar tussen Schoren en Bergen. Daar is een vertraging van 7 minuten.

0: Ilse de Lange en World of Hurt.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
4: June tot 2.
3: Pin.
4: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
5: Speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Petten, Maarten.
6: Ja.
0: Laten we eens een keer gaan pimpampetten.
6: Doe eens gek.
0: Want we hebben iedere dag nu andere vragen. Dat maakt het wel leuk, hè, als de vragen uit het nieuws komen.
6: Het zijn helemaal actueel.
0: Ja, zeker actueel. Heb jij de selectievraag voor vandaag? Ik vertel eerst trouwens even dat we hebben een prachtige hoofdprijs. Een waardebon van €50 te besteden bij Plutosport.nl. We hebben boeken, we hebben het schort koken voor een prikje. En we hebben uiteraard ook het spelletje van pimpampetten. Dat is nog steeds te verdienen.
6: Ja, zeker.
0: Oké, okay, jij de selectievraag, ik het rad.
6: Ja, want de nieuwe koning van Noorwegen, die is van morgen al aangekomen op het Koninklijk Paleis in Oslo. Het is natuurlijk Hakon. En ook zijn dochter Ingrid Alexandria, die is dus nu kroonprinses
0: geworden. Ja, ik vind het wel zielig, want Harold is dus nu overleden. Hè? Ja. Dat was de oudst zittende vorst.
6: Ja, ik vind, ben het helemaal met je
0: eens. En dan ben je de dag daarna ben je ineens koning. Nou, en ik zag een foto, en ik zei, het lijkt wel alsof ze blij zijn.
6: Ja, maar het is ook, het lichaam is nog niet koud en dan gaat het alweer over de volgende. Maar ja, zo gaat het natuurlijk. Hè? Ja. Dat is, daar kunnen zij ook niks aan doen.
0: Ja, dat is waar.
6: Mijn vraag is, waar denk je aan bij Noorwegen?
0: Oh, ben je er al eens geweest?
6: Nee.
0: Nee, ik ook nog nooit. Het staat wel op mijn lijstje eigenlijk, maar ik heb dan het idee dat daar altijd regent. Slaat nergens op. Waar denk je aan bij Noorwegen met de M van Marie? 088 850 51 52. Nou, ik weet toevallig dat de vrouw van Hakon.
6: Ja.
0: Dat begint met een M.
6: Nou, kijk eens aan.
0: Hamo. 088 850 51 52. En dit is die lekkere plaat van Albert Hammond.

0: So Glad I'm a Woman van Love Unlimited. Zou jij vrouw willen zijn een dagje, Maarten?
1: Over een dag wel.
0: Ja?
1: Dan weet je wel wat ik ga doen.
0: Oh, wat dan?
1: Even voelen.
0: Nou, je.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
1: Ja. Zou je dat andersom niet doen, nou?
0: Ik zou staand gaan plassen.
1: Nou ja, plassen.
0: Hoe kan ik nu overgaan tot een spelletje?
1: Ja, je moet. Je hebt geen keus.
0: Oké. Okay. Dag Jennifer en Ria, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jules.
0: Oh, je hebt een beetje slechte verbinding, Jennifer.
3: Nou, ik zit bij het raam, hoor.
0: Dus... Oké, je zit bij het raam. Niet springen, hè?
3: Nee.
0: Okay. En de radio is uit en de televisie is ook uit, toch?
3: Ja, klopt.
0: Oké, hartstikke goed. Ria, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Dag Ria. Wat was jouw antwoord?
4: De midzomernachtdroom.
0: Midzomernachtdroom. Oké, goed. En Jennifer?
3: Ik had Marius en Mette Marit.
0: Ja, inderdaad. Marius is de zoon, de stiefzoon. En Mette Marit is de vrouw van Hakon.
3: Ja, klopt.
0: We gaan beginnen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Oké, de eerste vraag, Maarten.
1: Ja, vandaag, ook vanmiddag, geldt code geel in heel Nederland vanwege onweersbuien. Wat kan er geel zijn?
0: Oké, wat kan er geel zijn? Ik kan nog een beetje napretje.
1: Oké.
0: Wat kan er geel zijn? Het is de thee van Tinus.
3: Een trui.
1: Een trui?
0: Ja.
1: Waarom niet? Waarom niet? Punt voor Jennifer.
0: Oké, okay. Dan gaan we naar de tweede vraag. Nou, zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Dat mag niet van Rijkswaterstaat. Het is namelijk een hele slechte staat van de bruggen daar op de Houtripdijk. Wat zie je op de weg? Wat zie je op de weg? Dat is de tweede vraag. Op de weg met de volgende letter. Het is de R van Rudolf.
3: Regels.
1: Verkeersregels. Oh, misschien nog iets anders.
0: Ria, waar ben jij?
4: Postcode.
0: Wat een ding?
1: Wat zeg je, Ria?
4: Postcode.
0: Ik versta er niet van.
1: Ik versta je niet, Ria.
3: Rotzooi.
0: Rotzooi.
1: Ja, dat vind je wel veel op en langs de weg. Ja, punt voor Ria.
0: Oké. Slechte verbinding, hè?
1: Ja, maar we komen er wel. Samen komen we eruit.
0: Oké, prima. Ik maak me zorgen. Vraag nummer 3, die doe jij.
1: Ja, leuk nieuws voor Hans Klok, want zijn nieuwe voorstelling... die komt ook naar Duitsland in mei 2027, is die te zien. En ook in Nederland gaat het gebeuren, dat is al in november. Waar denk je aan bij Hans Klok?
0: Oké, waar denken we aan bij Hans Klok? Hij komt hier ook, hè, einde van het jaar in de studio. Waar denk je aan bij Hans Klok met de F van Ferdinand?
3: Een feun.
1: Ja, dat is een goeie. Dat klopt wel, ja.
0: Ja, dat is wel een grappig antwoord.
1: Ja.
0: Oké, wat is de tussenstand?
1: 2-1 voor Jennifer.
0: We gaan verder met vraag nummer 4. We hebben zometeen Kluun op visite, want die heeft een nieuw boek uitgebracht. De vraag als volgt, waar kun je een boek over schrijven? Dus waar kun je een boek over schrijven? Het is de W van Willem.
4: Wereld.
1: De wereld. Ja, bijvoorbeeld een wereldreis of zo.
0: Ja,
1: ja hoor. Of een atlas, die gaat over de wereld natuurlijk.
0: Slim.
1: Jean-Claude McCroy, ja, die heeft meegedaan aan Beste Zangers... en dat heeft hem geïnspireerd om ook Nederlandstalige muziek te gaan schrijven. Heeft hij verteld in een interview. Een Nederlandstalige hit.
0: Oké, dat is de laatste vraag. Vraag nummer 5.
1: En het staat 2-2.
0: Spannend. Een Nederlandstalige hit met de volgende letter. Het is de B van Boot.
4: Hier een bordje.
1: Berenbondje. Oh. Ja, dat is wel een hit.
0: Kun je even een klein stukje zingen?
4: Nee, daar begin ik echt niet aan.
0: Nee.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Oh, jij kent de hele tekst.
0: Waar is Berend Botje gebleven? Hij is niet hier, hij is niet daar. Hij is naar...
1: Amerika.
0: Amerika, oh. Precies. Oké. Okay. Nou, Ria, dankjewel, want wij hadden ook even lol op deze manier. Gefeliciteerd met de hoofdprijs.
2: Oh, gefeliciteerd. Dankjewel.
1: Goed gedaan, Ria.
0: Oké. Okay. Ria, veel plezier. Blijf in de lijn.
2: Groetjes.
0: Goed zo. Dag.
2: Doeg.
0: Ja. En dan krijgen we een appje binnen van de luisteraar. Is dit een hit? Een Nederlandstalige hit.
1: Heel Nederland kent dit nummer, toch?
0: Ja. Als wij het kennen, dan is het gewoon een hit.
1: Precies.
0: En ze maken zich wel een beetje druk om zo'n dingen. Dat ik denk, oké, een beetje rustig aan. Een beetje
1: je
0: gewoon
1: doet het
0: genieten.
1: Nooit goed.
0: Nee, we doen alles verkeerd. Ik ben het hele weekend depressief, denk ik. Dit is Meetje.

0: 1981.
1: 1974.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
0: Met William van der Locht.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje, Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Ik heet Jan Pieter. Ik ben echt niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
14: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is bijna 1 uur. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Osinga. Laura, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Straks weten we meer. Vanaf 1 uur begint de loting voor AZ in de Europa League. En daarna is de loting voor Ajax in de Conference League. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf volgende week 's nachts deels op slot voor grotere schepen. En twee mannen uit de gemeente Texel zijn aangehouden op verdenking van drugshandel. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
20: Ah!
0: Mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
22: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
24: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
25: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
26: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
25: Oké, we gaan.
27: June tot 2.

0: minuten over 1. En dit is de tweede uur van het programma June tot 2. Straks hebben we trouwens jij en Nick. Vandaag niet met Nick Velderman, want die is heerlijk op vakantie.
1: Ja.
0: Dus we hebben Francis van Broekhuizen.
1: Net zo leuk.
0: Ja, zo kunnen wij dat. Heel goed. En jij zit er ook niet op die plek, want jij wordt vervangen door Bastia.
2: Ja.
0: En Laura blijft zitten, de nieuwslezer. Degene die onderweg is, is Kluun, onze schrijver. Althans, de schrijver van het boek Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt.
1: Ja.
0: Hij is er nog niet. Geef niks, Kluun. We strikken jou zo meteen.
1: Ja.
0: Want dat geeft ons mooi de tijd om gewoon eens een keer een paar cadeautjes te verloten.
1: Ja, leuk.
0: Hele nieuwe boeken zijn dit. Het zijn allemaal hetzelfde. De Terugkeer, zo heet dit. Het is echt een krimi. Het gaat over een man in de Verenigde Staten. En die heeft een hartstikke veilige baan. Of een veilige situatie. Heeft een baan, heeft een gezin, niks in de hand. Totdat hij onder druk gezet wordt door de FBI. Om informant te worden. Binnen een criminele organisatie. Heel spannend.
1: Spannend.
0: David Baldacci, hij heeft het boek geschreven. We kennen hem trouwens ook misschien wel van het boek De Val. Dat is ook een heel bekend boek van hem. Dit is een hele dikke pil, te weten 500 pagina's. We hebben een aantal stuks om te verloten. Dus wil je in aanmerking komen voor dit boek De Terugkeer nieuw van David Baldacci?
1: Ja.
0: Wat moeten de mensen dan doen, Maarten?
1: Nou, heel graag als het kan even appen dat je het boek wil
0: Wie
1: hebben.
0: Bellen?
1: Nou, omdat ik dan ook een adres moet noteren en dan gaat nog wel eens mis. En dat zou zonde zijn voor zo'n dikke pil.
0: Okay.
1: Dus graag een appje met boek en het adres en dan lood je mee. Dan heb je hem nog niet gewonnen, maar dan gaan we daar winnaars uit selecteren.
0: Okay. En waar moet het appje naartoe?
1: 088-850-51-52.
0: Oh, keurig. Zo mooi kwam dat ook uit jouw mondje gisteren bij Over de Top.
1: Dank je.

0: Young Hearts Run Free. Het lijkt nu dus even het nu al hebben over het hartje van een baby. Maar dat gaat zo meteen gebeuren. Je hoort de Candy Station. Ja, hier te gast. Daar is hij. Kluun, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat goed
1: Hallo.
0: Dat je er bent, man.
1: Ja, dank je.
0: Ja. Hey, met het boek Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Geef jij eigenlijk antwoorden, ik val gelijk met de deur in huis.
1: Tuurlijk.
0: Op heel veel vragen die bestaan bij aanstaande vaders. Nou ja, eigenlijk vanaf het moment van de bevruchting, waar je ook al hilarisch over schrijft.
1: Dank je.
0: Tot het moment dat de geboorte daar is, maar ook de momenten erna.
1: Ja.
0: Hoe is het met je met al je kinderen?
1: Ja, het is een tijdje geleden eigenlijk, het onderwerp waar het over gaat. Mijn jongste is nu 18.
0: Ja, 18, en 22 en nog wat.
1: Ja, en ik schreef dit boek toen mijn ex-vrouw, de moeder van Roos, toen die zwanger was. En Roos is nu 22. Dus het gaat heel goed met me. Ik ben uit de periode, zeg maar, waar degene die dit boek hopelijk gaan lezen, die vaders en moeders in spe.
0: Ja.
1: Voor mij is dat al heel lang geleden. Ik moest graven weer.
0: Ja, nou, er komt bijna weer een nieuwe fase aan met een jaartje 5.
1: Dan
0: krijgen we natuurlijk in ieder geval het boek Help.
1: Ik wil ze niet onder druk zetten, maar Eva, Roos, IJssen, Mare en Lola. Als ik zonder ideeën zit, heb ik echt jullie nodig om tot een volgend boek te komen. Ja.
0: Ja, zou je dat willen, opa worden?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ja. Wat lijkt jou zo mooi eraan?
1: Nou,
0: het klinkt zo oud, vind je niet?
1: Opa klinkt oud, maar ik ben ook langzaam aan het wennen dat ik 60-plusser ben. Weet je wat ik mooi vind? Ik zie vooral bij mannen, en dat was al vooral de vorige generatie mannen, die worden, zeg maar, wat mijn vader is overleden, maar toen die opa werd, mannen worden dan zachter. En ik zie dat ook bij mannen van mijn leeftijd, een aantal vrienden van mij worden opa. Er komt een nieuwe zachtheid en dat vind ik mooi. En wat ik ook mooi vind, en dat weet iedereen die jonge kinderen heeft, het is natuurlijk tropenjaren.
0: Ja.
1: Maar als je dan opa of oma bent, dan ben je een soort, je vliegt er even in.
0: Ja, en je gaat er ook heel gauw uit.
1: En daarna, en als zo'n baby heel vervelend is, wat ze wel eens zijn, dan kun je denken, oké, nog 4 uurtjes, dan zijn ze er weer. En mijn zus is net oma geworden. En ik zie dat ook aan haar, dus ik kijk er wel naar uit.
0: Oké. Ja. Hey, over zachter gesproken, dus jij denkt als je open wordt dat je zachter wordt. Dit boek is heel geestig, maar wel af en toe snoeihard. Zo schreeuw ik het ook.
1: Nou ja, dat is ook. En weet je, het grappige, ik schreef het natuurlijk in 2004.
0: Ja.
1: En we weten allemaal, de tijd is veranderd. Maar als je dan je eigen boek terugleest, dan zie je pas echt, kijk, mijn humor is altijd al op het randje.
0: Ja.
1: En soms eroverheen. En dat is mijn stijl.
0: Maar dat weten mensen ook
1: van. Ja, dan hou ik van een beetje plagen, een beetje pesten. Maar mijn dochters, ja, die zijn zo woke als maar zijn kan. Dus die zeggen af en toe, pap, dit kan je echt niet zeggen en zo. En dat weet je langzamerhand ook. We zeggen, die humor die daarin stond,
0: ja,
1: ik heb hem wel een aantal dingen echt moeten aanpassen in seksistisch oogpunt en nog wat grappen die echt niet meer kunnen. En er is gelukkig heel veel veranderd, want ik maakte hem in die tijd heel boos over de bevallingscultuur in Nederland. Ja. Dat niet de vrouw, maar de verzekeraar en de verloskundige en het ziekenhuis en de anesthesist bepaalde hoe je wilde bevallen. Als je pijnbestrijding wilde, en dat vind ik, dat is echt aan de vrouw die dat wil en aan niemand anders. Ja, dan moest je bevallen tussen 9 en 5 op kantoortijden.
0: Ja,
1: want anders waren er geen anesthesisten. En dat is gelukkig volledig veranderd.
0: En dat beschrijf je ook in je boek. En dat is een hele mooie verandering. Inderdaad, sinds 2008 staat in jouw boek. Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Hebben vrouwen recht op inderdaad pijnbestrijding?
1: Vastgelegd in de
0: En het lijkt net alsof jij gewoon op de barricade. Ik ben op de barricade.
1: Weet
0: en
1: ik vind
0: het is wel mooi.
1: Ik vind ook, kijk, iedereen, mijn vrouw is bevallen van haar. Het is van mijn stiefkinderen. Heel makkelijk thuis. Bij mijn eigen vrouw en mijn overleden vrouw ging het soms wat moeilijker. Maar ik vind gewoon, als vrouw heb je het recht tijdens de zwangerschap om te denken, zo wil ik het. En of je dat nou thuis wil met fluffy kussentjes of zegt, ik wil het ziekenhuis in.
0: Ja.
1: Het is niet aan de maatschappij of de druk van de man of wie dan ook. Want wij hadden echt de meest unieke bevallingscultuur in Nederland.
0: Ja, dat verloskundige is niet meer,
1: bestaat nergens, hè?
0: Nee.
1: Dat is of dat. Dus dat je 9 maanden begeleid wordt door iemand, ja, in alle andere landen. En dat weet ik nog, omdat alle vrouwen die ik kende toen, die buitenlands waren, Vlaams, Amerikaans, Frans, die gingen allemaal terug naar hun eigen land. En ik vind, nogmaals, ik vind dat iedereen dat zelf mag bepalen. Maar in ieder geval, ik vind het fijn dat het vastgelegd is in een wet dat de vrouw daarover mag bepalen wat ze ook wil en hoe ze het ook wil.
0: Ja, mooi dat je het opneemt voor de vrouw. Je neemt het ook zeker op voor de man en dat doe je op hele geestige wijze.
1: Dank u.
0: Jij zorgt dat aanstaande mannen, dat je die van tevoren al waarschuwt voor het een en ander. En dat steek je allemaal niet onder stoelen of banken. Ik vind het wel vanaf het eerste moment in het boek, en ik heb het helemaal gelezen, is dat jij ervan uitgaat dat het is toch wel heel mooi als een man een zoon krijgt.
1: Ja, en
0: die
1: ik heb
0: jij
1: drie
0: dus nooit gekregen. Je hebt 3 dochters. Maar dat de man ook tijdens de bevruchting het geslacht bepaalt.
1: Ja, dat is grappig, hè? Dat wisten we natuurlijk.
0: Ja.
1: Tenminste,
0: als ik iets lang over nadenk, wist ik het wel. Maar
1: ja, maar het is grappig natuurlijk. Inderdaad, het is afhankelijk van het zaad van de man. En welk van die miljoenen zaadcelletjes de winnaar wordt in de tocht naar de te bevruchte eicel. Ja. Die zaadcel bepaalt. Ja,
0: ja. Ja, je geeft er ook wel wat aanwijzingen voor. Hè? Op een gegeven moment zeg je van oké, als man zijn, als je dan

0: dik, toch? Maar nu gaat het natuurlijk...
1: Het heeft helemaal geen zin meer.
0: Nee, het is digitaal. Nee. Dus dat is achterhaald. Ja. Maar het is wel belangrijk dat je inderdaad niet tegen je... en met name tegen je familie en schoonfamilie zegt van...
1: Mijn
0: vrouw en ik zijn bezig. Want dan heb je het risico dat je schoonvader zegt... even de Tilburgs, maar... Ik hoefde maar te kijken en ze was al zwanger. En bij jou lukt dat niet, jongen. Nou. Dus krijg je elke maand dat te horen. Dus hou het eventjes discreet. Dat is beter voor jezelf.
1: Ja, het is ook wel leuk als je het zo brengt. Wat ik ook wel mooi vind, is dat je eigenlijk tegen al die aanstaande vaders zegt... hou er rekening mee, want je staat heel gauw buitenspel.
0: Ja, terecht. Je wordt gewoon met kracht... en zo hoort het ook, dat is een verrijking. Met kracht word je weggeslingerd uit het middelpunt van het universum... waarvan je dat dan doet, dacht van, ik ben het midden... als een soort puber op leeftijd. En je zegt, ik ben de belangrijkste wereld. Nou, dat gaat die baby je wel leren, dat je dat niet meer bent.
1: Wanneer heb jij dat weer teruggekregen?
0: Niet gelukkig. Het zou wel heel triest zijn. Nee, maar laat ik zo zeggen... Dus zeker, en dat weet iedereen die jonge kinderen heeft of heeft gehad, die eerste jaren. Als vrouw ben je vaak geef je borstvoeding. Nou, je ligt helemaal uit elkaar. Die baby is uit jouw buik gekomen. Als man kan je alleen maar dienst verlenen en zorgen dat je zo goed mogelijk doet. Maar je bent gewoon, het kind bepaalt het leven. Ja. En je moet er van alles voor regelen, organiseren met kinderopvang, et cetera. Om nog een beetje je eigen werk, je sociaal leven. Laat staan je intieme leven met je partner weer op te pakken. En als je al wat ouder wordt en die kinderen gaan uit huis... dan merk je wel dat je langzaam maar zeker, vind ik... dat mijn vrouw en ik weer
1: een beetje
0: richting middelpunt... maar wel met veel liefs voor onze kinderen om ons heen. Ze zijn niet meer zo bewerkelijk. Ze hebben geen 7 voedingen per dag meer nodig.
1: Nee. Nou, de uitgebreide voedingen, dat doen we straks. De bevallingen nemen we door. Seks op het laatste moment is ook mogelijk. Alles staat in je boek. Heb je wat te drinken eigenlijk?
0: Ik heb een watertje keurig. Okay. Dankjewel.
1: Is dat genoeg?
0: En meer dan genoeg.
1: Okay. Ja. Hij is hier te gast. Kluun. Ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Heb je vragen voor hem? Stuur ze even door via de app.

0: mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Hatsje. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Ik ben Tineke en ik kom uit Heilo.
10: Ik ben Elf en ik kom uit Zaandam.
11: Ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Alles twee precies. Wognum 21 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf volgende week 's nachts deels op slot voor grotere schepen. Van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends is er geen scheepvaartbegeleiding. En dat komt door een tekort aan personeel bij Rijkswaterstaat. Het gaat om enkele tientallen schepen per nacht. Vooral grotere schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Hoe lang de maatregel duurt, is niet bekend. Twee mannen uit de gemeente Texel zijn aangehouden op verdenking van drugshandel. De politie vond in twee woningen in Den Burg hard- en softdrugs en contant geld. Het gaat om mannen van 59 en 28 jaar. De woningen werden doorzocht na meerdere meldingen en de politie onderzoekt nu welke rol de twee precies hadden. Oud-gemeenteraadslid Guido Frankvoerter uit Amsterdam is eindelijk geslaagd als trambestuurder. Hij zakte eerder voor een test en moest vorig jaar zijn opleiding vroegtijdig verlaten. Maar na opnieuw 9 weken opleiding heeft hij nu zijn certificaat binnen. En Frankvoerter is trots. Hij zegt dat hij hiermee heeft bewezen dat hij het kan. En hij heeft er zin in.
15: Ik vind het echt machtig mooi om zo'n wagen van 30.000 kilo schoon aan de haak. Om die zo veilig mogelijk door de stad te rijden.
14: Zaterdag rijdt hij zijn eerste dienst. En een bizarre diefstal in Schagen. Een krantenbezorger is tijdens zijn bezorgronde zijn fiets en de kranten kwijtgeraakt. Rond 5:30 vanmorgen werd op de Loet zijn stalen ros gestolen met rode fietstassen vol kranten. Er is aangifte gedaan en er wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Door de diefstal konden meerdere mensen vanmorgen hun krant niet op tijd lezen. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
13: En nog goed, Laura, dankjewel. En dan het weerbericht met Jan Visser.
16: Vanmiddag is het overwegend bewolkt en in de loop van de middag neemt vooral in het zuiden van de provincie de kans op een bui toe, mogelijk met onweer. Aan het eind van de middag, begin van de avond, zijn er weer meer opklaringen, maar later op vrijdagavond opnieuw buien vanaf de Noordzee. Het wordt vanmiddag maximaal zo rond de 22 graden. De wind is zuidwestelijk en meest matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6, boven land en langs de kust. En net op zee, windkracht 7, een harde wind. Morgen in de ochtend meest droog weer en geleidelijk wat meer zon. Maar in de loop van de middag neemt opnieuw de kans op buien toe. Het wordt morgen maximaal zo rond 22 graden opnieuw. En er staat een sterk straffe wind uit het zuidwesten.

0: Wat een ijs met zondag. En wij praten verder met Kluun, oftewel met Raymond van der Klundert. Over het boek Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Ja. Nou, ik heb het boek helemaal gelezen. Straks ga je een stukje voorlezen. Maar ik heb even een paar dingen die ik eruit wil halen. En volgens mij klopt het als een bus. Je moet nooit met een zwangere vrouw in discussie gaan als man zijnde.
1: Nee, je moet meeveren. En je moet woestijnpolitiek, dat doen nomaden. Hè. Die weten, als een storm komt, dan moet je gewoon gaan liggen. En je moet gewoon wachten tot de storm over is. En ooit gaat die over. Dus dat is een wijze raad, denk ik, voor mannen. Ga niet in discussie en dus meeveren en gewoon blijven liggen. Dat is het allerbeste.
0: Ja, heeft alles te maken natuurlijk met de hormonen van de zwangere vrouw.
1: Ja, het schijnt zo te zijn, als ik het goed heb, dat zeg maar de menstruatiehormonen, die zwangerschapshormonen, waar ik even de Latijnse naam van kwijt ben, die zijn 20 keer zo heftig.
0: Oh, dus jeetje.
1: Ja, dus dat gaat ver voorbij menstruatie of overgang of zo. Dus iedereen die zwanger is geweest of een zwangere vrouw mee heeft. Maar ik weet wel, dat, laat ik zo zeggen, laat ik het heel netjes zeggen, met alle liefde voor vrouwen. Ratio is dan ondergeschikt aan emotie. Ja. Besef dat ook.
0: Maar daar kunnen ze niks aan doen.
1: Daar kunnen ze niets aan doen.
0: Nee, en het duurt 9 maanden.
1: En daarna de bevalling. En dan moet je ook als man.
0: Moet je ook nog ontvangen.
1: Dan moet je een aantal dingen moet je als man gewoon niet flauw vallen. Niet zeggen dat je een beetje pijn krijgt van het drukken in je rug. Niet zeggen wat een lekker ding zie verplegen. Gewoon echt. En doktoren en iedereen uitschelden die je vrouw iets wil laten doen of ergens van wil afhouden. Wat ze hebben. Dus je moet gewoon dan echt. Dan kan je je meest dominante kant niet naar je vrouw, maar naar alle andere mensen die eromheen staan laten zien. Hou ze uit de wind, die vrouw, het is al erg genoeg.
0: Nou, je zegt het wel. En goed, ik heb 2 keer een kind gebaard. En inderdaad, er zitten heel veel waarheden zitten er in je boek. Ik vind het wel heel erg mooi, maar ook geestig dat je het opneemt voor de man. Want voor de man valt het ook allemaal niet mee. Want nou ja, een vrouw is zwanger, als ze geluk heeft. Hè, moet allemaal wel lukken natuurlijk. En dan draag je kind met alle gevolgen. Je baart je kind, oké, dat is ook een behoorlijke klus. Maar zo'n man, ziet dat allemaal gebeuren. Maar zo'n man kan niks of heeft nog niet dat gevoel natuurlijk.
1: Nee, kijk, dit is natuurlijk met een vette knipoog.
0: Heel veel knipoogen.
1: Maar dat is, je hebt als man na de bevruchting, zeg maar die paar seconden, heb je gewoon niets te doen. En dat heeft een heleboel voordelen. Maar het is ook wat je als vrouw allemaal voelt als het kind in je buik zit, et cetera. En je werpt het eruit in 2 of 20 uur. Je bent meteen moedig. Ja. En dat is natuurlijk als
0: hoe was dat bij jou dan daarna?
1: Ik weet nog dat toen Eva, mijn oudste, geboren werd, de eerste dagen liet ik me door de kraamhulp inderdaad van naar drogisterijen om tepelhoedjes en zoogcompressen te halen.
0: Ja, want de kraamhulp is de baas, hè?
1: Precies, die is de baas.
0: En de vader is een loopjongen.
1: Ja, ik ben
0: een
1: loopjongen, inderdaad. En dat is dus ook goed. Maar toen zei ze op een gegeven moment, die kraamhulp vond ik wel heel mooi. Ze zei, ga nou eens even liggen en neem je dochter even op je buik. En toen, bam, kwamen er tranen. Ik heb de foto ook nog daarvan, van dat moment. Dat voor het eerst dat ik zei, ik ben gewoon vader. En mijn vrouw die wist dat al wel, dat ze moeder was. Ja. En ik denk dat heel veel mannen dat herkennen. Het duurt even voordat het echt doordringt, emotioneel, dat je vader bent. Een onherstelbare verbetering in je leven. En dat kost wel wat tijd. Maar nog steeds merk ik, mijn vrouw, wij zitten langzaam in de empty nest periode. En ook aan mijn ex-vrouw.
0: Oh, van vond ik zo moeilijk, empty nest.
1: Ja, dit en wat je toch hoort.
0: Kun je daar ook een boek over schrijven?
1: Er komt zoiets aan. Maar,
0: wanneer?
1: Maar, nog even geduld wel.
0: Okay.
1: Maar in ieder geval, dat emptiness merk je. En ik chargeer nu en generaliseer. Maar heel veel vrouwen vinden het toch moeilijk op het moment dat het laatste kind weggaat. En heel veel mannen denken toch, nou, wel lekker.
0: Ja, maar die denken, dan heb ik die vrouw voor mezelf.
1: Weet
0: je,
1: en nog steeds, ik weet nog dat mijn moeder ooit zei, en dan ga ik hem weer even op Tilburg zeggen, op Noord-Holland, die zei, ik heb zoveel moeite veel gedaan.
0: Ja,
1: weet je, mijn moeder had geelzucht toen, heeft maanden in het ziekenhuis gelegen. Ik denk dat je als vrouw nooit vergeet hoe je zwangerschap was, hoe de bevalling was, hoe de periode daarna. En als man gaat dat toch een beetje, ja, je ziet het, maar je voelt hem niet. En dat verschil blijft denk ik het hele leven bestaan. Ja. En,
0: ja, mooi. Nou, ik voel dat alweer in een boek. Weet je, er zit humor in je boek. Af en toe zit er ook wel hele platte opmerkingen. Maar goed, ik denk, dit is Kluun.
1: Dit is my signature dish.
0: Precies. Neem het niet al te serieus. Nee. Wat ik op een gegeven moment tegenkwam in je boek is dat jouw middelste dochter heeft jou geholpen met het herschrijven van dit boek dat in 2004 eigenlijk al in de eerste versie was uitgekomen.
1: Ja.
0: Hoe is dat ontstaan?
1: Nou, mijn middelste dochter die heeft, let op, interdisciplinaire sociale wetenschappen gestudeerd. Meer woke wordt het leven niet.
0: Nee.
1: En ik zei tegen haar, ik zeg, Roos, je kent mijn schrijfstijl. Ja, die ken ik wel, pap. Ik zeg, dit boek moet wel 2026 worden.
0: Ja.
1: 2004 bestaat niet meer. Help mij en bescherm mij een beetje tegen mijn al te seksistische en botte en platte humor. Dus die heeft er allemaal aantekening bij gemaakt. En die heeft er dingen gezegd. Ook alles research, allemaal nagezocht en zo. Dit klopt niet meer. Dit
0: en die heeft ook dingen uitgehaald.
1: Dingen uitgehaald. En ik meet dat ik op een gegeven moment. Ik heb zelfs weer gebloost toen zij in de kantlijn. Van zo'n print schreef nou. Ik voelde me echt als een schooljongen die porno zat te kijken, betrapt. Oh, ja, ja, precies. Ja.
0: Oh, geweldig. Ja. Ja, want soms inderdaad, je komt ook wel richting de man natuurlijk met wat tips. Waarbij je natuurlijk ook die grens opzoekt. Ja. Seks kan tot het laatste moment en dan moet je het zo en zo doen. Maar goed, aan de andere kant, als een man het niet weet, dan denk ik, wat scheelt het?
1: De aangespoelde walvispositie, dat enige wat ik weet.
0: Ja, dat
1: begrijp,
0: was misschien niet helemaal vrouwvriendelijk.
1: De titel komt van mijn ex-vrouw, die heeft hem zo genoemd. Dus,
0: oh ja? Dan mag
1: het. Op de zij.
0: Maar
1: ik heb wel, dat is wel, heel veel mensen zeggen, in dit boekje staat op een gegeven moment hoofdstuk seks tijdens een zwangerschap.
0: Ja.
1: En dan zeggen mensen, heel veel van, dat vond ik zo grappig, want er zijn er 4 lege pagina's. Dus Harry Mulisch en Arthur Chapin en AFT van der Heijden en Tommy Wieringa zullen herinnerd worden om hun mooie zinnen. En ik denk dat in mijn nalatenschap is die 4 lege pagina's dat het beste was wat Kluun had geschreven. Ja. Leven.
0: Ja. Ja, vanwege het moment om even na te denken over seks tijdens de zwangerschap.
1: Ja.
0: Ik vond het inderdaad wel heel geestig. Ik dacht eerst dat het een foutje was. Ik dacht, oh nee, dus Kluun 4 lege pagina's. Welk stukje wil je even voorlezen?
1: Nou, ik vond het wel leuk wat er veranderd is. En dat zijn de newborn baby dieptepunten.
0: Oh ja.
1: Kijk, je hebt er een aantal. Hè. Je hebt even mijn leesbril opzetten, dat krijg je dan. Het push present, wist je wat het was? Dat is een Amerikaans gebruik.
0: Ja, dat heb ik gelezen in je boek, maar ik wist het niet.
1: Amerikaans gebruik, bedacht door juweliers, niet door cultureel antropologen. U geeft uw vrouw een sieraad, omdat ze heeft moeten persen. Inderdaad, daarom heet het ding een push present. Tip, denk niet lollig te zijn en haar een 3D-print van haar vagina van voor de bevalling in goud te schenken. Dat gaat fout. En dan heb ik hier ook nog, dit vind ik ook zoiets, de geboorteaankondiging als content. Creatief ontworpen typografie, professioneel gefilmde reveal, hashtag baby nummer 1. De communicatie rond de geboorte van uw kind heeft een hogere productiewaarde dan de gemiddelde docu-serie op NPO Start. Ja, en dan tot slot nog een WhatsApp-groep.
0: Oh ja.
1: Kraamvisite Sophie. Met een digitale planner waarin tante en collega's hun tijdslot claimen. Een dieetwensformulier, geen muisjes met kleurstof, beschuit zonder gluten en veganistische boteruiwee. En een live gedeelde looproute van de dichtstbijzijnde parkeerplaats naar uw voordeur. Mocht u op het onzalige idee komen om een dergelijke appgroep te starten, zorg ervoor dat u de reply-mogelijkheid blokkeert. Want het gaat ruzie opleveren over cadeaus, bezoektijden en overal waar mensen over kunnen zeuren in appgroepen. Nou ja, en dan heb je ook nog de sprinkle, hè, de mini baby shower.
0: Ja, oh, die baby shower. En de review party, daar ben je ook niet echt enthousiast over in je boek. Hè?
1: Dat geloof ik. Er is gewoon een hele industrie. Want vroeger zei je gewoon, nou, meestal na de geboorte, het is een meisje
0: of een
1: jongen.
0: Ja, het is een meisje en zo heet hij of zij.
1: Dat is een evenement, dat is groter dan de Olympische Spelen. En dan, er zijn zelfs, je kunt, er zijn mensen die hebben zo'n confetti-kanon. Ja. En dan nodigen ze iedereen uit. En dan steken ze dat kanon af en dan komt daar roze
0: of blauwe.
1: Dit geloof je toch niet?
0: Nee, ik vind ook wat dat betreft dat gewoon allemaal heel erg doorgeslagen is. Ja. En dan wat ik ook wel, en dat snap ik wel dat jij dit geeft. Bijvoorbeeld, de naam blijft geheim vanwege naamdiefstal.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is iets waar je gewoon voorheen niet eens over nadacht. Nee. Want die naam vertelde je pas als het kind geboren was.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig weet je heel vaak, wordt er al geroepen, het is jongen, het is een meisje. Maar dat je dan die naamdiefstal, mooi om het zo te noemen.
1: Ja. En ik heb het al wel eens gehoord dat iemand in naam zei. En op een gegeven moment dat haar beste vriendin. Dat je ook zegt. Ja, en we noemen haar. En dat was, ik geloof, weet ik, Merel of zo. Dus die hadden wij bedacht. Ja, dat is toch vervelend.
0: Ja, maar het is toch verschrikkelijk. En je komt ook met de tip: neem geen modenaam.
1: Ja, want het lijkt heel leuk. Een naam die nu in de mode is. Maar ik weet, als je. Je kunt zo mooi opzoeken hè, wat de meest gegeven namen zijn in 1998, 1920 en vorig jaar. Maar het is best, kan je zeggen, het is best lastig als je je kind Mees of Sam of Sophie noemt. En dan bij de crash straks tot ontdekking koopt. Dat er 6 Sophies zijn.
0: Ja.
1: En zo. En dat, dus niet de naam die in de mode is. Kijk daar even naar.
0: Hebben jullie dat niet gedaan destijds?
1: Jawel.
0: Ik wou net.
1: Natuurlijk, ja, nee.
0: Ik wou net zeggen.
1: Ja.
0: Even ter afronding. Dit boek is eigenlijk geschreven voor aanstaande vaders. Ik denk dat aanstaande moeders er ook heel veel plezier aan beleven. Want er is natuurlijk een heel groot verschil tussen die vrouw die zwanger is en die man die het allemaal op zich af ziet komen. En je hebt ook nog wat tips voor na de bevalling.
1: Is dat zo? Wat heb
0: ik erbij gezegd? Dat die mannen dan de schade moeten inhalen en denk jongens.
1: Ik heb een vergelijking gemaakt. elke bevalling is anders, maar de herstelperiode die duurt lang. Dat weet elke vrouw. Ja. En ik heb het van mannen vergelijk gemaakt. Stel nou, u speelt tegen Harkemase Boys en de rechtsback van Harkemase Boys komt met gestrekt been in en u heeft een driedubbele beenbreuk.
0: Ja.
1: Denk daaraan op het moment dat jij weer langzaam zin krijgt in seks en je vrouw zegt, nou, daar moet ik er even niet aan denken. Denk daar dat die blessure van jouw vrouw ernstig is dan die driedubbele beenbreuk die jij opgelopen hebt tegen Harkemase Boys.
0: Ja, en blijf er nog even vanaf.
1: Blijf er vanaf.
0: Ja, toch?
1: Ken uw plaats.
0: Ja, precies. Op de plaats rust. En dan wil ik ook nog even tot slot noemen het softie bevallingsfobie bij mannen.
1: Wat is dat ook alweer?
0: Nou, dat je gewoon dat mannen gewoon eigenlijk daarna dus gewoon zo verliefd op die baby worden, ja, maar dat ze daar toch nog even de tijd voor nodig hebben.
1: Ja, dat klopt. Het kost wat tijd.
0: En zo heb jij dat ook genomen.
1: Zo heb ik het ook. En mijn dochters zijn inderdaad 20ers nu en eentje nog 18. Ik ben verliefder op ze dan ooit.
0: Oké, okay. Hartstikke goed. Ik verwacht nog 2 boeken minimaal van jou. En dan alle andere boeken die je gaat schrijven.
1: Gaat gebeuren.
0: Helpen. Ik word opa gemaakt.
1: Ja, heerlijk.
0: En Empty Nest, daar komt ook een boek over.
1: Er komt nog wel wat over, ja.
0: Ja, daar komt nog wel. Oh, dat is misschien het einde van het jaar. Tegen de tijd dat Sinterklaas is, ligt het in de winkel.
1: Geen haast.
0: Ik ontmoet je graag de volgende keer weer.
1: Ik kom graag weer terug. Oké.
0: Boek ligt in de winkel. Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Wat dat betreft een mooi.

0: Let the music play van Barry White. Oh, daar gaat hier een enorme wisseling plaatsvinden. Want we hebben zo meteen Francis. Hij doet het programma Goedemiddag. Bastiaan Meijer, die is er ook bij betrokken. Niet te vergeten, Laura zo meteen. Maarten, jij gaat op pad met je vader en je... Wat is het, je
1: neefje?
0: Mijn
1: neefje, mijn vader, Jeroen en mijn zwager gaan we kamperen. Op mannenweekend.
0: Oh, en nu met

0: tekst en uitleg.
1: Wim Hogekamp was een van de beste liedjeschrijvers van de jaren 70 en 80. Hij won de Louis Davidsprijs, kreeg een Edison en een grote toekomst lag voor hem. Tot hij op 6 februari 1989 in zijn huis werd doodgeschoten. Een moord die nooit is opgelost. Mark Didde schreef een biografie over het verschijnsel Wim Hogekamp. We gaan erover praten en laten natuurlijk de mooiste liedjes horen.
2: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst
2: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
0: Bij NH.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
8: Ik ben Ronja en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
10: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
11: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
12: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
13: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 1:01, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
16: Goedemiddag. AZ treft dit seizoen een paar flinke voetbalnamen in de Europa League. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf volgende week 's nachts deels op slot voor grotere schepen. En twee mannen uit de gemeente Texel zijn aangehouden op verdenking van drugshandel. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezicht de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Krijg je van mij nog even de files in Noord-Holland. Met dank aan de ANWB. Even zien. Ik zie er 2 om mee te beginnen. A7 Hoorn richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Breesandijk. 6 minuten. En de A7 Heerenveen richting Hoorn. Dat is dus kennelijk de andere kant op. Tussen Breesandijk en Den Oever. Of is het heen? Nou goed. Het is in ieder geval 10 minuten vertraging. Sterkte als je vaststaat.
18: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er. Maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
19: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
24: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
25: En ik.

0: Een hele goede middag, Noord-Holland. Het is de vrijdagmiddag en tijd om vrolijk van start te gaan richting het weekend. Dank aan June en Maarten voor een heel fijn feestje. En dat feestje gaan we de komende 4 uur met jou samen helemaal volbrengen. En ik doe het niet alleen jij aan de andere kant van de radio, maar zeker ook the one, the only, Bastiaan.
1: Dankjewel. Ja, goedemiddag.
0: En aan de linkerkant, Laura.
2: Hey.
0: Laura, je hebt geen koptelefoon op. Waarom
2: niet?
0: Nee. Hoor je mij toch helemaal niet? Jij hoort heel erg tetter. Hi!
2: Ja, daar ben je.
0: En dan hoor je tenminste ook een beetje. Nou, gezellig. Lieve vrienden van de muziek en de radio, ik ben blij dat we er zijn. We gaan 4 uur lang richting het weekend rammen. We hebben een heel vol programma, maar eerst. Lieve Bastiaan,
1: ja, hi.
0: Kijk je aan. Lieve Laura, ook kijk je ook even aan. Nee, het is namelijk zo dat wij hebben iets nieuws.
1: Ja.
0: Wij appen elkaar met waar ben je trots op? Wat vond je dat er goed ging vandaag?
1: En dat, nou, specifiek over de radio-uitzending hadden we.
0: Ja, want jij doet natuurlijk hier. Wat heb je deze week allemaal gedaan?
1: Ik was Bart.
0: Oh ja.
1: Maandag, dinsdag. Dat was het trouwens.
0: Ja, en vandaag doe je redactieproductie hier.
1: Ja, zeker. En ik dacht, we besteden veel te veel tijd aan wat er allemaal niet goed gaat. Dus laten we vooral eens kijken naar wat er wel goed is. En waar ben je trots op vandaag?
0: En nou, dat is mijn vraag aan jullie beiden nu. Waar ben je trots op deze week? Bastiaan?
1: Ga ik heel even over nadenken, Laura.
0: Laura?
2: Mag ik het weekend erbij pakken?
0: Je mag alles. Jij mag echt alles.
2: Ik heb dit weekend voor mijn gevoel weer grenzen verlegd. Want ik heb nieuws gelezen bij de Grand Prix.
0: Oh, dat is waar. Radio ik zag 58. Het op je Instagram, ja. Ja. Jeumig.
2: En ik vond dat echt super vet.
0: Maar kwam je al over het geluid van die motoren heen?
2: Nou, je moest hard schreeuwen.
0: Ja, dat dacht ik.
2: Nee, maar het was echt heel vet. Ik vond het heel spannend. Ik heb daar nog niet heel vaak gelezen. Dus het waren voor mij nieuwe mensen in een soort glazen huis.
0: Ja.
2: Waar ook alle fans eromheen stonden en op de deuren aan het rammen waren en zo. Ja. Dus je was ook er waren heel veel prikkels. En je wil het gewoon goed doen.
0: Ja.
2: Dus ik was echt heel gespannen. Ik had ook lange dagen.
1: Je had ook echt wel nieuws daar met die race. Want Max die was er binnen een minuut uit.
2: Ja. Klopt, ja.
1: Hoe was dat?
2: Ja, ik vond dat dus super vet. Ik heb, om heel eerlijk te zijn, niet zo heel veel met Formule 1. Maar je komt daar wel echt in zo'n sfeertje.
0: Nah.
2: En ik was gewoon heel gespannen. Maar ik word trots op mezelf als ik grenzen
0: heb. Ja, maar dat is hartstikke goed. Je moet ook trots zijn. Want je hebt ook heel hard gewerkt. En je doet het ook gewoon supergoed. En dan is zo'n plek ook fantastisch, toch?
2: Daar ben ik echt trots op.
0: En dan zit je hier.
2: Ja, nee, maar dit is ook supervet.
0: Hou
2: eens op.
0: Bastiaan, heb je al nagedacht over waar je trots op bent? Wat ging er voor deze week?
1: Nee, dat
0: weet ik niet. Oké, hartstikke goed. Maakt allemaal niet uit, want ik ben namelijk heel trots op ons. Dat wij dit samen gaan doen. En dat we een hele volle show hebben. Want we hebben straks Cinematic Baroque Pop. Wat dat is, blijf vooral luisteren. Danny Christian komt langs van de Hooba Hooba Hop. Dat wordt helemaal te gek. En ik vind het gek dat al die momenten, want ik ben al een week lang Nick, dat de luisteraar even belt en even gezellig zegt van hey Frans, ik vind het leuk en ik geniet van de muziek en ik geniet van iedereen hier. Dus 088-850-51-52. Zo. Toch?
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, dat wil ik maar even zeggen. En je kan altijd binnenkomen dus. En we gaan prijzen weggeven en we gaan richting het weekend. Maar eerst, UB40. Even chill. Want het was een beetje een hyper beginnetje, hè? Vond je niet, Bas?
1: Nou, ik ga het zuurstof opzoeken.

0: Lieve radiovriend René, die weer even terug is uit Friesland. Weer even in Noord-Holland is. Die zei, ja, de mooiste Franse dame, mogen zij rusten in vrede, bezingt de grootste zangeres aller tijden. En zo is het ook. Een eerbetoon uit 1987 aan de grote jazzzangeres Ella Fitzgerald door Franz Gall. De Ella Ella, hier bij NH. Ja, wij spelen zo twee van de drie. En de titel van het spel zegt het eigenlijk al, hè? Beantwoord twee vragen van de drie goed in deze quiz en win een fantastische prijs. Nou, die prijs is echt fantastisch. Ik heb daar behoorlijk hard voor moeten werken, Bastiaan. Deze. Ja. En dat was namelijk dat ik... ik had eigenlijk geen prijs. En toen ben ik echt op hoge poten naar de directie gestapt.
1: Ja, want je kan niet dit spel spelen zonder prijs.
0: Exact. En er waren allemaal mensen die gingen keihard werken. Die hebben meteen echt zijn gaan bellen vanaf het hoogste niveau. En die zeiden, Francis, we hebben deze week voor jou 2 tickets. Voor 2 personen dus. Dus eigenlijk 2 personen. Goed, daar ga ik al 2
1: onthouden.
0: Nee,
1: in 2 keer 3.
0: Ja. Nee, 2 personen mogen door de grachten van Amsterdam gaan varen met Smitje. Nou, dat is toch te gek, dat wil je winnen.
1: Dat is heel leuk.
0: Dat is hartstikke leuk, mag jij doorgeven wanneer je wil. Maar dan moet je dus wel zo dadelijk mee gaan doen met dat spelletje. Daar heb ik een vraag voor. Maar laten we eerst maar eens even gaan luisteren hoe dat vorige week ging. Want Nick had toen Gerda in de uitzending. En Gerda, die had dus de eerste vraag fout. En de tweede goed. En toen moest zij nog de derde goed hebben. Want anders was het maar 1 van de 3. En dan is het gewoon niet goed. Laten we even luisteren.
2: Wat is de naam van de luchthaven die ligt in Noord-Holland, tevens de grootste van Nederland?
0: Moeilijke vraag.
3: Schiphol, hè?
2: Ja, nou, tuurlijk. Hartstikke goed, Gerda. Gefeliciteerd. Nou, kijk, zo is het prima. Hè. 2 van de 3 vragen heb je goed. Dus je hebt hartstikke gewonnen. Goed, toch?
0: Nou, hartstikke goed, hè? Nou ja, zo simpel is het. Je krijgt...
1: Is dit ook een beetje het niveau van de quiz zometeen?
0: Durf ik geen antwoord over te doen, want ik heb wel vragen gemaakt, maar ik kan nog niet meteen zeggen of het hele makkelijke vragen zijn.
1: Oké, dus we moeten wel iemand hebben die een beetje kennis van zaken heeft.
0: Ja, een beetje kennis van zaken. Het gaat wel allemaal over Noord-Holland, want we zitten hier natuurlijk bij NH, dus dat is hartstikke belangrijk. Maar voordat het zover is, moet er natuurlijk eerst een selectievraag worden gesteld om die quiz mee te kunnen doen en dan vervolgens die rondvaartkaarten te kunnen winnen. Even kijken. Selectievraag. Ik zat aan te denken. Oké, komt-ie. Even kijken. Ja, hij is straks de gast hier bij ons in de studio. Dat is de selectievraag. Hij is een zanger.

0: eerst binnenkomen en dan moet je dus spelen. Twee van de drie. Ja. Spannend.
1: Nou, de eerste bellers zijn er al. Dus,
0: oh, jemmig. Oké, jij gaat aan het werk?
1: Ik ga aan het werk.
0: Oké, lekker. Ondertussen Somjeu met Dark Before the Dawn. Ja.

0: Sommieux bijna, Dark Before the Dawn.
1: Ja, zometeen speel ik met jou het spel 2 van de 3. Wil je meespelen en een fantastische prijs winnen? Dan moet je de volgende vraag even beantwoorden. Welke zanger is straks de gast bij mij? Je kunt hem kennen van zijn grootheid uit 1978. Wij zijn twee vrienden met het refrein. Oeba, oeba, hop, hop, hop. Niet heel moeilijk, toch? Laat het maar even weten. 088-850-51-52. En maak dan kans op de rondvaart voor twee personen door de grachten van Amsterdam. Goed, bijna 2:30. Hoogste tijd voor het nieuws. Laura, wat heb je zo voor ons?
2: Ja, miljoenen mensen zaten er gisteren wereldwijd klaar voor iets heel bijzonders. Waarvoor hoor je zo?
1: Zo. Ik ben heel benieuwd. En je hebt Soul Asylum voor je. Ik kan niet wachten, Laura.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 2:30 in Heugewaard is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Op de N527 bij Blaricum zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt bij een ongeluk met 4 auto's. Het gebeurde rond 1 uur. 1 auto kwam op zijn kant terecht en meerdere voertuigen raakten flink beschadigd. Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk. De N527 is voorlopig helemaal afgesloten. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. AZ treft dit seizoen een paar flinke voetbalnamen in de Europa League. Juventus en Benfica zijn de opvallendste tegenstanders. Juventus komt naar Alkmaar, terwijl AZ onder meer op bezoek gaat bij Benfica. AZ speelt in totaal 8 wedstrijden in de competitiefase. En Ajax treft in de Conference League onder meer Atalanta en FC Toen. Die clubs komen naar Amsterdam. De eerste wedstrijd is op 15 oktober. De politie doet vandaag een onderzoek op het industrieterrein in Heer Hugo Waard, waar aan het begin van de zomer een beruchte Engelse crimineel werd vermoord. Volgens de politie gaat het om een videoreconstructie. In juni werd een crimineel, Tommy Parker, daar vermoord in een bedrijfspand. Parker werd al jaren gezocht door de politie in Engeland. Hij werd op zijn beurt verdacht van een moord in Amsterdam. En miljoenen gamers over de hele wereld zaten gisteravond klaar voor de presentatie, moet ik zeggen, van de computergame GTA 6. De streamingsdienst Netflix die had een uitgebreide trailer van het spel. En er is nu al een enorme hype omheen, dat zegt deze gamejournalist.
11: De schaal van die game is immens. Dit wordt de grootste entertainment release van de komende 10 jaar. Dus stel je voor, Michael Jackson staat vanavond op uit de dood. Drop meteen een nieuw album. Dat gaat niet zoveel impact maken als deze game. En heel veel mensen vragen mij van ja, het is toch gewoon een computerspelletje? Nee, dit gaat verder dan dat.
10: Nou, hij wint er geen doekjes om. Ook gameliefhebbers zijn enthousiast en kunnen niet wachten op de release op 19 november.
12: Ja, je kan in een auto rondrijden en dan kun je ook naar de stripclub volgens mij, dat weet ik ervan.
13: Auto's stelen, zo auto's rijden, schieten. Heel echt. Ik denk dat het vergeleken met GTA 5 een complete verandering gaat zijn. Ik denk dat je gebouwen binnen kan. Ik denk dat het veel leuker wordt, man.
10: De gamejournalist die verwacht dat je in november dus minder volle klaslokalen gaat zien door scholieren die misschien een beetje ziek zijn. En ook bij bedrijven ga je het merken.
11: Ik heb al van meerdere mensen gehoord in mijn omgeving die gewoon even wat vakantiedagen hebben opgenomen om er even rustig voor te gaan zitten. En zelfs mensen die het huis uit gaan en een centerparkje meepakken om even rustig te kunnen zitten zonder dat ze afgeleid worden door vrouwen en kinderen.
10: Ja, de verwachting is dat GTA 6 een van de grootste entertainmentproducten ooit wordt. Het zou $2 miljard hebben gekost om dit deel te maken.
9: Ik zit ondertussen naar Bastiaan te kijken en zijn ogen glinsteren helemaal.
14: Ja, ik heb dit interview dus ook gezien. Waar het leukste was dus, de vorige game die kwam 10, 12 jaar geleden uit. Iets in die richting. En er zat dus een jochie in van 12 jaar. Die zegt, ik ben al 10 jaar aan het wachten op dit spel. Wat gozer, jij was 2. Kom op. Maar ja, dit wordt heel groot. Maar het ding is, Rockstar, de maker van dit spel, die heeft het dus al een paar keer uitgesteld, omdat het elke keer niet afkwam. En nu de afgelopen week, ze zouden dus gisteren presenteren. En de afgelopen week heeft iemand dus
15: gelekt.
14: En het spel gehackt.
15: Ja.
14: En die heeft dus de hele tijd zitten dreigen van, ik ga het uitlekken,
15: Ja.
14: Ik weet niet of ze daar heel blij mee zullen zijn.
9: Nee, maar ik denk ook dat dat perfecte marketing is. Dit is gewoon, gaat over 2 miljard. Dus ja. Er zit een marketingmachine achter. Zelfs het hacken en het lekken. Het is allemaal goed bedacht.
14: Maar zijn jullie GTA-spelers? Nee. Hebben jullie het wel eens gespeeld in je leven?
9: Nog nooit.
15: Nee, ook niet.
9: Nee. Maar nodig ons een keer uit dan. Gamig. Ja,
14: ik heb hem gepreorderd, dus ik heb hem vooraf
15: echt?
14: Ja, ik ben zo iemand die in zijn agenda heeft staan. GTA 6 komt uit op die dag. Maar het gekke is, ik heb dus GTA 5, ik heb het 1,5 uur gespeeld, denk ik.
9: Ja.
14: En toen kreeg ik medelijden met die agenten, want je moet ook gewoon op agenten schieten. Toen dacht als ik dat nu doe, dan gaat daar een telefoon. Papa komt niet meer thuis.
9: Nee, maar echt verschrikkelijk. Oké, Lau, bedankt Bastiaan.
15: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
9: Heel fijn. En dan ga ik nu virtueel schakel ik even naar Jan Visser om te vragen hoe het weer wordt vanmiddag.
16: Vanmiddag is het overwegend bewolkt en in de loop van de middag neemt vooral in het zuiden van de provincie de kans op een bui toe, mogelijk met onweer. Aan het eind van de middag, begin van de avond, zijn er weer meer opklaringen, maar later op vrijdagavond opnieuw buien vanaf de Noordzee. Het wordt vanmiddag maximaal zo rond de 22 graden. De wind is zuidwestelijk en meest matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6, boven land en langs de kust. En net op zee, windkracht 7, een harde wind. Morgen in de ochtend meest droog weer en geleidelijk wat meer zon. Maar in de loop van de middag neemt opnieuw de kans op buien toe. Het wordt morgen maximaal zo rond 22 graden opnieuw. En er staat een sterk straffe wind uit het zuidwesten.
9: Jan, dankjewel. Kijk ik even naar de situatie op de weg. Met dank aan de ANWB. De A7 Hoorn richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk. 2 kilometer, 5 minuten vertraging. De A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever. 13 minuten vertraging. De N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorl en Bergen. 7 minuten vertraging. En dan die N527 Bussum richting Huizen. Tussen de aansluiting met de A1 en Huizen is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht. Sterkte daar.

0: je haar hoort, potverdorie zeg, dan is gewoon je weekend echt helemaal begonnen. Dit is Anita Meijer natuurlijk bij NH en Why Tell Me Why.
1: Jij en ik. En twee van de drie.
0: Ja, we spelen twee van de drie. En de titel van het spel zegt het eigenlijk al. Twee van de drie. Twee moet je goed hebben van de drie vragen. En dat speel ik met Jopie.
2: Ja.
0: Hey Jopie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is je vrijdag?
2: Nou, rustig.
0: Ja, rustig. Gewoon
2: ja,
0: chill.
2: Ja, een beetje kleren opruimen en zo. Oh, ja, vakantie.
0: Oké, want ben jij zeg maar de zomerse goed al aan het wegleggen op zolder en dat de winterkleding naar beneden komen? Of is
2: nee,
0: dat iets...
2: want ik moet nog op vakantie.
0: Oh nee, maar Jopie, waar ga je naartoe dan?
2: Naar Rodos.
0: Rodos?
2: Ja.
0: Wat een genot, echt. Ga je vaak naar Rodos?
2: Nou, we zijn er al een keer of 25 geweest.
0: Oh,
2: een
0: keer of 25 maar liefst.
2: 20, ja.
0: En wat trekt jou zo in Rodos?
2: Nou, het weer en de mensen zijn er heel vriendelijk en het eten is goed en ja, het is gewoon leuk.
0: Nou, wat heerlijk. Lieve Jopie, we gaan spelen, twee van de drie. Ik leg je nog even heel kort de spelregels uit. Je krijgt drie vragen, twee ervan moeten goed zijn in deze quiz. Je wint een fantastische prijs als het goed is. Het spel bestaat soms uit meer keuzevragen. Ik denk het wel, maar als je al het antwoord weet, roep het meteen. Moet binnen 10 seconden. Is de vraag niet beantwoord of binnen deze tijd, dan heb je het fout. Maar dan heb je altijd nog twee vragen om goed te komen. Ik duim voor je en ik doe mijn best. Nou, jij moet vooral ook je best doen. Eerst even de selectievraag te beantwoorden, lieve Jopie. Welke zanger is straks te gast bij mij?
2: En je kunt... Christian.
0: Zo, oh. Ja, nee, ja, heel goed.
2: Nee,
0: ja,
2: kom Christian.
0: Dat is hartstikke goed. Nou, dat was goed. Danny Christian, die komt straks. En Elena Jolie komt daarvoor, dus ze zit al een beetje mee te kijken. Maar dat is allemaal voor zo. Jopie, ben je er helemaal klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Daar gaan we. Vraag 1. Welke beroemde vissersplaats in Noord-Holland staat bekend om de traditionele klederdracht en is een populaire toeristentrekker?
2: Dat is Volendam.
0: Nou, je hebt al één van de...
2: Schiet al op.
0: Ja, dat schiet lekker op voor die. Je wil die rondvaart natuurlijk hebben. Bas, die houdt de score bij. Daar ben ik heel blij om, hè Bas?
3: Ja, één duimpje in de lucht al.
0: Eén duimpje al in de lucht van Joopje. Hartstikke goed. Dan gaan we naar vraag 2. In welke Noord-Hollandse plaats vind je de beroemde windmolens van de Zaanse Schans? Is dat A, Zaandam, B, Purmerend of C, Edam?
2: Zaandam.
0: Nou ja, het is eigenlijk hartstikke goed.
2: Oké.
0: Okay. Jivli Jopie!
1: Jij en ik. Twee van de drie.
0: Ja, jij hebt gewoon niet te geloven. Jij hebt gewonnen.
2: Nou, dankjewel.
0: Gefeliciteerd.
2: Was niet heel moeilijk.
0: Nee, nou ja, ik dacht eigenlijk niet altijd moeilijk maken. Het is een weekend en jij gaat naar Rodos en dan kom je terug.
2: Ja.
0: En dan neem je gewoon je partner, met wie je dus waarschijnlijk al... Nou ja, ik mag aannemen dat je partner is, met wie je al 25 jaar naar Rodos gaat. Ga je lekker door die rondvaart doen door Amsterdam.
2: Nou, dat is heel leuk.
0: Maar hoe heet deze persoon?
2: Mijn man heet John.
0: Ach, wat heerlijk. Jopie en John, jullie gaan lekker door de rondvaart, door de gracht van Amsterdam. Ik wens je ontzettend veel plezier en ook een hele fijne vakantie.
2: Dankjewel.
0: Blijf je even aan de lijn, want Bastiaan die gaat alles naar je doorspelen.
2: En een fijn weekend.
0: Nou, dat wil ik maar zeggen. Heerlijk, wat ben je toch een fantastische vrouw, Jopie. Ik geniet nu al van je. Nou, fijne vakantie, doei doei.

0: ondanks de romantische klank wordt het nummer vaak verkeerd geïnterpreteerd als een liefdeslied. Dat is helemaal niet waar. Het gaat namelijk over stalking, over jaloezie, over controle. Ja, dit is Police met Every Breath You Take. Korte vraag, jaloers in een relatie, Bastiaan, ben je dat?
1: Daar mag ik juridisch gezien geen uitspraak over doen.
0: Heel goed. Laura?
2: Nee.
0: Niet jaloers?
2: Nee, 100% niet.
0: Oh, wat knap.
1: Ja. Jij hebt dat helemaal niet, hè?
2: Nee, ik heb dat helemaal niet. Maar ik heb ook wel echt een vriend waarbij dat niet hoeft.
0: Oké.
2: Okay. Die is ook wel, ja, nou ja, goed. Ja.
0: Nee, ik vind ook in een relatie moet je elkaar blind vertrouwen.
2: Ja, maar ik ben ook gewoon echt niet snel jaloers.
1: Nee, maar als jullie partner zou zeggen, mag ik even in je DM kijken? Mag ik even in je appies kijken?
0: Tuurlijk.
1: Wat vinden jullie daarvan?
2: Ja, van mij mag het.
0: Hey, ik vind
1: je
0: het
1: wordt er niet gelukkig van, maar...
0: Nou ja, ik stuur alleen maar memes naar vrienden. En die memes, die wil je echt niet zien.
1: Ik zat laatst Love is Blind te kijken op Netflix.
2: Maar ik moet wel zeggen... Oh, sorry.
0: Door elkaar.
1: En toen zei een van die dames... Mag ik even in je DM kijken? Open het maar.
2: Ja, maar...
1: En dan ga je er doorheen. Ik vind mijn telefoon toch iets privés. Ja. Niet dat er heel veel geheimen in te vinden zijn.
0: Nee, dat ben ik het mee eens.
2: Ik ben het er ook mee eens.
0: Ik vind het ook goed dat je als je een relatie hebt... dat je in een relatie bent... dat je dan een stukje voor jezelf houdt.
2: Ja.
0: En dat je binnen dat stukje wel het vertrouwen hebt naar elkaar... dat het allemaal goed zit. Want dat is waarom je een relatie hebt, denk ik. Ja. Dus gewoon zo zit het. Hoppa, dat vind ik. Nou, hartstikke fijn.

0: En dat is de titel. Zometeen een jonge opkomende artiest Elena Jolie. Dadelijk hier in de studio. En staan ook Ashford en Simpson voor je klaar. Dit allemaal na het nieuws van 3 uur.
1: Zaterdag. Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
3: Helemaal NH. Helemaal NH.
2: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
6: Tata Stuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
14: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
15: Ik ben Tini uit Diemen.
16: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle NH-vrienden.
17: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 1:03. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Op de N527 bij Blaricum zijn vanmiddag 3 mensen gewond geraakt bij een ongeluk met 4 auto's. AZ treft dit seizoen een paar flinke voetbalnamen in Europa League. En het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf volgende week 's nachts deels op slot voor grote schepen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De 3 waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543... Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, heb ik nog wat vertragingen in onze provincie. Met dank aan de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 9 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. 5 minuten vertraging, 7 kilometer is dat. A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever 9 minuten vertraging. De A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens 5 minuten. En dus die N527 Bussum richting Huizen tussen de aansluiting met de A1. En Huizen is de weg dicht vanwege een ongeluk. Heel veel sterkte.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
25: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
24: Nu bij Dirk, Jan volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
26: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
27: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
28: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
29: Jij en ik.
30: Met Francis Broekhuizen.
31: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Niet alleen een koppel op het podium, maar ook in het echte leven. Getrouwd en al decennia lang de beste songschrijver. Schreef bijvoorbeeld Ain't No Mountain High Enough van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Maar deze schreven ze als liefdesverklaring aan zichzelf. Een bewijs van hun huwelijk na al die jaren die nog steeds solid as a rock was. Ashford & Simpson bij Anna. Grappig, hier zit geen aftellen bij. Hè? We zitten al met de vingers.
1: Wij zitten al helemaal mee. En
0: 3, 2, 1. Onderweg naar het weekend met jij en ik. Met Bastiaan.
2: Ja, hoi.
0: Hallo. En Laura aan de andere kant.
3: Hallo.
0: Hoi, hoi. En Nick ben Francis. Ik vind het mooi, mooi samengevat. Ik ben Francis. Nick ben Francis.
1: Ja, mooi dat je hem ook nog uit moet leggen. Maar ik vond hem echt grappig.
0: Goed, lieve vrienden van de radio. Er zijn stemmen in je leven. En dan denk je bij jezelf, hè, zangstemmen. Jeumig, wat overkomt me nu. Nou, vandaag zit er zo'n stem tegenover mij. Zij is een singer-songwriter. Ik leerde haar kennen via Instagram. Ja, het is een soort ongelooflijke... Het is een sprookje om naar je te kijken en naar te luisteren. Groeide op in de klassieke muziek. Schrijf nummers die luisteraars echt raken in het hart. En zij is hier, Elena Jolie!
3: Ja, Elena. Ik denk dat ik hier mag zijn, dank
0: je wel. Nou, wat ontzettend fijn dat je er bent. Ja, ongelooflijk. We gaan heel kort, ja, maar je bent een beginnend artiest.
3: Ja.
0: Hoe lang ben je al bezig?
3: Met moderne muziek, mijn eigen muziek, 3 jaar.
0: Oké. Okay,
3: maar met de opera, ik heb een opera achtergrond sinds mijn 12e, zing ik solo opera.
0: Ja, want dat is nogal wat. Jouw moeder is volgens mij ook operazangeres,
3: hè? Ja, klopt. Ja, die heeft echt haar eigen muziekschool.
0: Ja. Oh ja?
3: Mm-hmm.
0: Jemig. En hoe is dat dan om op te groeien met een moeder in de muziek?
3: Nou, ik was met Barbies aan het spelen en de kamer ernaast hoorde ik elk half uur... Ja, toen ik eenmaal begon zelf met zingen, dan ken ik de hele aria in mijn hoofd.
0: Wat geweldig. En welke aria was het?
3: Karomio Ben. Het is een soort van begin aria.
0: En waar komt die uit?
3: Het is gewoon kamermuziek.
0: Oh, is kamermuziek.
3: Niet uit een opera.
0: Okay. Nee, okay. En, maar heb jij ook een klassiek geschoolde achtergrond? Als in dat je operazangeres ook echt bent?
3: Of? Ik heb wel bepaalde rollen gehad. Ik heb Yevgeny Onegin, dat is de...
0: Ja, Yevgeny Onegin,
3: ja.
0: Precies. Maar jij spreekt het heel mooi Russisch uit.
3: Ik ben ook half Russisch.
0: Oh joh, dat wist ik helemaal niet. Oh joh. Zeg dat nog eens een keer.
3: Ik ben half... Yevgeny Onegin.
0: Oh, ik dacht altijd dat het Yevgeny Onegin was.
3: Ja, of Eugene Onegin.
0: En jij zegt Yevgeny Onegin. Wat geweldig. Nee, maar goed, even alle gekheid op een stokje. Je hebt een hele bijzondere stem. Je hebt een soort van, ik bedoel nu, we horen je, hè? Je hebt een goede stem, lekker luid ook. En goed in de microfoon praat ook, Elena. Ja. Maar je hebt een hele mooie lage alt bijna. Of nog contra-alt misschien wel.
3: Ja, contra-alt, ja.
0: En hoe ben je ooit erachter gekomen dat jij zo'n mooie lage stem hebt? Want het is helemaal niet zo gebruikelijk in de muziek.
3: Nee, ik begon bij mijn moeder in haar koor te zingen, toen ik 1 jaar of 9 was. En toen deed ik de mezzo en de sopraanpartij, en dat ook gewoon makkelijk is voor een kind. Van, je kan makkelijk meezingen met die partijen.
0: Ja.
3: En op een gegeven moment gaf ze een masterclass. Hij zei van, hey, ga eens wat lager. En dan heb je bepaalde ademoefeningen en spieroefeningen. En toen kwamen we gaandeweg achter dat ik een heel lage stem heb.
0: Ja.
3: Maar de capaciteit had om hoog te zingen. Maar mijn soort van bass range is laag.
0: Oké. Okay.
3: Afgelopen 3 jaar ben ik wel heel hoge noten gaan zingen. Mm-hmm. Ook gewoon omdat mijn eigen muziek vroeg daar een beetje naar. Om ook gewoon van die uithalen te doen. En zo heb ik ook mijn hogere tonen ontwikkeld. Maar in principe ligt mijn strength wel in mijn lagen.
0: Je lagen. Dus ja. Want wat is uiteindelijk je range, zoals ze dat noemen? Het van hoog tot laag. Hoeveel octaven zit je?
3: 3 ongeveer.
0: Oh, dat is best veel.
3: Ja.
0: Oké, okay. Maar dat niet alleen. Je hebt een prachtige stem. We gaan zo dadelijk naar je nieuwste nummer luisteren. Maar je hebt ook een heel bijzonder voorkomen. En ik als kringloper hou daarvan. Ja. Het is een soort... Ja, je bent een soort prinses. Ik zie je allemaal. En je hebt je volgens mij nu nog heel rustig aangekleed.
3: Dit is mijn soort van corporate princess.
0: Corporate princess. Dus je hebt zeg maar roesjes en kant en romantiek en parels. En ook op het podium is je echt veel haar,
3: doeken.
0: Veel doeken... Veel bloemen. Waarom doe je dat? Wat is dat? Wat raakt jou zo in die specifieke vorm?
3: Ik denk dat het ook gewoon mijn opvoeding is. Als je hele leven allemaal operavoorstellingen daaraan meedoet en dat ziet en gewoon geconfronteerd wordt met die schoonheid, dan wil je dat nadoen. Dus sowieso op de middelbare school was ik sowieso al heel excentriek met mijn kleding.
0: Ja, is dat niet heel lastig als je. Bedoel, word je niet gepest dan? Want wij willen allemaal normaal zijn en alles
3: klopt.
0: Wat anders is moet gepest worden.
3: Ik hoor er nooit echt bij. Dus ook toen ik daardoor buitengesloten word, dacht ik van ja, whatever. At this point boeit het me ook gewoon niet meer.
0: En je hebt eigenlijk gewoon dat anders zijn heb je heel erg omarmd. Ja. Dat is echt wel knap van je.
3: Zeker, ja.
0: En zeker als je op een school zit waar je misschien daar mensen, vooral jonge kinderen, kunnen hard zijn. Die hebben geen idee. Oké, nee, maar dat is goed dat ik het weet. Maar dus die barokke muziek, omarm je die ook? Behalve de kleding?
3: Ja, moet ik zeggen, als ik denk aan mijn invloeden in de klassieke muziek... Mm-hmm. Is het meer Tchaikovsky, echt de romantiek, Chopin, Tchaikovsky.
0: Oh ja.
3: Dat is echt meer waar ik van... Ik hou gewoon van... Misschien is het ook gewoon een trauma vanuit... Want ik heb heel lang pianoles gehad. Van mijn vierde tot mijn twaalfde klassiek pianoles. En dan begin je vaak met toonladders. En daarna ga je de barok in. Omdat het gewoon heel strak qua ritme is. En ik vond dat zo irritant dat ik geen pedaal mocht gebruiken. Want ik hield altijd al van dat gevoel in muziek stoppen.
0: Ja. En wat is dat gevoel dan? Wat was dat voor gevoel?
3: Ik was altijd gewoon iemand met heel intense emoties.
0: Ja.
3: En ik had niet het gevoel dat ik dat kwijt kon in deze wereld. Of dat ik dat kwijt mocht kunnen in deze wereld.
0: Oké. Okay. Ga door. Ja, ik luister.
3: Als ik gepest werd of als ik geen leuke dag had op school, whatever, dan kwam ik thuis en dan ging ik gewoon Chopin spelen. En op drie manieren. Verdrietig.
0: Verdrietig, vrolijk.
3: Angry, ja.
0: Oh, wat grappig. Dus de klassieke muziek was echt een uitlaatklep.
3: Ja.
0: Is er een, want dat is aan de ene kant de muziek, maar je schrijft ook prachtige teksten. Mm-hmm. Je bent op vrij jonge leeftijd al begonnen met het schrijven van gedichten.
3: Ja.
0: En op je 17e een roman.
3: Ja, voor een anders project. Want ik zat op een categoriaal gymnasium.
0: Okay.
3: Dus daar kon je meedoen aan een anders project. En toen heb ik gewoon vanaf de 4e tot de 6e klas een roman geschreven.
0: Shamig.
3: Ja. Het is ook beoordeeld.
0: En hoe, wat vonden ze ervan dat een jonge iemand echt een volledige roman schreef?
3: Heel avant-garde. Sowieso. Ja, dat zeiden ze echt. Ja, okay. Dit is een statement. Ja.
0: Dus heb je dus je liefde voor de taal waar je dingen in kwijt kan. Je hebt de liefde voor de muziek. En dan op een gegeven moment ging jij naar een concert.
3: Ja, ik ging naar Lana Del Rey, Ziggo Dome.
0: Oh, Lana
3: Del Rey. Juli 2023.
0: Oké, en toen?
3: Daar
0: en toen
3: zag ik haar.
0: Ja, was dat een grote shock voor je, muzikaal gezien? Wat raakte je zo in haar... Ondertussen zet ik heel kort even heel zachtjes Lana Del Rey eronder.
3: Ja, ik denk dat muziek, sowieso live performances, een soort van synergie zijn. Dus ik merk het ook nu als artiest, dat als ik ergens perform, is het altijd anders dan als ik... het oefen. Omdat er een synergie is tussen het publiek en jij. En daarom is elk live optreden ook een soort van voor mij een spiritueel moment. Dat er echt iets heel bijzonders gebeurt.
0: Een spiritueel moment.
3: Ja.
0: Deze stem, hè, dat was wat jou raakte.
3: Ja.
0: Even luisteren. 1 seconde hoor. Even luisteren. Ja, dit deed jou wat, hè?
3: Ja. Toen ik 14, 15?
0: Ja.
3: Hoorde ik dit voor het eerst met die videoclip zo.
0: Dat kwam, dat kwam echt hartstikke hard binnen.
3: Ja.
0: Jeetje zeg. En wat voelde je op dat moment? Wat was dat je dacht, oké, ik heb een klassieke achtergrond.
3: Ja.
0: Even Lana Del Rey. Zo, dag Lana.
3: Ja.
0: Want we zijn hier met Elena.
3: Nou, het is dus denk ik... Ik ben in 2003 geboren, dus ik kom ook uit een... De popscene in 2010 was gewoon heel... Let's go to the club.
0: Oké.
3: Weet je wel, en toen... Ja, ik ben best wel afgeschermd, denk ik, opgegroeid. Dus ik wist helemaal niet wie Nirvana was. Toen ik mijn eerste relatie kreeg toen ik 15 was. En hij was Nirvana-fan.
0: Oké.
3: En toen ik Lana zag, was dat voor mij een soort van mind-blowing thing. Dat je pop en klassiek kan mengen.
0: Pop en klassiek mengen. Dat is eigenlijk wat er gebeurde.
3: Ja.
0: Oké, weet je wat we gaan doen, Elena? We gaan luisteren naar jouw... nieuwste nummer. Ik denk dat het beste is, want ik denk dat we de luisteraars nu al wel kennis hebben gemaakt met jou als mens en de achtergrond een beetje snappen. Maar we gaan nu, we hebben net Lana Del Rey gehoord, die vergeten, want dit is Elena Jolie met Burn Me Alive.

0: Elena Jolie, ongelooflijk, wat mooi. Applaus!
1: Ja. Heel veel emotie.
0: Ja, zo zeg. En je luistert ook zelf met je ogen dicht, hè? Je ja. Zit jezelf, wat voel je bij dit nummer?
1: Het was een nummer dat ik niet dacht niet uit te kunnen brengen, omdat het zoveel met me deed. Ik weet ook, uit de studiosessie zei ik gewoon, laten we even pauze nemen. Omdat ik echt moet huilen zelf.
0: Oké.
1: Ja, ik heb ook echt, volgens mij staat ook in mijn EPK, dat als ik niet huil tijdens het maken van een nummer, dan vind ik het niet goed. Of niet per se huilen uit, want ik ben nu ook bezig met wat meer op tempo nummers. Niet per se huilen uit verdriet, maar gewoon uit diepe ontroering. Van wow, ik heb echt iets, ik,

0: uitkomen. Dat heet The Playbook of a 21st Century Princess.
1: Ja.
0: Wanneer kunnen we die verwachten?
1: Ik hoop komend voorjaar. Want ik ben wel bezig met de laatste nummers.
0: Oké. Ja. Dus het is nog even schaven, slijpen, et cetera. Heb ik nog een allerbelangrijkste vraag voor je, jemig. Er komen mooie berichten. Wat, sorry?
1: Zondag.
0: Oh ja.
1: Festival. Wat, ja.
0: Waar kunnen we je bewonderen? Live?
1: Nou, komende zondag op Mixstream Festival. Het gratis festival.
0: Waar is dat?
1: In Heerhugowaard.
0: Heerhugowaard.
1: En Kenny B staat op de line-up.
0: Oké. Praat Nederlands met me.
1: Ja. Fris morgen in Parijs.
0: Oh.
1: Gewoon business.
0: Wat fantastisch. We kunnen jou volgen. @ElenaJolieMusic op Instagram. Doe dat. Want het is een feestje om je te horen. Ik heb nog zoveel andere vragen, want er zitten nog zoveel dingen in. Maar ja, de tijd vliegt gelijk hij vloot, werd er ooit gezegd in een prachtig gedicht. Elena en Julie, ik dank je hartelijk voor je komst en je tijd. En
1: we volgen elkaar op
0: Instagram. En blijf vooral heel erg, dat klinkt heel stom, maar blijf vooral heel erg huilen. Want daar komen de mooiste nummers uit voort. Elena, dank je wel, hè.
1: Nee, bedankt.
0: Fijne dag.
1: Joe.

0: Dat is eigenlijk ook gewoon het devies en de oproep aan Elena Jolie. Come back and stay. Paul Young hier bij NH. Heel blij dat ze in de studio is geweest. Elena Jolie, music op Instagram. En ja, zo leer je ook weer nieuwe artiesten kennen. Hartstikke goed. Zo dadelijk het nieuws met Laura. En wat heb jij zo dadelijk voor ons, lieve Lau?
1: Ja, een bizarre diefstal in Schagen. Maar wat er gestolen is, dat hoor je zo.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen en luister iedere dag naar jullie.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Een minuut over 3:30 in Alkmaar is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij een middelbare school in Weesp is vanmorgen een 15-jarige scholier aangehouden met een nepvuurwapen. De politie kreeg rond 11 uur meerdere meldingen over iemand met een vuurwapen in een schoolgebouw aan de Talmastraat. Een medewerker wist het voorwerp af te pakken en aan agenten te geven. En het bleek om een nepvuurwapen te gaan, maar ook die zijn verboden. AZ treft dit seizoen een paar flinke voetbalnamen in de Europa League. Juventus, Benfica en Sunderland zijn opvallende tegenstanders. Juventus komt naar Alkmaar, terwijl AZ onder meer op bezoek gaat bij Benfica en Sunderland. Sportverslaggever Edward Dekker die sprak met de trainer, Leroy Echtold.
10: Iedereen heeft het eigenlijk gewoon waargenomen. En natuurlijk vinden ze wel mooi dat we thuis tegen Juventus spelen en uit in Benfica en Sunderland uit. Maar ik vooral kijk gewoon, hebben we kans om door te gaan?
11: En?
10: Ja, we gaan er alles aan doen.
1: AZ speelt in totaal 8 wedstrijden in de competitiefase. Het speelschema wordt dit weekend pas bekendgemaakt. En Ajax treft in de Conference League onder meer Atalanta en FC Toen. Die clubs komen naar Amsterdam. Oud-gemeenteraadslid Guido Frankvoerter uit Amsterdam is eindelijk geslaagd als trambestuurder. Hij zakte eerder voor een test en moest vorig jaar zijn opleiding vroegtijdig verlaten. Maar na opnieuw 9 weken opleiding heeft hij nu dan toch echt zijn certificaat binnen. Frankvoerter is trots. Hij zegt dat hij hiermee heeft bewezen dat hij het kan. En hij heeft er zin in.
12: Ik vind het echt machtig mooi om zo'n wagen van 30.000 kilo schoon aan de haak, om die zo veilig mogelijk door de stad te rijden.
1: Zaterdag rijdt hij zijn eerste dienst voor het GVB. En een bizarre diefstal in Schagen. Een krantenbezorger is tijdens zijn bezorgronde zijn fiets en kranten kwijtgeraakt. Rond 5:30 vanmorgen werd op de Loet het stalen ros gestolen, met dus de rode fietstassen vol kranten. Er is aangifte gedaan en er wordt nu gezocht naar getuigen en camerabeelden. Door de diefstal konden meerdere mensen namelijk vanmorgen hun krant niet op tijd lezen.
0: En wij zitten allemaal een beetje te grinniken.
13: Ja, maar dan heb je die krant door de bus gedaan en draai je het om.
0: Nou, mijn fiets is weg.
13: Ik mag naar huis, denk ik.
0: Ja, dat is het dan. Ja. Maar ik mag hopen dat, dat de dief wel even nog dat rondje afmaakt.
1: Nou, dat mag ik ook hopen, dus, want al die mensen zitten te wachten op een krant.
0: Ja, het is, Schagen is echt, ja, dat is wild hoor daar.
1: Ja, nee, het is, ja, ze weten, ze zijn allemaal van een apropos.
0: Ja, totaal. Nee, ik vind het ook heel verdrietig. Maar en welke krant het is, dat weten we niet. Maar ik hoop dat die toch bezorgd wordt op een gegeven moment.
1: Ja, dat hoop ik dan ook. Laten we duimen met z'n allen voor Schagen.
0: Lijkt me goed.
1: Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
0: Nou, dankjewel. En voor het weer kijk ik eens even heel lief naar Jan Visser. Want Jan, hoe wordt het weer vandaag?
11: Vanmiddag is het overwegend bewolkt en in de loop van de middag neemt vooral in het zuiden van de provincie de kans op een bui toe, mogelijk met onweer. Aan het eind van de middag, begin van de avond, zijn er weer meer opklaringen, maar later op vrijdagavond opnieuw buien vanaf de Noordzee. Het wordt vanmiddag maximaal zo rond de 22 graden. De wind is zuidwestelijk en meest matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6, boven land en langs de kust. En net op zee, windkracht 7, een harde wind. Morgen in de ochtend meest droog weer en geleidelijk wat meer zon. Maar in de loop van de middag neemt opnieuw de kans op buien toe. Het wordt morgen maximaal zo rond 22 graden opnieuw. En er staat een sterk straffe wind uit het zuidwesten.
0: Jan, dankjewel. Kijk ik nog even met dank aan de ANWB naar de situatie op de weg in Noord-Holland. Ik geef je meldingen langer dan 10 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen 12 kilometer, 15 minuten. En de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette, 12 minuten vertraging. En nog steeds op die N527 Bussum richting Huizen en vice versa is er een ongeluk gebeurd en de weg is daar dicht. Sterkte als je vaststaat.

0: zal je maar gebeuren. Dat je voor je persoonlijk plezier je heil zoekt in een mannentoilet. En dan vervolgens door een agent die daar incognito aan het werk is, wordt gearresteerd. Ja, dat overkwam George Michael. En hij schreef er openlijk met humor dit nummer over. Je hoorde Outside bij NH.
1: Is het waar? Of is het niet waar?
2: Of is het niet waar?
1: Francis vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt op een dag ontzettend veel nieuwe informatie tegen. Het stroomt over je heen via social media, via je telefoon, via de kranten. En er zitten soms berichten tussen waarvan je denkt, is dat nou waar of is het nou niet waar? Ik heb deze uitbesteed aan mijn goede vriend Amivo Bastiaan.
3: Ik heb één keer een tikfout gemaakt en dat krijg ik de hele dag te horen.
0: Ja, wij noemen elkaar Amigo, maar jij typte Amivo.
3: Ja.
0: En dat vind ik een heel mooi, nobel iets. Dus dat is in ieder geval wel waar. Ja. Jij bent mijn Amivo.
3: Amivo.
0: Lieve Amivo. Jij kwam iets heel bijzonders tegen. En het is aan de luisteraar om te raden of het waar of niet waar is. En dan kun je dus een prachtig NH-prezenpakket winnen.
3: Zeker.
0: Bastiaan, het woord is aan jou.
3: Ja, ja, dus, nou ja, goed, zoals jullie weten ben ik veel online te vinden. Ik ken elke meme, ik ken elk kattenfilmpje. Elke trend heb ik wel een keer gezien. En 9 van de 10 keer begrijp ik ze ook niet. Zo deze ook bijvoorbeeld. Een nieuwe trend waarvan ik nog niet weet wat ik er precies van moet vinden.
0: Oké. Okay.
3: Namelijk een cadeautje voor je vrouw of vriendin kopen als zij jullie kind gebaard heeft. En dan niet, bedoel ik, niet een bosje bloemen of een massage, maar gewoon echt een dure ketting of een klokkie is nu een trend online. En de vraag is, klopt dit of heb ik dit gewoon allemaal zitten verzinnen?
0: Zo, de mieters. Wat een goede vraag is dit. Klopt dit wat Bastiaan zegt? Dus een heel duur cadeau kopen voor je vrouw omdat ze je kind heeft gebaard.
3: Ja, oh, jullie kind dan.
0: Jullie kind.
3: Ja, dus omdat zij bevallen is en als bedankje daarvoor een cadeau kopen. Een heel duur cadeau.
0: Nou, is dit waar of is dit niet waar? En dan kreeg je ook een heel mooi, prachtig, duur NH-prijzenpakket. 088-850-51-52. Is het waar? Of niet?

0: Ik vind de manier waarop deze man zingt, oh, ik vind dat zo geweldig. Alsof hij zijn eigen echo-machine met zich meedraagt. Ik vind het zo mooi. Nou goed, je hoorde Garland Jeffries hier bij NH en Matador.
1: Is het waar?
2: Of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Francis vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Nou ja, dat vraag ik me inderdaad af. Want Bastiaan heb ik de opdracht gegeven. Lieve Bas, zoek iets wat waar of niet waar is. En jij kwam met iets
4: naar... Nee, eigenlijk maak van je hobby je beroep. Oftewel, ik zit de hele dag online, doe daar wat mee. En daar kwam ik een trend tegen. Ook van mensen die dus nu massaal hun vrouw of vriendin hele dure cadeaus aan het geven zijn als zij bevallen zijn. Okay. Als een soort bedankje van dankjewel dat je dit gedaan hebt.
0: Ja, ondertussen zoek ik even naar degene die aan de lijn hangt. Tini?
5: Ja. Ja.
0: Of Tiny, daar wil ik vanaf wezen.
5: Nee, Tini hoor.
0: Hi Tini, wat fijn dat je er bent. Tini, Bastiaan die had dus net een behoorlijk ingewikkelde vraag over als je dus kinderen hebt gekregen, dat je als van je partner dan een heel duur cadeau krijgt. Is dat waar of is dat niet waar?
5: Het is wel waar.
0: Het is wel waar. Ik ga heel even naar Bastiaan. Bastiaan, jij weet of het waar of niet waar is?
4: Ja, dit is hartstikke waar. Dat wordt baargoud genoemd, of in het Engels de push present. Het idee is namelijk dat vrouwen die een kind op de wereld zetten daarvoor beloond moeten worden door hun partner. Op Google wordt op dit moment 200% meer gezocht naar baargoud of naar push present dan een jaar geleden.
0: Push present?
4: Een push present. En dat was vroeger dus heel normaal, hè? In rijkere kringen. Ja. Het komt van het idee enerzijds dat je gewoon je vrouw moet waarderen omdat ze best wel iets zwaars heeft gedaan.
0: Ja.
4: En aan de andere kant, stel dat er toen iets met de man gebeurde, dan heeft de vrouw nog altijd iets waardevols om voor het gezin te zorgen.
0: Oh, maar dat is eigenlijk een soort... Je kan het ook zien als een soort... sorry Tini, we zijn heel even met elkaar in gesprek hierover.
5: Ik hoor het.
0: Want ik wil in ieder geval wel tegen jou zeggen, lieve Tini, het is hartstikke goed.
5: Dankjewel.
0: Nou, dat sowieso. Even kijken. Mag ik een onbeleefde vraag aan je stellen, Tini?
5: Altijd.
0: Heb jij kinderen?
5: Ja, en, zeker. 3 stuks.
0: Zo, dan ben jij een rijke vrouw.
5: Alleen nooit uitgedrukt in sieraden.
0: Oh,
4: heb jij weer.
0: Heb jij weer. Nou, inderdaad, zeg baargoud of push presents. Jemig, hoe oud zijn je kinderen, Tini?
5: Mijn oudste zoon leeft helaas niet meer.
0: Ach, schat.
5: En dan heb ik een zoon die wordt 59 en mijn dochter is 56.
0: Jeumig, zijn respectabele leeftijden. Je zegt ik ben een rijk mens, maar niet in geld, maar in al de liefde die je hebt met jouw gezin.
5: Ja, van mijn kinderen en mijn kleinkinderen.
0: Nou, kijk eens aan zeg. Wat geweldig.
5: Ik heb er 8.
0: 8 kleinkinderen? Nou, je bent echt een superrijke vrouw. Wat bijzonder zeg. En ook nog met je partner samen?
5: Nee.
0: Dat dan weer niet. Oké.
5: Okay. Nee.
0: Nou ja, goed, dan heb je de liefde van je kids en je kleinkinderen om je heen. Dus dat is echt, die zijn echt goud. Bastiaan, ik vind het geweldig dat je deze hebt gedaan.
4: Ja. Nou, en het leuke was, Pieter van de ontbijttafel, die stuurde ook nog... Mijn moeder kreeg in 1980 al een horloge van mijn vader.
0: Oh, wauw.
4: En toen dacht ik, toen ook al geen kaasgaaf.
0: Nou goed, lieve Tini, jij krijgt...
5: Mag ik nog iets zeggen?
0: Je mag alles tegen mij zeggen, lieverd.
5: Die kaarschaap heb ik ook al een keer gewonnen.
0: Oh nee!
5: Ja, en was ook dat een... het bekkertje.
0: Oh nee, je bent echt... Oh, maar wil je dan wel een NH prijzenpakket, of niet?
5: Ja, natuurlijk. Ik heb dat ook al een keer gewonnen. Alleen dat is nooit aangekomen.
0: Oh, nou, dan hebben we bij deze gaan we dat helemaal met je goed maken. Lieve Tini, ik wens je een prachtig weekend.
5: Nou, ik jullie hetzelfde. Dank je vriendelijk.
0: Dank je wel. En geniet van al je, alle liefde om je heen. Met dubbele armen.

0: Scissor Sisters bij NH. En jij bent gewoon lekker naar ze aan het luisteren. Straks komt Danny Christian hier in de studio. Dus blijf er vooral bij. Dat wil je niet missen. En krijg je ook nog eens Elton John van mij over een paar minuten.
1: Eerst stopt de boer. Dan de tuinder. Dan de leveranciers. Dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: Ik ben Bas uit Egmond aan Den Hoef.
7: Ik ben Manon uit Den Helder.
8: Ik ben Henk uit Broek op Lange Dijk.
9: Ik ben Christa uit Alkmaar.
10: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
11: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
12: Ik ben Rowin uit Diemen-Zuid.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is iets over vier. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
14: Goedemiddag. In Andijk zijn gisteravond drie mensen aangehouden die zich voordeden als politieagenten. AZ treft dit seizoen een paar flinke voetbalnamen in de Europa League. En in Den Oever barst het feest weer los met de flora- en visserijdagen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, krijgen van mij nog de ANWB verkeersinformatie op de wegen in Noord-Holland. Hoe het vaststaat, dat is langer dan 10 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. 18 minuten vertraging, 13 kilometer. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. 14 minuten. En de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. 6 kilometer, 11 minuten vertraging. Sterkte als je vaststaat, blijf vooral lekker luisteren naar jij en ik. Want zo dadelijk Danny Christian, maar eerst Elton John.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Jij en ik.

0: Ja, dit is zo gezellig. Elton John die geeft alvast de aftrap. Want ja, we hebben het gezellig hier in de studio. Je luistert naar Jij en Ik. Ik heb Laura voor het nieuws.
1: Hallo.
0: Hallo. Ik heb Bastiaan voor redactieproductie.
2: Hi, hi.
0: En hij is hier. The one, the only, Danny Christian. Ja. Danny, ik vind het geweldig. Wacht, ik ga even, voor wie niet weet wie Danny Christian is, ga ik even dit laten horen.
3: Wij zijn twee vrienden.
0: Want je begon al.
2: Ik had het goed zonder
0: jou. Hartstikke goed, man.
3: Twee dikke vrienden. Jij en ik. Best samen moet zo.
2: Allemaal zo lekker lang geleden.
0: Goed, hè?
2: Ja.
0: Ik heb er nog een paar.

0: Ja, daarmee begon het.
1: Ja, daarmee begon het allemaal, hè? Ja. Daarmee begon het. En inderdaad ook, wij zijn twee vrienden. Danny Christian, welkom in de studio!
2: Ja, dankjewel.
1: Zo, ik ben hartstikke zenuwachtig. Ik vind het hartstikke leuk en ook heel gezellig. En ook alsof we elkaar al jaren kennen.
0: Het is heel gek, ja. We zagen elkaar daarnet in de kantine en het was, hey, die ken ik.
1: Ja, wonderlijk, hè? Maar dat vind ik heel bijzonder, want dat is iets wat jij heel goed kan. Jij weet een soort warmte met jouw muziek op te roepen. Volgens mij 1975 was de eerste Wij zijn twee vrienden.
0: Nee, de eerste was in 1975 Rosamunde.
1: Oh, Rosamunde was eerder.
0: En dat was zo van re-import eigenlijk. Want ik had hem in Duitsland opgenomen. En ik ben Duitser, geboren en getogen. En dan werd ik uitgenodigd bij het Schlagerfestival in Kerkrade.
1: Ja.
0: En dan werd hij in Nederland een joekel van een hit. En toen kwam hij pas in Duitsland uit en werd daar ook nummer 1. Dus, en daarna
1: 75.
0: Ging hij in verschillende talen door bij heel Europa. Zelfs Australië stond ik in de hitlijst.
1: Shamig. Ja, en het is zo grappig, want ik ben echt opgegroeid met jouw muziek. De muziek die ik bedoel ook de soul, de funk.
0: Zo oud ben je toch helemaal
1: niet? Ik ben 56, lieve Danny. Maar jij bent ook niet zo oud. Jij bent pas 70.
0: Ja, ik voel me ook helemaal lekker.
1: Het is ongelooflijk hoe je het doet. Deze hits, hè, deze nummers, zing je die nog steeds? Zitten die in je repertoire?
0: Ja, mensen willen die horen. Kijk, het is natuurlijk zo dat ik ken collega's die... Je zei net dat je ziet elkaar en je hebt gelijk een klik met elkaar.
1: Zeker.
0: Ik heb het grote geluk gehad dat ik van mijn hobby mijn werk kon maken. Kijk, en dat is natuurlijk, daar ben ik enorm dankbaar voor. Ik hoefde nooit een spagaat te maken tussen...
1: Ik ga even iets doen,
0: mijn,
1: hoor.
0: Mijn vak en mijn...
3: Dan zit hij zo in je gezicht.
0: Oké, okay, mijn hele doen en laten. Ik kan op het podium ikzelf zijn.
1: Ja.
0: En mooi is bestaat dus gewoon niet. Dus, en daarom kan ik die hobby nog steeds... Want ik word wel eens door mensen gevraagd... Hoe lang wil je dat eigenlijk doen? Ik zeg, zolang het kan.
1: Dat is een goede vraag.
0: Kan, zolang de mensen me willen horen en mijn stemmen blijft.
1: Oké, okay, dus je stem is nog steeds goed. Je bent 70, je reist het land door. Je gaat straks ook ietsje eerder weg.
0: Ja.
1: Want het is hartstikke druk op de weg. Het regent. En waar moet jij zo dadelijk naartoe, beste?
0: Naar Heeswijk-Dinter. Daar is een Willo Zolex-reeks. Dat is eigenlijk heel bekend ook in Nederland. Alles is afgezet, dat komt er nog bij.
1: Ja.
0: En de weg zet zich op dit moment, omdat er dan de files beginnen, vanzelf af. Dus ik denk dat ik onderweg nog een hele lange tijd sta, zonder iets te kunnen doen. En dan word ik zenuwachtig. Ik haat het ergens te laten komen.
1: Nee, dat snap ik. En is het in al die jaren dat jij optreedt, is dat ooit wel eens gebeurd?
0: Kijk, als je over duizenden optredens praat, dan is dat wel eens gebeurd af en toe. Maar dat nijpt dan aan je.
1: Hmm.
0: Ik kan dat niet hebben, want als je zelf ook achter de chorusline staat... om het Schlagerfestival te organiseren jarenlang...
1: Ja.
0: Dan weet je hoe vervelend het is als een artiest te laat komt. Want je moet het hele programma omgooien. Je moet een plan B hebben en alles.
1: Precies.
0: En ik hou van plan A. Dus geef mij maar plan A.
1: Maar die zenuwen, hè, dat blijft ook al ben jij al zo lang zit jij in de muziek.
0: Ja.
1: Je blijft die zenuwen houden. Je blijft ook echt op de toppen van je kunnen performen.
0: Ja.
1: Hoe hou jij met al die jaren ervaring toch je stem zo goed?
0: Ik weet niet waar het dan ligt. Ik heb de neiging dat ik midden in de nacht, als ik op weg naar huis ben van een optreden, wel eens bij een Mac stop.
1: Ja.
0: Een hele vette hap eet. Misschien smeert dat goed. Ik drink geen alcohol. Alcohol, absoluut geen druppel. Dat is wel iets wat de afgelopen 7 jaar erbij is gekomen. En voor de rest, ik ben nog steeds roker.
1: Oh.
0: Misschien geeft dat die bepaalde kleur aan de stem. Ik weet het niet.
1: Nee.
0: Ik zing alle liedjes nog steeds in dezelfde toonsoort zoals ze vroeger ook waren. Dus dat is geen enkel probleem.
1: En je hebt net een nieuw album uit. Daar gaan we het straks nog heel erg uitgebreid over hebben. We gaan ook zeker een nummer van jou draaien. Maar ik was vooral zo benieuwd. Jij komt uit Duitsland. Je woont in Duitsland ook,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Hoe heb jij die transitie gemaakt van Duitsland naar Nederland? Hoe is het zo gekomen dat heel Nederland jou eigenlijk op een gegeven moment is gaan omarmen? En dat je ook zo goed Nederlands spreekt.
0: Dat gebeurde ook tijdens... Kijk, het begon voor mij allemaal in het begin 70e jaren... met het Schlagerfestival uit Kerkrade. Harry Thoma, destijds die hele dikke man uit Utrecht...
1: Ja.
0: Die dat festival organiseerde. En ik was daar als jochie van 17 voor de eerst bij. Nou ja, en ik kreeg... Het podium werd gestormd met allemaal jonge mooie meisjes met bloemen. En weet ik veel, ik had mijn hele kofferbak vol met bloemen.
1: Ja.
0: En mijn moeder was heel blij daarmee. Maar ik verstond geen woord. Ze keken me allemaal zo lief aan en zeiden iets aardigs, ga ik vanuit. Want als je zo kijkt, dan moet er wat aardigs uitkomen op dat moment.
1: Mm-hmm.
0: En ik kon het niet verstaan. En dat vond ik zo erg vervelend, dat ik dacht, ik wil die taal leren. Want ik voelde gelijk die klik tussen... Ik vond Nederland prachtig. Als kinderen zijn we altijd ook al in Domburg, Wassenaar, noem maar op, Callensoog. En waar niet allemaal met vakantie geweest, met mijn ouders. En daar had ik al contact met mensen, terwijl we elkaar niet konden verstaan, maar begrepen wat we wilden.
1: Ja.
0: En dat was gelijk een klik met de kinderen. Met de wat ouderen was het wel een beetje moeilijk destijds nog.
1: Ja.
0: Maar ik hield van Nederland en daar is België bijgekomen. En dat doe ik nog steeds. Dus ik ben heel bewust in Duitsland een paar jaar geleden gestopt. Ik heb gekozen voor mijn publiek hier. En,
1: echt waar? En je bent als Duitser van origine gestopt met optreden in Duitsland?
0: Ja. Ja.
1: Jemig.
0: Omdat, kijk, wat Duitsland is natuurlijk veel losser geworden ook inmiddels. Maar vroeger was het zo dat je een zin zong en de camera en de regisseur riep door de hele studio. En nu camera 2, camera 3, camera 1. Ik kom voor het eerst in Nederland destijds bij Losse Groeven of wat.
1: Ja, ja.
0: Of nee, daarvoor nog Slagenwezen. En de regisseur Ger Roos die zei: Danny, je hoeft niet steeds de camera. Ik volg jou wel.
1: Oh.
0: Ik zei, oh, dankjewel. Kan ik eindelijk doen wat ik zelf wil?
1: Dus Nederland heeft je eigenlijk een bepaald niet ook de
0: vrijheid
1: ruimte.
0: Vrijheid.
1: Jemig. Wat een ontdekking, ik vind het echt geweldig. Heb je vragen voor Danny Christian? 088-850-51-52. We gaan zo dadelijk dus verder met jou praten. Ondertussen even een beetje muziek, een beetje funky.
0: Heel graag.
1: Incognito, zeg je dat wel? Zeg je deze muziek?
0: Ja, laat gaan.
1: Nou ja, als jij het zegt, dan gebeurt het. Danny Christian in de studio. En ze swingen echt de pan uit hier. Always there.

0: het is zo mooi. Want Danny Christian bij mij in de studio, die vindt dit echt een geweldig nummer. Toch, Danny?
1: Ja, ik word er vrolijk van.
0: Ja, en dat is ook precies de bedoeling, dat je er vrolijk van wordt. Beste Danny, René kwam al binnen via de app. Die zei, de manier van tv maken tussen Duitsland en Nederland is een wereld van verschil. En Danny heeft dat heel goed begrepen en aan zijn lijve ondervonden. Hij vond het een prachtig verhaal dat je dat zo ook zo openlijk zo met ons deelde.
1: Ja, dat heeft mij ook gevormd. Het gaf mij de vrijheid om eindelijk zeg maar mezelf, mijn eigen spontaniteit en zo te ontwikkelen en te leren. Want presenteren en zingen is een heel groot verschil. En ja, ik ben ontzettend dankbaar dat ik de kans kreeg om het Schlagerfestival te gaan presenteren en ook nog andere programma's. Maar ik heb daar enorm veel van mee kunnen nemen.
0: Nou, we hadden het net over zingen in het Nederlands. Hè? Die vrijheid die je ook hebt gekregen hier, terwijl je moedertaal Duits is. Toen je meedeed aan de beste zangers in 2017, zong je een Nederlandstalige hit, deels in het Duits. Zullen we even luisteren?
1: Ja.

0: het is wel wat, hè?
1: En aan het eind volgde de ridderslag, zou ik kunnen zeggen. Want...
0: De ridderslag, ja?
1: Ja, zo'n beetje. Want kijk, Anita Meijer is toch wel iemand daar... Dan had ik altijd over... We kennen elkaar al gevoelde 100 jaar. Is een hele bijzondere collega. Een hele aardige, lieve vrouw. Een absolute vakvrouw.
0: Ja.
1: En die zei dan aan het eind van dit liedje van... Jee, wat kun jij zingen?
0: Nou ja, zeg.
1: En dat was mijn soort ridderslag. Vond ik wel mooi.
0: Een Nederlandse ridderslag. Dat
1: ja,
0: is,
1: zo weet je wel. En dan denk ik bij mezelf, ja. En ze wisten niet dat het liedje geschreven is door Udo Jürgens.
0: Nee.
1: En dat het een cover was van een Udo Jürgens hit uit Duitsland. En toen ik dan overging...

0: avond. Ja, misschien moet je even je koptelefoon op ja, doen. Sorry, je hoofdtelefoon.
1: Is het de Ellie die ik denk dat Ellie is?
0: Ik weet het niet. Ellie?
2: Ja, Ellie, ja. Ik ben met hem grootgebracht. Ja, ik ben van dezelfde generatie. Net wat je zegt, Udo Jurgen was ook toch wel de pittemapai. En je had, hoe heet het nou, ook allemaal Peter en nog wat. Ik ben 82, dat onthoud ik allemaal niet zomaar. Ik
0: nee,
2: ben
0: hoorder
2: van de Duitse slagers, hè.
1: Ja, dat is. Ik hoor dat heel vaak, Ellie. Ik vind het fijn dat je dat zo met zoveel gevoel kan uiten.
2: Oh, en je was vaak in Nederland. Ik ken je gezinnetje, je hebt wat kinderen. En ik kocht al dat boekje, dat ik jouw koekje zag in de boekje. Ja, ik vond je zo leuk, die jongen. Echt waar. Ja, ik weet het. Je bent gewoon van mijn generatie.
1: Ja, zo'n beetje wel. Dat
0: zo'n beetje wel. Beetje nou, wel.
1: Ik ben op weg daar naartoe, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en een sprankeling in de ogen dat Danny heeft. Ja, je kan met hem meekijken hier via de studio en ook via de app natuurlijk. Maar heb je nog één vraag voor hem, Ellie?
2: Nou, ik hoop dat hij weer eens in Nederland komt zingen.
0: Ja, nee, dat gaat. Vanavond
1: ben ik in Heeswijk Dinter. Daar heb ik een optreden. En ik ben wekelijks in Nederland of in België te vinden.
0: Oké.
2: Okay. Ja, oh enig. Nou, ik ben zo blij dat ik je weer.
1: Waar woon jij, Ellie?
2: Ik woon Amsterdam-Noord.
1: Amsterdam-Noord, ja. Ik kom niet zo veel in Amsterdam. Maar als ik daar in de buurt ben, ergens richting Volendam of zo, dan kun je dat op de site kun je dat volgen. En dat is niet zo ver daar vandaan. Misschien kan dat wel haalbaar maken.
0: Ja, dat komt wel goed.
2: Volendam kom ik ook veel. Het is niet zo heel veel van mij vandaan.
0: Nee,
2: allemaal.
0: Precies.
1: Dat bedoel ik.
0: Ellie, dank je wel, hè. En dan ga ik nu even naar Hanna. Hanna, zeg het maar. Wat heb je te delen met Danny?
3: Hallo Danny, nou ik ben ook met jou opgegroeid, want ik ben al 85. Ik ben half Duits, ik heb een Duitse moeder gehad, dus ik ben heel erg Duits opgevoed.
1: Spreekt ze dan nog Duits?
3: Ja, kan het goed.
1: Hallo, hallo, dat gaat ja klasse.
0: Zeer goed.
3: Die Hollandies. Maar waarom kom jij ooit niet een keer bij Florian?
1: Je kijkt nog steeds naar de Duitse televisie, hoor.
3: Ja, want morgenavond is die Italiaan, hè?
1: Ja, ik weet, maar ik ben... Als kijk, ik ben, ik ben in Duitsland zo'n beetje gestopt. Ik ga af en toe nog wel eens naar Andy Borg in zijn programma, omdat we goede vrienden zijn. Maar Florie zit niet op mijn pakketje, omdat ik ook geen Duitse plaat meer uitbreng. Alleen maar in Nederland en in België.
3: Ja, dat heb ik net gehoord. Want ik denk, hey, waarom geen Florian Silberijzen? En zoals morgenavond, de Italiaan, die komt dat om 7:45.
1: Zarelli. Giovanni Zarelli.
3: Ja.
0: Dit is echt thuiskomen, hè? Of
1: ja,
0: niet,
1: zo'n beetje wel.
0: Hanna, blijf even, vooral even luisteren. Want wij gaan namelijk iets heel bijzonders nu doen. Dus ik ga je heel even de telefoon neerleggen, als je dat goed vindt. Ja. Hou je radio even aan, want Danny heeft iets bijzonders voor alle luisteraars van NH. Danny, we hebben de primeur, heb ik begrepen.
1: Ja, we hebben een primeur, want ik ga binnenkort een nieuw album uitbrengen.
0: Hoe gaat die heten?
1: Die gaat heten Stel je droom niet uit tot morgen.
0: Wauw, wat een goede titel zeg.
1: Ja, ik vind die is toepasselijk. Dus ik leef mijn droom op dit moment.
0: Ja, dat merk
1: ik dat nog vele jaren kan doen. En komt natuurlijk ook een aantal repertoire van Udo Jurgens op te staan. Want ik ben een grote Udo Jurgens fan.
0: Ja.
1: En we plannen ook een theatershow. Danny Christian zingt Udo Jurgens.
0: Okay.
1: Dus we zijn met heel veel dingen bezig. En dan sta ik ook, ik zing ook een Udo Jurgens medley in de Bonte Wever op 27 november.
0: Okay.
1: Daar ben ik met Natasha en Edwin, live met de Marcel Fischer Band. Hebben we daar een fantastische avond.
0: Dat kunnen we allemaal lezen op jouw site?
1: Dat is allemaal ook te lezen op mijn site.
0: Oké, noem even de site en dan gaan we naar het nummer.
1: www.dannychristian.com volgens mij. Maar,
0: hartstikke goed.
1: Als je Danny Christian ingeeft, vinden mensen sowieso.
0: En dan nu de primeur. Rapapa, rapapa. Kondig hem zelf aan.
1: Nou, dit is een liedje dat Udo Jurgens ergens in de 90e jaren geschreven heeft. En het heet Ik wil dat jij met mij een vlieger bouwt, is de Nederlandse titel. En in het Duits heet hij gewoon Ich will das doen mit mir einen Drachenbrust.
0: Danny Christian.

stond ik in het portaal. Zijn rijkdom was niet te verschuilen. Dan toonde mijn jeugdvriend vol trots al zijn bezit. Wat je ziet, dat krijgt ooit mijn kleine. Dit huis, de fabriek, alleen voor hem doe ik dit. Daarvoor leef ik, want hij is mijn alles. Terwijl hij zo vertelde, met een glas.

0: prachtig, Danny. Ik vind het echt heel mooi. En het is zo mooi, want je hoort in jouw stem het complete leven. En toch is het nog zo fris en jong. Ik ben echt, ik ben diep onder de indruk, hoor.
1: Emotie.
0: Emotie?
1: Ja.
0: Lieve Danny.
1: Ja.
0: We zouden een heel uur nog met je willen praten. Maar we zien op de weg, want jij moet dus heel ver weg naar Sleeswijk.
1: Heeswijk-Dinteren.
0: Er staat onwijs veel file. En we weten nu inmiddels dat jij graag op tijd komt. Ja. Want je wil niet zenuwachtig. Dus we laten jou nu rustig gaan. Dank je wel voor je tijd. Dank je wel voor je prachtige nummer.
1: Met enorm veel plezier.
0: En je album, nog één keer de titel?
1: Stel je droom niet uit tot morgen.
0: En zo is het. Dank je wel, Danny.
1: Stel je droom niet uit tot morgen. Want wie weet wat morgen brengt.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Hey Raymond!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Hey Raymond!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Hoi, ik ben Roel uit Alkmaar.
2: Hallo, ik ben Tineke de Nooi en ik woon in Laren.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is ruim 4:30. In Middenmeer is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Bij een middelbare school in Weesp is vanmorgen een 15-jarige scholier aangehouden met een nepvuurwapen. De politie kreeg rond 11 uur meerdere meldingen over iemand met een vuurwapen in een schoolgebouw aan de Talmastraat. Een medewerker wist het voorwerp af te pakken en aan agenten te geven. Het bleek om een nepvuurwapen te gaan, maar ook die zijn verboden. In Andijk zijn gisteravond 3 mensen aangehouden die zich voordeden als politieagenten. Een bewoner werd gebeld met het verhaal dat agenten waardevolle spullen thuis zouden komen ophalen. Maar die bewoner die vertrouwde het niet en belde meteen de echte politie. Agenten hielden vervolgens 2 vrouwen aan bij de woning en een derde verdachte, een 33-jarige man uit Amsterdam, werd opgepakt in een auto in de buurt. En de 3 zitten nog vast. In Den Oever barst vandaag het feest weer los. De flora- en visserijdagen, die zijn van start. En hoewel de vissersvloot steeds kleiner wordt, is er van minder feest geen sprake. Het thema is dit jaar Back to the Future. En maandag is het grote hoogtepunt, de traditionele vlootschouw met zo'n 30 versierde vissersboten. Volgens de organisatie is de boodschap dan ook duidelijk. De visserijdagen zijn nog lang niet aan het einde. En een beetje strandgevoel in Alkmaar, daar komt dit weekend een einde aan. Stadstrand De Kade sluit namelijk na 13 jaar de deuren. Met zand tussen je tenen, een drankje in de hand en live muziek was het een geliefde plek aan de Noorderkade. Programmeur Dirk Molenaar vindt het dan ook maar jammer.
6: Waar vind je dit in Alkmaar? Strand, zoals wat in de tekst al staat, een paar containers en wat oude zooi. Maar die volgende zin, met een glimlach wordt alles mooi. En dat was het hier ook. Iedereen accepteerde zoals het hier was. En iedereen kon doen en laten wat hij wilde.
5: Er wordt nog 1 keer flink gefeest met bands, een DJ en een speciaal afscheidslied. Dag de Kade.
7: Dag.

0: En met dit slotakkoord is het dan straks toch echt dag Kade. Straks, ja, meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
1: Laura, dankjewel. Ga ik nog eens even kijken hoe het is bij met het weer. Met dank aan Jan Visser. Jan, hoe wordt het vanmiddag?
2: Vanmiddag is het overwegend bewolkt. Okay. En in de loop van de middag neemt vooral in het zuiden van de provincie de kans op een bui toe, mogelijk met onweer. Aan het eind van de middag, begin van de avond, zijn er weer meer opklaringen. Maar later op vrijdagavond opnieuw buien vanaf de Noordzee. Het wordt vanmiddag maximaal zo rond de 22 graden. De wind is zuidwestelijk en meest matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6, boven land en langs de kust. En net op zee, windkracht 7, een harde wind. Morgen in de ochtend meest droog weer en geleidelijk wat meer zon. Maar in de loop van de middag neemt opnieuw de kans op buien toe. Het wordt morgen maximaal zo rond 22 graden opnieuw. En er staat een sterk straffe wind uit het zuidwesten.
1: Jan, dankjewel. Dan kijk ik nog even naar hoe de situatie is op de weg in Noord-Holland. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen afrit Soest en Amersfoort West. 20 minuten vertraging komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. 13 minuten vertraging, 14 kilometer. En de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. 4 kilometer, 18 minuten vertraging komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Bob Marley. Ik hoop dat Danny gewoon lekker onderweg is. Onze eigen Danny Christian.
1: Wat een leuke man.
0: Och, maar echt hè? Zo lief en zo, ja, ik weet niet. Het is gewoon heel alsof ik hem echt al jaren kende.
2: Ja.
0: Had je dat niet ook?
2: Nee, zeker. Maar hij komt binnen gewoon aardig. Je hebt ook wel eens mensen die ontmoet je dan en denk je, ja, we moeten nog even kennis maken. Het is net als met daten. Dat je soms voelt het gelijk. En ik denk, wij willen Danny nog wel een keer zien.
0: Ik wil Danny, ik had nog uren met hem hier in de studio kunnen zitten. Want we hebben inmiddels, heeft Marcel van de Agenda, dat is heel gezellig, die heeft hier gewoon een gezellige bruine fruitschaal opengetrokken.
3: Oh.
0: Ja, en ja, even lekker snacken, hè, Lau? Want jij bent ook al de hele dag bezig. Je volgens mij een beetje hongerklop, of niet?
3: Ja, altijd. Zodra de frikadelletjes er zo binnenkomen, dan...
0: Ja, je had daar nog een heel fijn Fries woord voor.
3: Ja, maar dat heb ik gisteren geleerd ook.
0: Hoe noem jij een frikadelletje?
3: Nou, ik weet niet of het Fries is, maar in Harlingen noemen ze dat een sudderlultje.
0: Oké, een echt serieus?
3: Een sudderlultje.
0: Maar echt een lultje?
3: Ja.
0: Als in lul?
3: Ja, en dan heeft hij lekker liggen sudderen. En dan heb je een sudderlultje.
0: Jongens, eet smakelijk!
4: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Nou, dat is precies wat we nu gaan doen. Even lekker sudderen, neem er maar één. Er liggen ook andere vegetarische dingen bij die wat minder hebben licht sudderen. We hebben een liedje helemaal uitgekleed. Nick die schijnt dat heel vaak te doen. Dan moet jij dus raden wat voor liedje het is.
2: En dat is vaak best wel moeilijk, want je kent natuurlijk het volledige product, het eindproduct.
0: Precies.
2: Maar niet de light versie.
0: Nee, niet de light versie. Ik heb dit ook nu gemaakt. En je kan dus wat winnen. Gewoon 088 850 51 52. Moet jij dus raden welk liedje helemaal is uitgekleed. Ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Er hangt niet zomaar een prijs aan vast. Er hangt een prijs aan vast. Niet te geloven. Weer naar de hoogste baas geweest. Een rondvaart voor twee personen.
2: Nou, hartstikke goed.
0: Door de gracht van Amsterdam.
2: Ah.
0: Oké, okay. Dus ga ik dat nu laten horen, uitgekleed en dat liedje. Ik hoop dat je weet wat het is. En als je weet wat het is, gelijk appen 088 850 51 52.
2: Nee, dit is toch een eitje?
0: Nee joh, hartstikke moeilijk. Ik heb de drums eronder weggehaald. Oh, ik heb helemaal... Ja, maar jullie zitten nu allemaal zo... Oh, jongens.
3: Dit is echt wel...
0: Is dit te makkelijk?
2: Dit is echt een ei. Dit is echt... Nou, ik kan net zo goed gewoon zeggen, bel maar voor die kaarten.
0: Ja. Nee, we gaan...
2: Ja, dit is echt
0: 088 850 51 52. Boom. Jij weet wat het is. Jullie zitten allemaal te lachen. Zo moet dit... Nou, jongens, echt. Nou, als het dan kennelijk zo makkelijk is. 088-850-51-52. Met twee personen door de grachten van Amsterdam. Als jij dus wist wat dit was. Ik ga het niet nog een keer laten horen, want ik volgens mij sta ik helemaal compleet voor gek. Zo. Marcel? Nee. Nou, goed. Ik vind het allemaal gezellig, hoor. Ik vind het allemaal hartstikke leuk. Als het te makkelijk is, dan moet je gewoon maar appen. En dan moet je ook kans maken op die kaarten. Lekker rondvaren door de gracht van Amsterdam. Nou goed, dit is Denise Williams bijna. Let's hear it for the boys.

0: Denise Williams, let's hear it for the boy.
1: Uitgekookt en uitgekleed.
2: Ja, ik liet je net een liedje horen zonder enkele franje. En helemaal ontdaan van alles. Maar er werd heel hard over gelachen, want kennelijk was het toch te makkelijk.
3: Het was echt een eitje.
2: Nou ja, goed, we gaan het even aan Puk vragen. Puk, uit Amsterdam. Jij komt net uit de regen helemaal.
4: Ja, ik drijf.
2: Je drijft?
4: Ik drijf bijna met het water. Maar goed, ik heb gelukkig een huis. Als ik binnenkom, loop ik zo rechtdoor naar de badkamer. Dat was wel een goed idee.
2: Heel goed idee. Lieve Puk, we gaan gelijk, omdat je nog je helemaal moet afdrogen en al die dingen en zo.
4: Ik ben droog.
2: Oh, heel goed. Heel goed. We gaan even luisteren naar het uitgeklede liedje. Tom. Je maakt er bijna een Jordanees liedje van. Wat fantastisch. Ik vind het heerlijk.
4: Ja, maar ik ben ook een Jordanees.
2: Dus zie je nou wel. Ik dacht het al.
4: Een echte
2: Jordaneese. Geboren en getogen. Maar ondertussen praten we gewoon door dit prachtige uitgeklede momentje heen. Beste Puk.
4: Ja.
2: Jij mag het gaan zeggen. Hoe heet dit liedje wat ik helemaal heb uitgekleed voor jou?
4: Als je mij maar niet uitkleedt.
2: Nou, lieverd, ik houd netjes.
4: Nou ja, mag ook hoor. Maar ik ben niet zo verlegen.
2: Heel goed, lieverd. Dat doen we misschien. Nou, ik ga er nog even niet op in.
4: Maar I laat want maar eens even. To break free.
2: Ja, hartstikke goed.
4: Nou. I want to break free and let go.
2: Hou dit vast. Lieve Puk, jij woont ook nog in Amsterdam, dat weet ik. Dus dan ga je lekker rondvaart maken voor twee personen. Wie ga je meenemen?
4: Ga jij mee.
2: Daar gaan we nog eens even verder over delibereren. Maar in ieder geval voor jou. Ik ga in ieder geval vast mijn huis stofzuigen voor je. Want dan weet ik niet hoe het gaat. Gefeliciteerd, Puk.

0: Ik kan deze nu nooit meer zonder Puk horen die meezingt met het instrumentaal. Puk uit Amsterdam. Gaat lekker rondvaren en ze wil graag dat ik meega. Nou, daar moet ik nog eens even over nadenken. In ieder geval, de 5 zit straks in de klok. En dan openen wij feestelijk het weekend. En welke plaat hoort daar nou bij? Ik ben heel benieuwd. Jij mag het me laten weten. 088-850-5152. Een lekkere weekendplaat. Zo dadelijk na het nieuws van 5.
1: Tekst en uitleg.
2: Wim Hogekamp was een van de beste liedjeschrijvers van de jaren 70 en 80. Hij won de Louis Davidsprijs, kreeg een Edison en een grote toekomst lag voor hem. Tot hij op 6 februari 1989 in zijn huis werd doodgeschoten. Een moord die nooit is opgelost. Mark Didde schreef een biografie over het verschijnsel Wim Hogekamp. We gaan erover praten en laten natuurlijk de mooiste liedjes horen.
1: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
14: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
15: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
16: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
17: Ik ben Antoinette. En ik woon in Huizen.
18: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
19: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
20: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
21: Wij zijn de 3J's en wij komen uit Volendam.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 1 minuut over 5. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
23: Goedemiddag. Wie op 9 september met de pont over het IJ wil in Amsterdam, heeft pech. Want de ponten blijven die dag aan de kant. In Andijk zijn gisteravond 3 mensen aangehouden die zich voordeden als politieagenten. En in Den Oever barst het feest weer los met de flora- en visserijdagen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, heb ik voor jou nog de vertragingen op de wegen in Noord-Holland, met dank aan de ANWB. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen afrit Soest en Amersfoort West, 5 kilometer, 13 minuten vertraging, komt door een ongeluk. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Ik zit even te denken, Simple Minds heb ik wel zin in. En als jij nog een goede weekendstarter hebt, mooie plaat, 088-850-51-52.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
25: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
26: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
25: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
26: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
28: Jij en ik.

0: je voorstellen, bijna hadden we dit nummer nooit gehoord. Ja, want ze wilde het nummer gewoon niet opnemen. Nee, het is echt waar. Nee, het was geschreven speciaal voor de film The Breakfast Club. En de band vond het niet passen bij hun eigen artistieke identiteit. En pas na aandringen, of op aandringen van regisseur John Hughes, stemden ze toe op voorwaarde dat ze de tekst dus mochten aanpassen. Werd hun grote hit. Is het toch goed gedaan, hè? Simple Minds, Don't You Forget About Me. Hoppa, nou ja, Forget About Me, Forget About Me. We zijn nog een uur bij je, hoor. Jij en Nick. Alleen Nick is op vakantie en hebben we Bas op rechts.
1: Ja, hoi.
0: Hartstikke gezellig, Bas. En Lau is nog bij. Lau, jij had heel veel gegeten.
2: Ja, van de schaal. De suddelultjes
0: die zijn...
2: De suddelultjes zijn op.
0: En de kipcorns heb ik allemaal gedaan. En Bas, wat heb jij gegeten?
1: Iets met kip volgens mij.
0: Oh ja.
1: Ik heb het niet onthouden, jongens. Sorry.
0: Nee, dat geeft ook helemaal niet. We zitten er lekker in.
1: Ik adem het gewoon in. Dat is
0: oh ja, maar... Sorry, we beginnen met spugen acuut van al die lekkere dingen uit de bruine fruitschaal. Want daar hebben we het over. Fijn dat je erbij bent. Nog een uurtje gezelligheid. En dan straks ook nog een uur gezelligheid. Met onze eigen William van der Locht.
1: Ja, leuk.
0: Dat is fijn. Die heeft ook de foute 3. Zou Danny Christian... Nee, die staat daar niet in. Want het was echt gezellig. Die hebben we gehad. En als je dat gemist hebt... Heel erg jammer voor je. Maar we hebben nog een uur lange gezelligheid. Bas, ik wil toch iets aan jou gaan vragen.
1: Oh jee.
0: Waarvan ik denk... eigenlijk weet... dat jij daar heel goed in bent. En ik denk ook dat de meeste luisteraars van NH... daar ook heel goed in zijn. Maar ik kan het niet.
1: Hoe? Wat zou dit zijn, Lau?
2: Ik heb geen idee.
0: Dus dat ga ik zo dadelijk vragen.
1: Iets wat ik goed kan, maar jij niet.
0: Nee, ik kan het. Ik weet zeker dat ik het niet kan. En misschien kan Lau het ook wel, want ik zie het wel. Dat zij dat...
1: Me kleden?
2: Ik hoor vooral misschien.
0: Nee, ik weet bijna wel...
2: Ik heb weinig vertrouwen hier.
0: Nee, ik weet zeker dat jij het heel goed kan. Nou, dat komt allemaal zo dadelijk. We gaan eerst officieel het weekend openen. Er kwamen mooie liedjes op binnen. Ja, René die wil natuurlijk Mezzo Forte, wat geweldig is. Garden Party, geweldig plaat. Is ook heel mooi. Maar deze is aangevraagd door Dennis de Roelof, door Barry. Werd helemaal gebouwd rond het sampletje van Abba's Gimme Gimme Gimme, Man After Midnight. Werd een hele grote hit voor Madonna. Dus klap je laptop dicht. Gooi je stoel aan de kant. We gaan lekker...

0: Doe maar, sinds een dag of twee bij je na.
1: Lieve vrienden. Bastiaan, ik had het net over dat jij iets heel goed kan. Wat ik zeker weet.
2: Ik ben al minuten aan het nadenken en ik heb geen idee waar je het over hebt.
1: En ik denk dat Lau het ook wel kan. Ik denk dat de luisteraar van NH het ook heel goed kan. Maar ik kan het dus niet. Want jij bent naast producer en presentator, ben jij ook...
0: stand-up comedian.
2: Oh ja.
1: Oh ja.
2: In wording.
1: Nou ja, jij staat op podia.
2: Klopt.
1: Ben je dus ook goed in het vertellen van moppen? Dat was mijn vraag.
2: Nou, moppen niet specifiek, denk ik.
1: Is er een verschil dan?
2: Ja, dat denk ik wel. Want een mop, dat is iets... Wat zit je me aan te kijken? Ja,
3: ik luister gefascineerd.
2: Oh, ja, kom. Het zit even in die wenkbrauwen die zeg maar in je haarlijn.
1: In je haarlijn, wat gebeurt hier nou?
2: Nee, ik denk dat er is een verschil, vind ik, tussen moppen en grappen. Want moppen, dat zijn die dingen die je ook in de Donald Duck kon vinden. Waar je oom op een verjaardag zegt, nou, weet je, Jantje, die ging dat.
1: Ja?
2: En grappen, dat vind ik dan toch wel iets...
1: intelligenter?
2: Zou kunnen.
1: Oké. Okay.
2: Je hebt eigenlijk was een van de eerste lessen die ik leerde toen ik een workshop ging doen over stand-up. Dat als jij moppen gaat vertellen op een podium, dan ben je eigenlijk al af.
1: Ah, zo van. Ken je die Belgen die naar. Nee,
2: zo, ja, zoiets. Ja,
1: je
2: bent er inderdaad niet goed in.
1: Nee.
2: Maar gewoon je voelt wanneer iets oprecht is en wanneer niet. En als jij zeg maar. Je kan een grapje vertellen, maar als je niet het gevoel hebt van het komt echt uit jou of ik geloof jou.
1: Ja.
2: Dan vind ik het meer een mop.
1: Ah, oké. Okay. Dus als het. Maar anekdotisch mag ook, hè? Dus als het een verhaaltje is, maar het moet echt uit jezelf komen.
2: Dat vind ik wel het meest fijn, want je kan. Ook mensen hebben op een podium dat je denkt... ja, je staat wel te vertellen dat jij nu 3 dates per week hebt... maar ik geloof daar echt helemaal niks van.
1: Ah, oké. Okay. Dat is, okay. dat is vind ik wel een hele interessante. Laten we eens even kijken. Lau, kan jij moppen vertellen?
3: Nee.
1: Oké, okay. Ik dacht dat je dat heel goed kon. Want ik vind jij onwijs grappig.
3: Oh, nou Frans, dat vind ik dan wel weer heel leuk.
2: Ja, maar dat zijn toch weer twee losse dingen. Dus iemand kan heel grappig zijn, maar iemand... kan iemand moppen vertellen? Dat is weer een ander verhaal.
1: Oh, oké. Okay. Maar dan even... jij zegt dat je niet kan. Jij bent een getraind verhaal.
3: Ja, jij bent echt een moppetapper.
1: Go op, on the spot. Eén mop.
3: Ja.
2: Nee.
3: Jawel,
2: nee?
3: Jawel. Je noemt
1: nou ja, ik ga. Weet je, jongens, als jullie echt bakcel willen halen, ik ga er eentje doen hoor. En ik daag je nu uit.
2: Is dat een dreigement?
1: Jazeker. Als je zit te luisteren, 088 850 51 52. App dan het woord mop. En dan vind ik het heel fijn als jij met een goede. Want we zitten gewoon lekker hier aan de Bruine Fruitschaal. Het is een beetje een kroegje met elkaar.
2: We hebben zin om te lachen.
1: We hebben zin om te lachen. Een goede mop. App nu 088 850 51 52. Het woordje mop. En dan krijg je van mij nu mijn boekjes. Mijn mopje. Die heb ik eigenlijk van Max Tailleur, de grote moppetapper. Er waren boekjes die lagen op de wc. En eentje is als volgt, heel kort. Sam en Sarah lopen over de Kalverstraat. Dan komt er een hele knappe vrouw. Die hangt om de hals van Sam. Kussen. En ze zegt morgen weer. En lopen door. En Sarah helemaal boos, maar die zegt niks. En dan zegt Sam op een gegeven moment... ja, dat komt. Dit is eigenlijk mijn vriendin. Mijn tweede vrouw, mijn bijvrouw. Nou, Sarah hartstikke boos. Die zegt dan helemaal niks. En lopen stilte door de straat, door de Kalverstraat. En dan komt er nog een vrouw. Die hangt weer om de hals van Sam. En die zegt, oh, is gezellig, hè? Morgen weer. Kusje. Sarah, hartstikke boos, zegt niks. Vraagt op een gegeven moment... Sarah aan Sam zo van, maar wie was dit dan? En dan zegt Sam, nou ja, zo, mijn vriendinnetje. Oh, mijn bijvrouw. Oh, echt waar. En wie was dan die tweede? En dan zegt Sam, dat was de bijvrouw van Moos. Stilte, lopen over de Kalverstraat. En dan zegt Sarah, die van ons was toch wel mooier. Goed, jij kan dit beter. 088 850 51 52. App nu het woordje mop.
2: Nou, ik heb wel een mop en een favoriete van vroeger. Ja, die gaat er zo aankomen.
1: Okay,
2: ik ga hem zo vertellen.
1: Oké, heel goed.
2: Favoriete van vroeger.
1: Heel goed.

0: Blurred Line. Romantic. Ja, Bastiaan, je kijkt
1: ik zit nog steeds te denken, wat bedoelde jij nou met dat verhaal van je net? Wat je bedoelde als mop?
0: Nou, dat
1: Sam en Moos.
0: Ja, maar dat is dus het hele ding. Die Max Tailleur die had het altijd over Sam en Moos. Ja. En Sam had dus een vriendin, een vrouw. Daarmee liep hij over de Kalverstraat.
1: Ja, je hoeft het niet te herhalen. Nee, nee, nee.
0: Maar ik zeg je, ik kan gewoon heel slecht moppen tappen. Ik weet zeker dat jij dat wel kan. Dus 088-850-5152. App het woordje mop. Ja. Zo simpel is het. Maar Bastiaan, heb jij inmiddels al...
1: Ja, ik moest denken aan een mop die mijn opa vertelde. Die ik eigenlijk wel heel leuk vond vroeger.
0: Kom maar door.
1: Je kent het altijd. Zit altijd in een café. In dit geval een imam, een rabbi en een dominee zitten met elkaar in een café. Op een gegeven moment lekker wat te drinken. En ze vragen, wat doen jullie met het geld van de collecte? Hoe bepaal je wat er naar de kerk gaat of naar de moskee? En wat hou je zelf? Nou, die imam zegt, weet je, ik doe het eigenlijk heel makkelijk. Ik teken een cirkel op de grond. Ik gooi al dat collectegeld daarheen. Alles wat in die cirkel valt, is voor mij. Ja. Alles wat buiten de cirkel valt, is voor de kerk. Die rabbi zegt, joh, wat grappig, ik doe dat precies andersom. Alles wat buiten de cirkel valt, is voor mij. Alles wat erin valt, is voor de kerk. En die dominee zegt, jongens, ik heb echt de truc. Ik gooi gewoon alles omhoog en ik zeg, heer, wat u nodig heeft, pakt u maar. En de rest hou ik.
0: Ja, dat is wel een goeie.
1: Ja, Lau niet onder de indruk.
0: Lau totaal niet onder de indruk. 088-850-5152. Heb het woordje mop. Doe het beter dan wij.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met

0: Een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spottycar.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
3: Ik ben Anneke en ik kom uit de mediastad Hilversum.
4: Ik ben Jan Visser en ik kom uit Purmerend.
5: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 1 minuut over half 6 in Sloten is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Wie op 9 september met de pont over het IJ wil, heeft pech. Alle ponten in Amsterdam blijven die dag namelijk aan de kant. De pontschippers doen mee aan een grote OV-staking en staken 24 uur. Ook bussen, trams en metro's van het GVB rijden niet, net als de treinen. Het GVB kijkt nog naar alternatieven voor reizigers, maar een normale of halve dienstregeling zit er in ieder geval niet in. In Andijk zijn gisteravond 3 mensen aangehouden die zich voordeden als politieagenten. Een bewoner werd gebeld met het verhaal dat agenten waardevolle spullen thuis zouden komen ophalen. Maar de bewoner die vertrouwde het niet, bebelde meteen ook de echte politie. En de echte agenten hielden vervolgens 2 vrouwen aan bij de woning en een derde verdachte, een 33-jarige man uit Amsterdam, werd ook opgepakt. Hij zat in een auto in de buurt. De 3 zitten nog vast. Een beetje strandgevoel in Alkmaar. Ja, daar komt dit weekend een einde aan. Want Stadstrand De Kade sluit na 13 jaar. Met zand tussen je tenen, een drankje in de hand en live muziek was het een geliefde plek aan de Noorderkade. Programmeur Dirk Molenaar vindt het maar jammer.
9: Waar vind je dit in Alkmaar? Strand. Wat er in de tekst al staat, een paar containers en wat oude zooi. Maar die volgende zin, met een glimlach wordt alles mooi. En dat was het hier al. Iedereen accepteerde zoals het hier was. En iedereen kon doen en laten wat hij wilde.
8: Er wordt nog 1 keer flink gefeest met bands, een DJ en een speciaal afscheidslied. Dag de Kade.
10: Dag de Kade.

0: En daarna is het toch echt dagkade. Miljoenen gamers over de hele wereld zaten gisteravond klaar voor de presentatie van computergame GTA 6. Op streamingsdienst Netflix was er een uitgebreide trailer van het spel te zien. En er is nu al een enorme hype omheen, dat zegt deze gamejournalist.
1: De schaal van die game is immens. Dit wordt de grootste entertainment release van de komende 10 jaar. Dus stel je voor, Michael Jackson staat vanavond op uit de dood. Dropt meteen een nieuw album. Dat gaat niet zoveel impact maken als deze game. En heel veel mensen vragen mij van, ja, het is toch gewoon een computerspelletje? Nee, dit gaat verder dan dat.
0: Ook gameliefhebbers zijn enthousiast en ze kunnen niet wachten op de release op 19 november.
2: Ja, je kan in een auto rondrijden en dan kun je ook naar de stripclub volgens mij. Dat weet ik ervan.
3: Auto's stelen, zo auto's rijden, schieten. Heel echt. Ik denk dat het vergeleken met GTA 5 een complete verandering gaat zijn. Ik denk dat je gebouwen binnen kan. Ik denk dat het veel leuker wordt, man.
0: De gamejournalist verwacht dan ook dat je in november minder volle klaslokalen gaat zien door scholieren die misschien een beetje ziek zijn. En ook bij bedrijven ga je het merken.
1: Ik heb al van meerdere mensen gehoord in mijn omgeving die gewoon even wat vakantiedagen hebben opgenomen om er even rustig voor te gaan zitten. En zelfs mensen die het huis uit gaan en een centerparkje meepakken om even rustig te kunnen zitten zonder dat ze afgeleid worden door vrouwen en kinderen.
0: De verwachting is dat GTA 6 een van de grootste entertainmentproducten ooit wordt. Het zou $2 miljard hebben gekost om dit deel te maken.
4: Ja, wat me zo leuk lijkt aan dit spel is dat je ook gewoon op een bank kunt zitten en gewoon een biertje uit de koelkast trekken en dat is het dan. En dus hoef je helemaal niet te schieten.
0: Oh
4: en,
0: ja.
4: En auto's die.
0: Maar dat wil je dan in het spel doen?
4: Lijkt me te gek. Oh, gewoon de hele tijd op die bank zitten. En dan gewoon de radio aanzetten. En dan gewoon net als in het echte leven. Toch? Hartstikke goed idee.
0: Heel avontuurlijk. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
4: Laura, dankjewel. En voor het weer ga ik eens heel even vragen bij Jan Visser. Jan, hoe gaat het met het weer vandaag?
5: Ja, het is lange tijd overwegend droog gebleven. Dat is het eigenlijk nog steeds in het noorden van de provincie. Mm-hmm. En er kwam ook af en toe de zon eraan te passen. Aan de kust is nog niet zoveel gebeurd. Althans, een groot deel van het kustgebied. Maar elders, ja, werd het toch in de loop van de middag werd het steeds dreigender. Oh. En met name in het zuiden van Noord-Holland. En Haarlemmermeer, niet in de laatste plaats. En ook in het Gooi. En de regio Amsterdam, daar is het toch behoorlijk gaan regenen. Er kwam ook onweer aan te pas. En meer dan 20 mm. Bad Hoeverdorp, 25 mm om liefst. Schiphol hangt ook tegen de 20 mm aan. En ook ten noorden van Amsterdam is het gaan regenen, zei het zachtjes. Er kwam ook flink wat onweer even bij. Mm-hmm. Dat is er nu grotendeels uit. Maar de buigheid is nog steeds wel aanwezig. Richting Haarlem, Zandvoort. En dat loopt zo door noord van Amsterdam. En in Amsterdam en het Gooi zei het niet zo heftig meer. Richting het IJsselmeer en het Markenmeer. Dus ja, de komende uren dus nog steeds op veel plaatsen buiig. Voor die buien uit. Want in de buien is het afgekoeld naar 16 graden. Ah. Dus dat scheelt wel even. En buiten de buien om werd het eerder vandaag 23 graden. Nou, vanavond komen er van het westen uit opklaringen. Niet al te lang. Aan het eind van de avond en de komende nacht gaat de Noordzee leveren. Dan trekken de buien vanaf de Noordzee, van het warme zeewater, trekken de kustgebieden binnen. En ook over de rest van de provincie. Morgenochtend is het dan weer meest droog weer. Af en toe kan de zon even tevoorschijn komen. En de wind die waait trouwens uit het zuidwesten en is over het algemeen matig aan de kust. Vanavond misschien tijdelijk krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. Het wordt wel even dus wat winderig. En dan morgenmiddag in eerste instantie droog met wat zon. Tweede helft van de middag en in de avond komen er opnieuw buien. En dat heeft te maken met een lage drukgebied dat over het zuiden van Engeland, noord van de Wadden langs gaat trekken. Verder een zuidwestenwind morgen, matig en aan de kust vrij krachtig tot krachtig. En het wordt 22 tot 23 graden nog. Zondag en maandag, ja, ook dan frequent neerslagbuien dus. Ja. Bij temperaturen die ietsje lager zullen zijn, vooral op maandag. En dan dinsdag en woensdag wordt het wat droger, met geleidelijk ook wat meer zon.
4: Toch wel een beetje. Ja, ik weet niet, ik vind dat. Ik bedoel, dat het regent is fijn, dat de zon is fijn. Ik vind het, we zitten echt in dat tussengebied eigenlijk, hè, richting de herfst.
5: Ja, en wat vooral het accent ligt, of tenminste wat van belang is, laat het even regenen.
4: Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Jan, dankjewel. Ik wens je vast een heel mooi weekend.
5: Ja, hetzelfde.
4: Dankjewel. Precies. En dan kijk ik nog even voor jou naar de toestand op de weg. Met dank aan de ANWB, A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. 14 minuten vertraging. En nog steeds die N527 Bussum richting Huizen. En vice versa, tussen de aansluiting met de A1. Door een ongeluk is de weg daar dicht.

Ben jij zo gek om het woordje mop te appen naar 088 850 51 52? En dan zo dadelijk Bas en mij en Laura keihard te laten lachen met jouw mop? Ik ben heel benieuwd. 088 850 51 52. Het woordje mop.

0: Oh, what a night. Oh, what a middag. Het is echt feest hier in de studio. Het is onwijs gezellig en ik had je net uitgenodigd.
1: Zeg het maar.
2: Zeg het maar.
0: Via 088-850-51 om het woordje mop te appen. En ja, het is een beetje bakken aan de bar, toch? Ja, Bastiaan?
3: Ja, jij wil heel graag leren moppen vertellen, want je kan dat niet zo goed.
0: Nee, ik kan het echt helemaal niet.
3: Dat zei je. En vaak zeggen mensen dat. Dan blijkt het niet zo te zijn. Ik heb het gezien. Blijkt wel zo te zijn.
0: Dat ik het niet kan.
3: Het is niet zo goed. Ik snap nog steeds niet wat je bedoelde met het verhaal. Dus ik heb hier aan de telefoon 3 luisteraars voor je. Okay. Om jou te leren hoe je een mop vertelt.
0: Oké, dan ga ik eerst naar... Hallo, met wie? Hallo?
4: Hallo, met Duco.
0: Hoi Duco, vertel het maar hoor. Waar bel je vandaan om mee te beginnen?
4: Hilversum.
0: Oké, Duco uit Hilversum. Ja. Jij gaat mij leren hoe ik een goede mop kan vertellen.
4: Oh.
0: Kom maar door.
4: Nou, er is een man in zwembad. En die wordt aan de kant geroepen door de badmeester.
0: Ja.
4: Zegt de badmeester, meneer, je mag niet in het water plassen. Maar zegt die man, maar ze doen het allemaal. Ja, zegt de badmeester. Ben ik van de duikplank?
3: Vind ik leuk.
0: Ja, ik vind hem heel goed. Dankjewel, Duco.
4: Oké.
0: Fijn weekend, man. Hoi, hoi. Ik ga gauw naar de andere lijn. Ja, je hebt goede uitgekozen. Dit is al een goede. Hallo, met wie? Hallo?
5: Hallo?
0: Lia.
5: Lia.
0: Hoi, Lia. Waar bel je vandaan?
5: Uit Haarlem.
0: Haarlem. Is het net zo nat in Haarlem als hier in Hilversum?
5: Het heeft een half uurtje geregend, maar het is nu weer droog.
0: Oké, want dan gaan we nu tranen van het lachen. Lia, jij kan mij vertellen een goede mop. Kom maar door.
5: Waarom eten ze niet in een vliegtuig?
0: Waarom eten ze niet in een vliegtuig? Ze eten toch wel in een vliegtuig? Zie, gaan we veel te moeilijk.
3: Het is een raadsel, het is geen feitelijke overhoring.
0: Oké, okay, sorry Lia, waarom eten ze niet in een vliegtuig? Ik heb geen idee.
5: De cockpit.
0: De cockpit? Oh, jemig. Zo, maar ik moest echt even doordenken. De cockpit. Ah, ja. Oké. Okay. Dank je wel.
3: Ze kan ze niet alleen niet begrijpen, maar je kan ze ook niet begrijpen.
0: Nee, ik ben hier niet voor.
3: Lia, dank je wel, topper.
0: Ja, oké, okay, Lia. Okay. Doei, doei. Even kijken, we hebben aan deze lijn hebben volgens mij Carlo, klopt dat?
6: Ja, dat klopt. Nou, dat Carlo, klopt. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, waar bel jij vandaan?
6: Amsterdam.
0: Kijk, echt Amsterdam. Heerlijk. Dan is jij kent natuurlijk wel Max Tailleur, hè?
6: Ja, zeker.
0: Ja, precies. Ja, dat is gewoon echt een goede Jiddische humor. Haal je daar ook je inspiratie uit?
6: Ook. Ja, okay. En vroeger Loek, hè, bij Sportcafé.
0: Oh ja, nee, maar dat is natuurlijk helemaal een feestje. Morgen weer, hè, Sportcafé hier bij
6: Ja, maar Loek is er niet meer.
0: Nee, dat is weliswaar. Maar ik vind de mannen, Dries, ze zijn zo ontzettend grappig. Dat is gewoon een feestje altijd op zaterdag. Dus daar haal ik ook veel inspiratie vandaan. Gewoon alleen al het plezier wat ze hebben met het maken van radio. Maar nu, Carlo, het is helemaal aan jou.
6: Ja, nou, er komt een man in een café binnen. En achter hem een krokodil van 4 meter lang.
0: Huh?
6: Ja, die kastelaar zegt, hey, wat ben jij van plan? Dat ding is levensgevaarlijk. Ik heb het niet zomaar meenemen. Zit die kerel, joh, er is niks aan de hand. Het beest doet helemaal niks. Ja, zit die kastelein, dat kan echt niet. Die man zijn let op. Die trekt die bek van die krokodil open. Doet zijn hoofd erin. Gebeurt helemaal niks. Hij zegt, zie je, gebeurt helemaal niks. Ja, zit die kastelein, ik ben nog niet overtuigd, hoor. Hij zegt, wacht even. Hij laat zijn broek zakken. Legt zijn piemeltje in die bek van die krokodil. En begint keihard op de kop van die krokodil te rammen. Gebeurt helemaal niks.
0: Okay.
6: Ja, zegt die kastelein, hij kent jou. Nou, zit ik hier. Is er iemand anders die dit wil proberen? Nou, even is het stil. En dan, uit een donker hoekje, de stem van een oud vrouwtje. Die zegt, nou, ik wil het wel een keer proberen, maar niet zo hard op mijn hoofd slaan.
0: Ja, ik vind hem fijn. Carlo, dank je wel.
6: Ik kan me altijd bellen.
3: Nou, hè? Nee hoor, Carlo, dank je wel.
0: Dank je wel, Carlo. Fijn weekend. Hoi, hoi. Hoi. Ja, ik heb genoten.
3: Ja, toch gelachen. Het is rustig praten.
0: Dat blijkt, hè? En ook

0: Ik zit ondertussen even gezellig met William te praten, terwijl wij zaten te luisteren naar Toto en Rosanna. Ja, William, zo dadelijk.
1: Hallo.
0: Ben je daar. Eindelijk weekend. Jij ziet er zalig goed gebruind uit.
1: Ja, oh, dat was zo genot, die vakantie.
0: Ja, maar heerlijk. Ja. Maar ondertussen, zo dadelijk, de foute drie ook, hè?
1: Ja, ik loop tegelijkertijd even in mijn telefoon te zoeken. Want ik heb die montage van de week gemaakt met voor de foute drie. Even kijken, wat hebben we vanavond? Ah, hier heb ik het. Baltimora, Tarzan Boy, Donna Summer, Bad Girls en Milli Vanilli. Girl You Know Sue, kan je uitkiezen.
0: 088-850-51-52. Ik dank Laura, ik dank Bastiaan.
2: En wij danken jou, grote vriend.
0: Het was heerlijk, hè?
3: Het was heerlijk.
0: En ik dank jou als luisteraar voor het actief meedoen en de gezelligheid. Blijf lekker luisteren naar NH. Want zo dadelijk William van der Locht.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van deze.
0: Nummer 88.
2: Nummer 102.
0: Nummer 788.
1: Duizend van Driessen, @nhradio.nl. Leo en Nico behandelen...

0: Krant is het.
1: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
4: Beleef de marine op en onder zee in het Marinemuseum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Ik ben Lissy uit Assendelft.
8: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
9: Ik ben Isabel uit Haarlem.
10: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
11: Ik ben Hoek uit Schermoren.
12: Ik ben Milou uit Amsterdam.
13: Ik ben Kegodien uit Wisp.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Inmiddels is het 1 minuut over 6. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland hoor je nu van Laura Housinga. Goedenavond.
16: Goedenavond. Wie op 9 september met de pont over het IJ wil, heeft pech. Want de ponten in Amsterdam blijven die dag aan de kant. In Andijk zijn gisteravond 3 mensen aangehouden die zich voordeden als politieagenten. En in Den Oever barst het feest weer los met de flora- en visserijdagen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut tweede. De Belg Wout van Aert eindigde als derde. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
20: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
0: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
11: Eindelijk weekend
12: met William van der Locht.

0: Stap maar vlug in, dan rijden we zo het weekend tegemoet.
1: Eindelijk weekend.
0: Passenger, het is de nieuwe Alex Warren. Zo jongens, zal ik me even opnieuw voorstellen of is dat niet nodig? De afgelopen 5 weken waren in handen van Bastiaan. Dankjewel Bastiaan. En vanaf nu vieren wij gewoon samen weer het weekend. De augustusmaand is voorbij gevlogen. September die klopt inmiddels wel aan de deur. Maar eerst hebben we nog even het weekend wat aan de deur klopt. Ga jij nog leuke dingen doen? Laat het me even weten.
1: De Foute 3.
0: Ja, zo langzamerhand hoef ik het natuurlijk niet meer aan je uit te leggen. Maar misschien luister je vandaag over het eerst, dat kan ook natuurlijk. Jij bent even baas over de muziek. Ik laat zo direct in 30 seconden tijd 3 korte stukjes muziek aan je horen. De plaat die jij het leukste vindt, die geef je even aan me door. A, B of C, app of bellen. Mag maar allemaal, maakt mij allemaal niet uit. Een plaat met de meeste stemmen draai ik zo vlak voor 7 uur helemaal. Dus met welk liedje wil jij het weekend lekker beginnen? Waar heb je zin in?

Ja, heel lastig allemaal, hè. Drie verschillende leuke, iets wat foute liedjes. Ik kan niet kiezen, dus kom maar op met je keuze. Fragment A, Baltimore, Tarzan Boy. B, een heerlijke outdoor discoklapper van Donna Summer, Bad Girls. En C is Milli Vanilli, Girl You Know It's True. App of bellen, kom maar door.

0: Benno.
1: Ja, je hebt het natuurlijk gegarandeerd in huis of in je auto. De zogenaamde First Aid Kit. En het is ook een band in die hoor je zojuist met My Silver Lining. Eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Het is, ondanks het einde van de vakantie en slechte weer en alles, is het lekker druk vanavond. Paulus, die appt, dit was mijn vakantieliedje in Spanje. Maar dan hebben we het wel over jaren geleden natuurlijk. En Paulus heeft het hier over Baltimora en Tarzan Boy. En die plaat krijgt ook stemmen van Peter uit Zaandam. Gerrit, Iris, Paul, Karen, Tom en Marco. Er zijn ook nog wat liefhebbers voor Donna Summer en Bad Girls. In die plaat krijgt stemmen van Ankie, Michel, Els, Johan, Martijn, Carola en Melvin. En dan appt Saskia. Oh, heerlijk fout. Milli Vanilli, je kan mij geen groter plezier doen met Girl, You Know It's True. En die plaat die krijgt ook stemmen van Marja, Wendy, Angela, Marielle, Kevin en Bas. Nou, geef gewoon even door wat ik helemaal voor je kan draaien. Zo vlak voor 7 uur. Bel even met ons. We hebben het over NH 088 850 51 52. Je luistert naar Eindelijk Weekend met Casey en de Sunshine Band.

0: vooral doorgaan. Dat zou Barry Stevens zeggen. Keep on moving, je hoorde 5 op een A. En die boyband was heel kort heel populair. En daarna was het ook in één keer afgelopen. Toen ging het licht uit. Hey, aan het regionale nieuws van 6:30 hoor je straks. En hoor je meer over de OV-staking in Amsterdam die er misschien aankomen.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ik ben Heiko uit het druisende Velsenoord.
7: Wij zijn Lois Leen.
8: En wij komen uit Amsterdam.
0: Het is 6:30 in Castricum, is het nu 19 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedenavond.
9: Goedenavond. Wie op 9 september met de pont over het IJ wil, heeft pech. Alle ponten in Amsterdam blijven die dag namelijk aan de kant. De pontschippers doen mee aan een grote OV-staking en staken 24 uur. Ook bussen, trams en metro's van het GVB rijden niet, net als de treinen. Het GVB kijkt nog naar alternatieven voor reizigers, maar een normale of halve dienstregeling zit er in ieder geval niet in. In Andijk zijn gisteravond de 3 mensen aangehouden die zich voordeden als politieagenten. Een bewoner werd gebeld met het verhaal dat agenten waardevolle spullen thuis zouden komen ophalen.

0: de bewoner vertrouwde het niet en belde meteen de echte politie. Agenten hielden vervolgens twee vrouwen aan bij de woning en een derde verdachte, een 33-jarige man uit Amsterdam, werd opgepakt in een auto in de buurt. De drie zitten nog vast. In Den Oever barst vandaag het feest weer los. De flora- en visserijdagen zijn namelijk van start. En hoewel de vissersvloot steeds kleiner wordt, is van minder feest geen sprake. Het thema is dit jaar Back to the Future. Maandag is het grote hoogtepunt, de traditionele vlootschouw met zo'n 30 versierde vissersboten. Volgens de organisatie is de boodschap dan ook duidelijk. De visserijdagen zijn nog lang niet aan het einde. En een beetje strandgevoel in Alkmaar. Ja, daar komt dit weekend een einde aan. Stadstrand De Kade sluit namelijk na 13 jaar de deuren. Met zand tussen je tenen, een drankje in de hand en live muziek was het een geliefde plek aan de Noorderkade. Programmeur Dirk Molenaar vindt het maar jammer.
1: Waar vind je dit in Alkmaar? Strand, wat in de tekst al staat, een paar containers en wat oude zooi. Maar die volgende zin, met een glimlach wordt alles mooi. En dat was het hier ook. Iedereen accepteerde zoals het hier was. En iedereen kon doen en laten wat hij wilde.
0: Er wordt nog één keer flink gefeest met bands en DJ's. En een speciaal afscheidslied, Dag de K.

0: mij is het echt dag kade. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
1: Ah, dankjewel. Goed weekend, Laura. Het weekendweerbericht met Jan Visser.
2: In eerste instantie zijn vanavond in een deel van de provincie nog buien actief, mogelijk met onweer. Geleidelijk echter klaart het op steeds meer plaatsen op. Aan het einde van de avond echter en de komende nacht, de nacht naar zaterdag, neemt de kans op buien weer toe. De wind waait uit het zuidwesten en is matig aan de kust, krachtig, mogelijk enige tijd hard. In de nacht neemt de wind weer wat af. Morgen in de ochtend meest droog weer, bewolking, maar ook af en toe wel wat zon. Ook aan het begin van de middag is er nog zonneschijn. Daarna volgt opnieuw een periode met buien. Zowel in de late middag als tijdens de avond. Het wordt morgen maximaal nog wel 22 tot 23 graden. En de wind is morgen zuidwestelijk en matig aan de kust en op het IJsselmeer. Vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.

0: Dit flik je me geen tweede keer meer. Trick me. Het is Kellys.
1: Eindelijk weekend.
0: Ja, ik pak nog even de WhatsApp erbij. Berend die app. Ik heb nog geen echte plannen voor dit weekend. Ja, morgen nog even de weekendboodschappen doen. En die moet ik nog even halen. En verder zien we wel. Berend kiest in ieder geval voor Baltimora met Tarzan Boy. Net als Marianne, Delano, Randy, Marcia en Ricky. Heerlijk lekker dansen. Donna Summer, dat appt Rick. En die plaat krijgt ook stemmen van Pierre, Bart, Antoon, Jillian, zo moet ik het zeggen, en Rianne. En dan tot slot zijn er ook nog heel wat mensen die Milli Vanilli, Girl You Know It's True nog een keer willen horen. En die plaat krijgt stemmen van Freek, Danny, Tosca, Thijs en Desiree. Nou ja, het kan nog alle kanten op gaan natuurlijk. Weet je wat? Ik fris je geheugen nog even op.

A, B of C, drie leuke foute liedjes. Welk liedje kan ik over twee liedjes helemaal draaien? Bellevap 088 850 51 52. Dit is Keith Urban met Michael McDonald. You

0: natuurlijk al een hele tijd geleden uit. De zomer van 1985. Scritti Politti en Word Girl.
1: De foute drie. De foute drie.
0: Ja, ik krijg net nog een appje van Frank binnen. Die stemt op Donna Summers. Even kijken of dat nog wat uitmaakt voor de eindstand. Even kijken. Nee, dat geloof ik niet. Want inmiddels is het moment hier. Welk liedje heeft er namelijk gewonnen in de foute drie? Dankjewel trouwens voor het stemmen. Ik krijg het antwoord van me. Milli Vanilli had niet genoeg stemmen. Het ging vooral tussen Donna Summer en Baltimora.
1: En deze heeft gewonnen.

Nou, als je het over One Hit Wonders hebt, dan heb je het wel over deze. Je hoorde Baltimora, volgens mij was het de zomer van 1985, zo'n beetje. En je hoorde Tarzan Boy, eerlijk gewonnen in de Fouterie. Volgende week hebben we weer een hele nieuwe voor je.

Pas maar op, 5000 volts hoor je. En I'm on fire. En als je dat op je ellende krijgt, dan ben je aan de beurt. Dit programma zit er zo'n beetje op. Ik ga je een goed weekend wensen, zometeen na 7 uur. Allerbeste muziek, zonder gepraat. En ik spreek je heel graag aanstaande zondag weer, rond uur of 2.

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
3: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
4: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
5: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
6: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
7: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
8: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
12: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
11: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
13: Non-stop muziek. De NH.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
1: Wij zijn Iet en Ger en wonen in Koog aan de Zaan, aan de Zaan.
2: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
3: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 8 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
5: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
4: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
6: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
4: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van deze.
0: Nummer 88. Nummer 102. Nummer 788.
1: Duizend van Driessen @nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de

0: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
2: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Romy en ik kom uit Heerhugowaard.
4: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
5: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 9 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
9: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
8: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm, die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
10: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
8: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
11: Non-stop muziek.
12: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Wim Hogekamp was een van de beste liedjeschrijvers van de jaren 70 en 80. Hij won de Louis Davidsprijs, kreeg een Edison en een grote toekomst lag voor hem. Tot hij op 6 februari 1989 in zijn huis werd doodgeschoten. Een moord die nooit is opgelost. Mark Didde schreef een biografie over het verschijnsel Wim Hogekamp. We gaan erover praten en laten natuurlijk de mooiste liedjes horen.
2: Zondag van 10 tot 12.
0: Tekst
2: en uitleg. Met Jos Heremans.
0: Bij NH.

0: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
1: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Eden uit Egmond.
3: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
5: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden. Thuis in heel
6: Het is 10:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
7: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
6: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: 1981.
1: 1974.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag
0: met William van der Locht.
2: Zondag van 2 tot 3.

On Mars, flight 247.

0: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtballen en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
2: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
3: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
4: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: zaterdag.
1: Helemaal
2: het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Boren.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum. Thuis in heel
4: Het is 1 uur.
5: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag.
2: Met Willian van der Log.
1: De muziekmiddag.
2: 1968.
0: 1982.
2: 1976.
0: 1966. De muziekmiddag.
2: 1981.

0: Het is 2:00.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen.